0: Wie anders?
1: Hey Jan, wakker worden?
2: Hè? Wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montelielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: constant onder.
1: Regio Info.
2: Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws. When the going gets tough.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van een kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de Tendagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de Tendagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het week Kribben de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribben de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekker Kerk, 'smorgens tussen 10 en 12 uur in Ambitia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Ja. Het is kwart voor acht alweer. En hier op RTV Krimp en Waard. Nog even tot acht uur en dan zijn we er weer met de ochtendshow.

Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

inderdaad. Het is 9 minuten voor 8 uur. De tijd is aan het aftellen naar 8 uur. En dan is er weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Wakker Worden op RTV Krimpenerwaard. Ja, ja, het is alweer bijna zover. Het is alweer weekend, het is warm. Heeft u ook een warme nacht gehad? Ja, het is lastig af te koelen nou in huis. Het was een echte plaknacht. Ik heb slecht geslapen daardoor. Maar goed, alles komt wel weer goed. Het heeft zelfs vannacht even geregend en geweerlicht boven de Krimpenerwaard. Want ik was vannacht wakker. En vanmorgen zag ik dat het geregend heeft. We gaan even lekker wakker worden met...

Het is wachten op Jury, want Jury is mijn co-pilot vandaag van tussen 8 en 9. En die heeft een belofte gedaan vorige week. Dus ik ben benieuwd of die zich eraan gehouden heeft. We gaan het zien na 8 uur, want dan is die hier. Ja, en we gaan eruit met een nummer waar een herinnering aan hangt. Het is alweer een paar jaar geleden dat hij helaas neergeschoten werd. Peter de Vries. Hij werd opgeroepen om dit nummer voor hem te draaien. En ik doe het nog steeds voor hem.

0: Hij heeft zich daaraan gehouden. Hij is binnengekomen met een pakje stroopwafels.
1: Nee maar, hij doet gewoon wat hij belooft.
0: Goedemorgen Jori.
1: Goedemorgen Roel.
0: Goedemorgen.
1: 1 minuut voor tijd.
0: 1 minuut voor tijd, inderdaad.
1: We hoeven nog niet wakker te worden.
0: En zonder jas.
1: Juist. Het is warm joh.
0: Ja, het is vies benauwd.
1: Ja.
0: Na 8 uur zijn we bij u terug. En dan hoort u nog veel meer van ons.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even terugkomen op nieuws, want daarin werd duidelijk gesproken over de bosbranden. Zowel in Engeland en Duitsland als in Frankrijk. Maar wat me eigenlijk ook wel een beetje opvalt en een beetje schrikt, is dat de laatste dagen in Nederland ook talloze bosbranden weer zijn geweest. En ook hele grote. Gisteren bij Zwolle een hele grote. Afgelopen nacht ook in het natuurpark de Hoge Veluwe een hele grote. Die is gelukkig weer onder controle en beheersbaar. Mm-hmm. Maar ook een hele hoop grote branden bij bedrijven.
1: Ja, nou ja, het droge natuur. Het heeft al een tijdje niet geregend. En dan, ja, als je dan niet voorzichtig genoeg bent met wat je dan doet als je even op stap bent, dan kunnen de dingen wel eens in de fik vliegen. De natuur zelf kan het ook natuurlijk wel eens voor elkaar krijgen dat het gewoon gaat smeulen en branden. Ja. En het is weer een heel erg andere kant van de natuur die we dan steeds beter leren kennen. Niet alleen het water dat ons ten nadele komt, maar ook het vuur tegenwoordig. En dat kan vrij heftig zijn.
0: Ja,
1: afgelopen week was er eentje, een brandweerman in Oudorp, die er uiteindelijk toch aan overleden was.
0: Ja, dat heeft niet met de bosbrand te maken. Ja, dat was wel bij een bosbrand in Oudorp. Die is door een tragisch ongeval onder de brandweerauto terechtgekomen. Hoe dat gebeurd is, weet ik niet. En daar ga ik ook niet over speculeren.
1: Ja,
0: Maar een dag later is hij inderdaad aan zijn verwondingen overleden.
1: Je zou kunnen zeggen dat is wel gerelateerd aan die brand. Dat als het niet gefikt had, was het mogelijk niet gebeurd.
0: Nee, oké. Okay. Ik las gisteren kreeg ik een berichtje van een gezin in Frankrijk die heel lang had gereden op zoek naar een hotel. En toen hadden ze eindelijk een hotel. En ik heb daar geen geluidsfragment van. Maar het enige wat ze hoorden waren helikopters die uit het hotel van het zwembad uit het hotel water kwamen halen voor de bosbranden te blussen in Frankrijk. Het gezin is weer vertrokken. Dus, maar goed, het is.
1: Het is wat, 4 over 8?
0: Precies 5 over 8. En we gaan beginnen met.
1: Wakker worden.
3: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpende Waard en gezellige muziek.
8: Goedemorgen.
3: Wakker worden met Juri en Arjan.
0: Nou, Juri is er wel. Arjan is er niet. En ik ben er wel. En ik zag gisteren een foto langskomen van Arjan, wat hij besteld had. En ik denk niet dat we hem kunnen gaan bellen. Ik zag een hele vrachtwagen vol met afgambier. Daar zat een redelijk tongetje bij van, kom maar, met die warmte. Ik heb hem al voorspeld. Ik denk niet dat we gaan bellen met hem. En in dat geval zal hij zich wel heel erg alone voelen.
1: Hij komt zich volgende week wel melden, denk ik.
0: Ja, volgende week is hij er wel. En misschien is hij alone met zijn kater. De Bee Gees. Op 6 minuten over 8. U kunt een bericht sturen naar RTV Krimpende Waard via de app.

0: van Studioram. Ja? Het regent hier lichtelijk nu, hè?
1: Is het zo?
0: Ja. Zo lang al geen regen meer gezien. Voor Roel is dit een volledig nieuw fenomeen. Nou, dit gebeurt er dus als er water uit de lucht komt vallen.
1: Ja, het is wel een zeldzaam natuurverschijnsel, maar inderdaad. Het probleem is dat ik met mijn rug naar het raam zit.
0: Ja, het raam aan je rechterkant.
1: Ja, maar ik... Ja, dan zie je het wat minder goed omdat de wind op de achterkant staat.
0: Ja, nee, dat... Maar goed. Het regent gewoon, wauw.
1: Ja, daar zullen de boeren heel blij mee zijn. Ja, ik weet niet of dit, als dit te veel is, of dit gaat helpen.
0: Want... Het is meer dan niks, maar wat meer vallen om het weer in balans te krijgen.
1: Daarom. Heb jij goed geslapen?
0: Ik heb redelijk goed geslapen, ondanks de hitte.
1: Oh, dat ben ik blij om.
0: Jij ook?
1: Nee.
0: Dat is vervelend.
1: Ja, ik heb een poos wakker gelegen.
0: Ja, het weerman gaat er misschien volgend uur nog over hebben. Maar er zou een wat meer ommedraaien in het patroon moeten komen. Waardoor we toch weer richting koelere temperaturen.
1: Ja.
0: En ook wat hogere kans op regen zouden moeten komen.
1: Dus, ja, we hebben vandaag trouwens wel een voor het eerst dat wij gezamenlijk met de toekomstige... aspect op RTV Midden-Holland, een gezamenlijke televisieuitzending gaan doen.
0: Oeh, wat leuk.
1: Ja, wij gaan vanmiddag in samenwerking met de Polstok Hoogspringclub, Polstok Verspringclub, gaan wij de wedstrijden uit Zegveld live uitzenden. En dat doen we in combinatie, ik moet even heel snel spieken, want... Ik had het net op mijn scherm staan, maar...
0: Hoorde Waddinxveen, Oudewater, Montfoort, Gouda, Bodegraven, Reeuwijk... Dat zijn ze allemaal, maar...
1: Ja, nee, RTV Krimpenerwaard, RPL Woerden en BR6... die van de Bodegraven Woerden en RTV Krimpenerwaard... zenden het live uit vanaf 13:30. En de wedstrijd begint om 14:45.
0: Intussen is het week 1 van de sluiting van de Algrabrug.
1: Ja.
0: En het lijkt mee te vallen... Met hoe chaotisch we ervan worden.
1: Ja, omdat het op vakantie is.
0: Ja, en goede voorbereidingen heeft blijkbaar misschien ook geholpen. Dat we nu toch van, we zijn er ongeveer al 3 maanden mee bezig van let op, het gaat eraan komen. En eindelijk is het zover. En er was vorige week natuurlijk nog paniek van, zetten we ook maar een heleboel van de plattelandswegen af om de drukte te voorkomen.
1: Dat
0: maar
1: is
0: die
1: het.
0: Beslissing is inmiddels teruggedraaid.
1: Ja, ja, onder voorbehoud. Hij is wel, ze kunnen het wel zo weer inzetten.
0: Ja, maar in ieder geval tot... einde van de schoolvakantie rond 31 augustus gaan ze nog kijken of het misschien toch weer terugkomt. Maar er lijkt nu minder drukte op de provinciale wegen te zijn dan verwacht.
1: Ja.
0: Waardoor mensen dus ook minder geneigd zijn om sluipverkeer door de buurt te doen. En omdat iedereen er dus daar een goed rekening mee houdt en het verkeer zich normaal gedraagt... Dan hoeven we ook niet drastische maatregelen te nemen... waardoor ineens de omgeving Stolwijk en Berkenwoude wat meer worden vrijgelaten. En daardoor is het dus weer open voor gemotoriseerd verkeer. En nogmaals, het is nog heel eventjes kijken wat het verkeer doet... zodra de zomervakantie is afgelopen...
1: Ja.
0: Maar dan is het dan misschien een week nog op de tanden bijten. En dan zijn we er ook weer vanaf, want dan is de Algrabrug ook weer open.
1: Dus, wanneer ging die ook weer open?
0: 7 september na verwachting. Het kan er natuurlijk een aantal dagen vanaf wijken. Ja. En je weet maar nooit met grote infrastructurele projecten. Maar de schatting is nu 7 september. En dan, dat zou dan 7 dagen geven... waarbij er misschien weer verkeersrestricties zijn op de landswegen. Maar voorlopig nu nog niet. We zijn een beetje te enthousiast geweest met allemaal goed regelen. En daardoor zijn de afsluitingen van de toegangswegen in het middengebied... die zijn nu weer opgeheven. Dus iedereen kan weer gewoon vrolijk staan en gaan waar die wil.
1: Ja, inderdaad. En dat is alleen maar mooi, toch? Of niet?
0: Dat zie je misschien weer een hele goed gevolg van dan participatie van de buurt. En de kritische vragen die dan gesteld worden van... joh, hartstikke leuk plan, hoe goed hebben jullie hierover nagedacht? En het had leuker geweest als die realisatie van... hoe goed hebben we hierover nagedacht wat eerder was gekomen, maar... Het is gegaan zoals het is gegaan. En het valt in ieder geval nu weer mee dan dat ze er vorige week voor hadden geschoteld.
1: Daarom. Muziek.
2: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard. Ik heb...

0: Lekker wakker worden.
1: Lekker wakker worden. Oorspronkelijke nummer gaat niet eens over een boot. Hè. We hebben er in Nederland dan een boot van gemaakt. Maar in het Zweeds hebben ze het over een computerprogramma.
0: Is dat zo?
1: Ja. Niet een boot, maar een bot.
0: Ik ga je heel vragend aankijken. Ik ken het nummer wel. Het is van Bass Hunters. Ja. Maar gaat...
1: Het gaat over een bot. Een computerbot en geen boot. Maar dat maakt niet uit, want ook met een boot blijven het een leuk nummer.
0: Ik ga dat zo opzoeken.
1: Niet iedereen heeft een boot. Maarten van der Weijden heeft er misschien wel in, maar die gaat die komende week in ieder geval niet gebruiken. Aanstaande maandag 17 augustus gaat hij een end zwemmen. Een heel end. 270 kilometer ongeveer. Vanaf zijn woonplaats Vught naar de kinderoncologieafdeling in Utrecht. En daardoor maakt hij een route kriskras door Nederland, maar ook kriskras door de Krimpenwaard.
0: Ja.
1: Alle tussen aanhalingstekens steden van de Krimpenwaard doet hij daarmee aan. Schoonhoven, Ammerstol en Haastrecht. Daarna gaat hij verder naar Gouda, Oudewater, Woerden en dan naar het eind van zijn parcours in Utrecht. Dus,
0: ik vind het wel bizar wat hij allemaal doet, hoor.
1: Ja, dat... Hij is natuurlijk zwemmer en vindt waarschijnlijk een enorme leuke bezigheid. Dus dan probeert hij het misschien ook zoveel mogelijk te doen. En dan probeert hij zichzelf uit te dagen en zo lang mogelijk te doen.
0: Hij heeft toch meegedaan aan de Olympische Spelen?
1: Ja, 10 kilometer open water volgens mij. Ja. En dat was klaarblijkelijk niet lang genoeg. Dus nu wordt het 270 kilometer open water. Ik ben wel benieuwd hoe die de lek over gaat steken. Want,
0: zwemmend.
1: Nou, dat is wel een beetje gevaarlijk meestal.
0: Nou, meestal zit daar wel een heel groot team achter en bij dieren die hem allemaal beschermen.
1: Ja, dus in ieder geval niet iedereen het voorbeeld van de heer Van der Weijden volgen.
0: Ik hoop niet dat hij last heeft van de lage waterstand, want dan kan hij lopen.
1: Het is misschien wel juist heel erg makkelijk om door het water
0: te bewegen. Ja, maar dan komt zwemmen. Nee, maar goed.
1: Hij moet sowieso toch over de dijk heen. Dan zou je als het goed is niet zwemmen doorheen moeten komen.
0: Nee.
1: Maar aanstaande maandag, dus hou een blik op het water, want er komt misschien Maarten van der Weijden langs zwemmen.
0: Ja, is er een tijdschema hoe laat hij ongeveer waar komt?
1: Nog niet, maar misschien op de dag zelf wel. En via de social media kanalen van de heer Van der Weijden, dan is dat misschien nog wel te volgen. En anders gewoon de ogen goed gericht houden op de route.
0: Ja, ik heb straks ook nog wat waarmee je een beetje geld kan verdienen.
1: Oeh.
0: Dat is altijd wel aantrekkelijk. En daar gaan we straks over hebben. We hebben het straks ook natuurlijk nog over de ethisch classic. Want dat kruipt langzaam dichterbij. Mm-hmm. En je hoeft het niet te gaan zoeken. Want ik zag van de week, ik hoorde van gisteren een nummer op mijn werk, op de radio. Ik denk van, die heb ik lang niet meer gehoord.
1: Nou, we zijn alvast de spanning aan het opbouwen, maar eerst nog een ander nummertje.
0: Ja, hij was pas geleden in Nederland met een heel groot concert. En dat was ook heel succesvol. Bruno Mars heeft een aantal avonden in de arena gestaan. Toch? Ja. En dit is On My Soul op RTV Krimpenerwaard om 8:30.

0: En dat was hij al. Ja. Ik zat even andere dingen te doen. Maar goed.
1: Kan je daar ook geld mee verdienen?
0: Nee, nee, dat... Nee, inderdaad. Goed, dat heb ik even hier voor me. Ja. Want er worden figuranten gezocht in Gouda. Voor de nieuwe VPRO-dramaserie Koning van de Wallen, geproduceerd door Lemming Film. Dat is een handige woord te breken. En geregisseerd door Tim Oliehoek zoeken nog heel veel mannen en kinderen voor 3 bijzondere draaidagen in Gouda. We zoeken vooral nog mannen tussen de 15 en de 55 jaar. We brengen het Amsterdam van de jaren 50 tot en met 80 tot leven. De wallen, de onderwereld, de illegale vechtwedstrijden en het roerige straatleven van toen. Ja, inderdaad, ja. 19 augustus is er een draaidag tussen 10:30 en 9:15. Dat is voor een grote illegale vechtwedstrijd zoeken we buurtbewoners, omstanders, wallenpubliek, pooiers, sekswerkers, politieagenten en sportieve stoere mannen. Je krijgt daarvoor een bonus van €60, all in. Voor 20 augustus tussen 3:00 en 1:15 s'nachts zoeken ze voor scènes rondom de Amsterdamse vechtsportwereld. Worden er allerlei mannen en vrouwen, vechtsporttypes, wallenbewoners, politieagenten en andere types die goed passen in het straatbeeld van toen verwacht. En zoeken ze kinderen van 7 tot en met 16 jaar en jongens van 18 tot en met 20 jaar. Als je voor 12:00 klaar bent, dan is de vergoeding €60. En kinderen zijn uiteraard eerder klaar. Maar als je dus na 12:00 klaar bent, dan krijg je een vergoeding van €85. En op 21 augustus tussen 2:00 en 12:15... voor scènes op de Amsterdamse Wallen zoeken we voorbijgangers, junks, wallenbewoners, bezoekers, pooiers, politieagenten en cafépubliek. Ook hier geldt de vergoeding voor €60 voor 12:00 klaar en daarna €85. Alle opnames voor de serie vinden plaats in Gouda. Lijkt het je terug te gaan om in Gouda een dag terug te gaan in het Amsterdam van toen, maar dan in Gouda? Meld je dan vooral aan. Je hoeft geen ervaring te hebben. Wij kijken welke rol het beste bij jou past. Als je daarvoor in wil gaan kijken, dan moet je even zoeken op... Figuranten in Gouda gezocht op Google, dan kom je er als het goed is bij de goede link terecht. Want om deze link hier te gaan opnoemen, dat is nog wel een dingetje. Want er zitten heel veel tekens en cijfers en letters in. Dus kijk even in. Zoek even op internet.
1: Valzen en mensen met durf gezocht in Gouda die even gewoon op de tv willen. En in Krimpenerwaard hebben we wel wat mensen met durf en wat waaghalzen. Afgelopen zaterdag zijn 2 personen uit een hoogspanningsmast gehaald. Hier in de Krimpenerwaard. Die dachten dat het leuk zou zijn om naar de hoogspanningsmast te beklimmen. Wait, everybody is coming to the door. Brilliant, die didn't even open it.
0: He's here, Adrie Oudernes.
1: Komt een beetje het nieuws verstoren. Agenten hebben 2 personen uit de hoogspanningsmasten van de Krimpenerwaard gehaald. Zij waren erin geklommen, wat niet de bedoeling was. Maar nadat zij veilig beneden waren gekomen, stevig berispt door de politie, die de gevaren en gevolgen van het beklimmen van de hoogspanningsmasten nog maar eens even goed heeft doorgegeven. Beide personen kregen ook een procesverbaal. En de politie wil nog eventjes richting het publiek benadrukken dat het beklimmen van hoogspanningsmasten levensgevaarlijk is. Verkeerde stappen kunnen grote gevolgen hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de energieinfrastructuur. Dus als je ergens wil klimmen, dat doe je maar in een klimbos of zo.
0: Ja, nou zag ik gisteren over waaghalzen gesproken. Oh, over een brand in Duitsland in een flatgebouw. En er zat dus nog iemand vast in dat appartement.
1: Oh.
0: En er kwam een hoogwerker bij, maar die zat nog 2 verdiepingen onder het appartement. En die kon daar dus niet komen. Wat denk je wat er toen is gebeurd?
1: Met iets van touw, of dat je met dekens vanuit je balkon gaat hangen, of die is gewoon gesprongen in het bakje.
0: Hij heeft zich inderdaad laten vallen recht in het bakje van de brandweer.
1: Het
0: Twee verdiepingen, hè?
1: Ja, ik word er ook zenuwachtig van als ik eraan denk. Maar het alternatief is toch wat meer hitte in het brandende appartement.
0: Dan heb ik straks nog meer iets waar je zenuwachtig van gaat worden. Maar het is ook 8:30.
1: Ja.
0: En,
1: grote verrassing.
0: Ja, het origineel kunnen we niet draaien, want die is uit 1961.
1: Oh, dat vinden we jammer. Ja. Maar de remake.
0: Ja, die is uitgebracht in 1982. En ik hoorde hem gisteren echt en ik denk van, oh, die is lang. Dat is echt een vergeet me nietje.
1: Klassieker.
0: Weet je hem al?
1: Denk het wel, ja.
0: Oké. Okay. Can't take my eyes off you. Boys Town Gang op RTW Krimpen en Waard.
2: Classic.

0: zit er al helemaal klaar voor. Adrie Oudenes, die zong meteen Goedemorgen. Oh nee, daar waar je het op de kaart gaat doen. Ja, het is voor mij goedemorgen, goedemorgen. Echt goedemorgen.
1: And if you don't buy this record, kid, then you're atte, atte, atte, atte, atte, atte.
0: Jij vraagt erom, hè? Jij vraagt erom.
2: Ja, de vorige keer was die toch ook zo leuk. In de tussentijd even dan alvast een vooruitblik op de waard op de kaart. Met Adrie Oudenes tussen 9 en 12 uur. Hij gaat het ook hebben over de afsluiting van de Algrabrug. En dan voornamelijk in het perspectief van de veerdiensten. Hoe zijn die de eerste week doorgekomen? Verder nog de vernieuwde vrijwilligersbank in de Krimpenerwaard. Meer aandacht daarvoor de Nationale Wespentelling. En het 20-jarig jubileum Bibliotheek Krimpenerwaard. En een historisch ontmoetingspunt.
0: Eén.
2: Komen ook aan bod. Oh jee, wat één.
0: Wesp, ik heb een... Twee.
2: Oh jee. Er zijn er ook wel meer als die hier binnen zitten. Dus de Nationale Wespentelling kan ook hier in het gebouw verder gaan. Wat we ook nog moeten bijhouden zijn de dijken. Die worden ook geïnspecteerd. We hebben een item over het Huttendorp Haastrecht. Sluiting speeltoestellen Boerbas in Oudekerk aan de IJssel komt aan bod. Net zoals de speelmiddag in natuurlijk de Lute Haastrecht.
0: Maar goed, okay.
2: Het Hollands kampioenschap Polstok Verspringen is vanmiddag. We hebben natuurlijk ook al tipje van de sluier gedaan. Maar daar hebben we nog meer informatie over. En we hebben ook een zomerse variant van de Negendorpen schaatstocht. Dus misschien ook zwemmen, net zoals Maarten van der Weijden voor het goede doel.
0: Dus, we zijn wel redelijk op tijd om daar nu al over te beginnen.
2: Ja, nou, anders zijn ze inderdaad lekker op tijd om voor de schaatstocht alvast in de aandacht te brengen. Dus dat over de Negendorpen schaatstocht. Openstelling van de Dorpskerk Oudekerk aan de IJssel nog een itempje over. En ook de slootjesmiddag in het gemaal Haastrecht. Verder de gebruikelijke onderwerpen weer en wat er nog verder op tv komt. En in de Lunch en Brunch Expo hebben we Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk. Die vertellen over hoe het vissersvak werkt, hoe zij daarbij betrokken zijn geraakt. En dat in de Lunch en Brunch Expo tussen 12 en 1 uur. Roel, jij zit mij met verwachting aan te kijken.
0: Nee.
2: Nee.
0: Weet je al waar je een beetje huiverig voor zou gaan worden?
2: Ik word er niet ijverig van. Nee,
0: wij hadden dat voor de ethisch classic over die man in Berlijn. Toen zei jij, dat klinkt een beetje...
2: Ja, ik word zenuwachtig van hoogte. Maar je gaat me nu niet op het dak zetten, als het goed is.
0: Nee. Heb je net van de week gehoord over de achtbaan in Texas?
2: Vaag, maar als we het al hebben van... We moeten het hebben over een achtbaan in Texas. Dat is meestal het slechte nieuws. Hij is ergens halverwege stilgekomen.
0: Nou, niet halverwege. Hij is een beetje stilgevallen, een beetje ergens aan het begin. Maar dan wel...
2: Op het hoogtepunt zeker.
0: Ja, 30 meter. De mensen hingen echt recht naar beneden in hun...
2: In een looping?
0: Nee, in de verticale drop.
2: Oh.
0: Daar zijn ze gestopt.
2: Oh, dat maakt het niet heel veel beter.
0: Nee, maar ze hingen dus echt in hun beveiliging, hingen ze nog. Ze hebben daar bijna anderhalf uur gehangen.
2: Dat wil je toch niet, joh.
0: De brandweer heeft ze eruit gehaald. Samen met technici van het park. Maar dat houdt dus in dat je dus in dat bakje moet je onder die veiligheidsgordel moet je gezekerd worden.
2: Ja.
0: Dan komt het beruchte moment dat die veiligheidsgordel los wordt gemaakt van het karretje. En dat jij dus even over moet stappen in aan een takel die jou naar beneden hangt, brengt.
2: En daarom moet je dus niet in een achtbaan gaan.
0: Nee. Ik heb een keer vastgezeten in de Vliegende Hollander in de Efteling.
2: Oh jee, was die toch toen die net open was? Want toen hadden ze daar toch heel veel problemen mee.
0: Nee, ik zat gelukkig vast op een laag stuk. Eigenlijk net na het stationsgebouw. Dus dat was nog voor de lifthill.
2: Ja.
0: Daar hebben wij ongeveer anderhalf uur vastgezeten. Omdat ze aan ons vroegen, mogen wij eerst de mensen weghalen die op een gevaarlijke plek zitten. Ik zei, ja, dat mag. Dat hebben ze ook gedaan. En daarna wij. En mijn broer die heeft een keer in de Goliath in Six Flags vastgezeten op het hoogste punt. Vlak voor de drop. En dat is mijn broer is een flinke beer met een grote mond en alles durven. Maar hij zegt, op het moment dat je vanuit dat bakje, als je dus half omhoog hangt, uit moet stappen op de trap en daar gezekerd wordt, Hij zegt dat. Ik was bang.
2: Niet een fijn gevoel.
0: Nee.
2: En wat heeft spelende meneer daarvan geleerd?
0: Nog een keer gaan.
2: Nee, dat willen we niet.
0: Ik stond wel een keer in de wachtrij bij Six Flags voor een achtbaan. En toen wij daar stonden, in een half uur, was hij al 3 keer gestopt door een storing. Toen zijn we gezegd van, we gaan er niet meer in. Ik heb een nummer van Anouk, die ik echt even een momentje... Adrie, ik hoor de hele tijd muziek van jou.
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Laat die microfoon open dan.
0: Nee, maar je hebt hem zo hard staan. Maar goed, ik een momentje van rust in de show. Anouk. One Words. 10 over 8:30. Straks een verzoekje voor Doerie.

0: Ik zou willen zeggen dat die Star in Heaven heet, maar dat weet ik niet zeker.
1: Nou, dit nummer heb ik toen een keer gehoord in een kerk bij de uitvaart van een jongen. En dat klonk daar zo gruwelijk mooi in die kerk.
0: Nou, als je niet inderdaad kerkelijke instrumentatie... Was het ook op het orgel of... Een kerk heeft sowieso wel mooie akoestiek. En zeker dan bij een uitvaart te krijgen... een gelaagdere betekenis.
1: Daarom. Wat heb jij nog?
0: We hebben nog wat nieuws over de weggeefkast in Krimpen aan de Lek. Daar was een handhavingsprocedure natuurlijk over gegaan. De gemeente die had geconstateerd dat de weggeefkast... in principe niet gehandhaafd kon worden op de locatie... omdat waar die stond, daar zou namelijk een omgevingsvergunning voor nodig moeten zijn. En die was er niet. Maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. De uitbater Marielle Muit die heeft de weggeefkast op een verrijdbare stellage weten te zetten. Ja. Daardoor kan hij naar andere locaties binnen het eigen erf worden gezet. En dan is er geen omgevingsvergunning meer nodig. En volgens Marielle is bij deze nieuwe opzet vooral gekeken naar de mogelijkheden hoe... houden we het concept, maar ook binnen de regels. En op deze manier is het dan opgelost. En er is zelfs ook nog een andere uitbreiding gekomen. Niet alleen de wieltjes, maar ook een koel element is toegevoegd. Waardoor ook gekoelde producten kunnen worden aangeboden in de weggeefkast. Voor de mensen die het wat minder breed hebben en dus die hulp wel kunnen gebruiken. Geschonken door een anonieme donor en daarom... aan de weggeefkast nu vernieuwd en uitgebreid weer gebruikt worden. En is hopelijk dit onplezierig hoofdstuk afgesloten... voor de weggeefkast in Krimpen aan de Lek.
1: Ja, en vanaf nu kunt u ons ook weer appen op 0182-890-182. Ja, dat hebben we ook weer. En ik heb een verzoekje voor jou. Ik denk dat je hem al weet.
0: Is he coming through the door?
1: He's here!
2: He's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told

0: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an
1: Okay.
2: Ja, hij blijft leuk.
1: Ja.
2: En het is jammer dat we dan geen webcam hier hebben, geen live radio, want dan kon je echt onze, helemaal uit onze plaat zien gaan hier.
1: Misschien nog iets voor de jaren, hoe heet het nou, de eindejaarsmarathon, dan hebben we er nog wel eens videobeeld bij.
2: Ja, we zouden, er zijn wel plannen dat het hier gaat komen, dat we het uit kunnen zetten, maar de kabels hangen er geloof ik al wel. Dus, maar goed, oké, dit was...
1: Wie het gaat regelen is af en toe wel eens ingewikkeld.
2: Ja, nee, dat is een mummie.
1: Ook.
2: Ja, goed, heb jij nog wat?
1: Nou ja, we hebben vanmiddag een soort van krimpenwaard sport op steroïden... met natuurlijk het Hollands kampioenschap polshok verspringen.
2: Dat is alleen op televisie, niet op de radio.
1: Ja, niet op de radio inderdaad. Ja, krimpenwaard sport is nog niet anders. Hadden we misschien ook nog wel aandacht gegeven aan het WK hockey... wat nu gaat beginnen, zowel de mannen... als de vrouwen die van start gaan om Nederlands eer hoog te houden op de hockeyvelden.
2: Ja, waar is het eigenlijk?
1: Ja, zowel in Nederland als in België.
2: Oh, ik hoor nog een stem erbij. Wie hoor ik daar nog meer bij? Adrie, wat zei jij?
3: België en Nederland.
2: Ja, oké. Okay.
1: Het wisselt gecombineerd gastland.
2: Ja.
1: En zowel de mannen als de vrouwen die moeten een keer tegen Japan. Dus dan kunnen we gelijk laten zien welk land er beter kan hockeyen.
2: Ja, nou, één voordeel. Ze doen allebei alles met een stokkie.
1: Ja, het gaat met stokkies, ja.
2: Ja, en de Japanners eten en spelen dus met een stokkie.
1: Ja, meestal maar met één tegelijkertijd. Dus dan is het misschien...
2: Ja, maar stokkie met eten doen ze met twee stokjes.
1: Ja, maar spelen doen ze maar met één stokkie. Anders wordt het gevaarlijk.
2: Ja, dit gaat helemaal weer nergens over.
1: Ja, we zijn een beetje langs elkaar heen praten, maar dat maakt niet uit.
2: Nee hoor, Adrie zit er al helemaal klaar voor. Die zit zich helemaal te irriteren, geloof ik.
1: Ja, maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog 8 minuten om het zo gek te maken als we zelf willen. Dus,
2: gaan we 8 minuten gek doen? Nee, we gaan het niet doen.

0: Dit was het alweer, dit uurtje.
1: Voorbij gevlogen.
0: Hè? Ja, voorbij gevlogen. Het was gezellig weer.
1: Ja.
0: Volgende week is Arjan en Juri weer terug. Adrie staat te popelen. Die staat bij spreekwoordelijk de stoel al onder mijn lijf vandaan te schoppen. Omdat zijn plekje is.
1: Niet dringen.
0: En dan gaan wij eruit met de Dire Straits, A Walk of Life. Speciaal voor Juri.
2: Ja, even een goede afsluiter.
0: En we gaan hem niet helemaal draaien, dat redden we niet meer. Ik zou zeggen, tot volgende week. En ik weet het nog niet wanneer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk ter een griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Waardevolle gesprekken voor bij de koffie. Politiek, nieuws, telefonische interviews. De waard op de kaart. Vandaag met Adrie Oudenes.
6: Goedemorgen luisteraars, fijn dat u luistert. Het is vandaag alweer de 15e augustus. We zijn alweer halverwege de zomerse zomermaand. En voor het eerst hebben we te maken met natte straten. Dat is toch weer iets heel anders en zo. Goed, er komt misschien nog hier en daar een druppeltje bij, maar het mag geen naam hebben, want de droogte die zal nog blijven zegevieren, is de verwachting. Wij gaan eens even kijken wat wij het eerste uurtje in deze... hoeveelste aflevering is het eigenlijk? Dat staat er niet eens bij. Ik weet het allemaal niet. Goed, aflevering, heel veel. Laten we het daarop hebben. Om 9:10 ongeveer hebben we Erik van Toor en van de Vierdienst Schoonhoven. Want ja, de Algarabrug die is dus een beetje dicht en zo. En hoe heeft men daarop gereageerd en zo? We praten ook met Inge Bornhof van Bonhof, liever gezegd, van Welzijn Krimpenerwaard. En daar kan het over van alles en nog wat gaan. Want Welzijn Krimpenerwaard is een heel breed georiënteerde instantie die werkzaam is en bezig is hier in Krimpenerwaard. Het weekend weerbericht. Mees Westraten is deze keer de weerman. En we praten ook met Sjoerd Fleurke. Want hij is van de Wespenstichting. Want ja, de Wespenstichting, dat is een stichting die zich onder andere bezighoudt met de nationale wespentelling. En die wordt in deze dagen, misschien vandaag al, georganiseerd. We zullen het weten, we zullen het horen. We hebben ook Anja Oosterlaak, want zij is voorzitter van de bibliotheek in Krimpenerwaard. En ze zijn jarig. 20 jaar oud. Zo dan. Dat gaat hard. En dat is zo'n beetje de dienstregeling voor het eerste, de beste uurtje wat wij hier presenteren. En we hebben inmiddels dus inderdaad gevonden welke aflevering het is. Het is 596, als ik het goed lees. Juist, helemaal mooi. Stef Bos, muziek zou ik haast willen zeggen. Jawel.
7: 1, 2, 1.

0: Ja, hij doet het allemaal zelf. Wij misschien ook wel. Maar we hebben eerst even contact met de heer Van Toor. Want hij is van de veerdienst Schoonhoven. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Erik, mag ik zeggen?
1: Goedemorgen, Adrie. Tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Goed zo. Ja, er is nogal wat gebeurd van de week. Er werd ruim ingezet, zal ik maar zeggen, om maatregelen te treffen rond de sluiting van de Algarabrug. En toen was er nauwelijks verkeer.
1: Ja, dat zeg je goed.
0: Heeft u dat ook gemerkt?
1: Wij hebben dat heel erg gemerkt zelfs, ja. Wij hebben inderdaad, eigenlijk is het bizar rustig geweest.
0: Ja.
1: En we zijn gewend, hè, dat het in de zomervakantie rustig is. Daarom varen we normaal gesproken altijd met één pont.
0: Ja.
1: De tweede pont leggen we nog stil, zodat we onderhoud kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar goed, dit jaar waren de verwachtingen anders. En ze zijn eigenlijk nog steeds anders.
0: Ja.
1: Dus wij hebben toch die tweede pont erbij gezet. We hebben de verloven van mensen moeten opschorten. Zodat ze toch gedurende de Alcatraz-remmingen twee ponten in de vaart zouden hebben.
0: Ja.
1: En de eerste week lijkt dat toch wel een klein beetje te vergeefse moeite te zijn geweest.
0: Ja, inderdaad. En er zit waarschijnlijk nog zo'n week achter te komen. Maar wat mij, ja, dit is nou typisch zo'n geval van er wordt een draaiboek gemaakt in de verwachting van. En dan, een week van tevoren was al de vakantie begonnen. En toen zag je al dat er bijna geen verkeer op de wegen was in deze omgeving. En ja, en dan toch helemaal inzetten. Maar ja, dat is dus er is besloten dus. Hè, en dat is dan de die je neemt. Want ja, als het andersom geweest zou zijn, dan had er ook weer een hoop kritiek gekomen en dat soort zaken dus. Maar goed, we hebben overal gemerkt dat er verkeersregelaars actief waren. Die zijn dus ook voor een gedeelte teruggetrokken. En dat geldt dus ook voor de pontveren. Die dus, ja, en wat nu? Volgende week gaat u dan met één of met twee de dienstregeling vervolgen?
1: Nee, we houden de dienstregeling die we in hebben gezet, die houden we aan.
0: Ja.
1: Ten eerste om verwarring te voorkomen.
0: Ja.
1: Maar ten tweede, we verwachten toch wel dat er wat meer verkeer op gang zal komen.
0: Mm-hmm.
1: Dit weekend schijnen er toch een hoop vakantiegangers terug te komen.
0: Okay.
1: De bouwvak in het zuiden die houdt vanaf maandag op.
0: Ja.
1: Dus wij denken wel dat er wat meer verkeer zal komen.
0: Okay.
1: We hebben inderdaad vooraf uitgebreide analyses gemaakt over het verkeer wat over de Algarabrug gaat, over het verkeer wat bij ons overkwam.
0: Ja.
1: Maar ja, je ziet het, het is niet te voorspellen. Ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen zich er heel goed op hebben voorbereid.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar goed, dus dat gaat nog door. En dan hebben we nog een paar weken daarna, want we hebben het over volgende week gehad. Maar ja, en dan is het misschien echt wel serieus aan het worden. Omdat dan dus de echte vakanties aflopen. En ook de eerste week van september, dat er ook weer onderwijs gepleegd wordt. En dan, ja, dan worden de kaarten weer heel anders op tafel gelegd, hè?
1: Nou, dat verwachten wij eerlijk gezegd ook. Volgende week denken we dat het iets drukker wordt. De week daarna weer wat drukker. En inderdaad, die laatste week van de stremming, dan verwachten we echt wat topdrukte.
0: Ja.
1: Scholieren komen terug. Dat betekent ook dat ouders weer allemaal aan de slag gaan.
0: Ja.
1: Dus we vermoeden dat het dan dat we dan toch een topdrukte zullen hebben.
0: Ja, precies. En dan maar hopen dat er dus geen uitloop is van de werkzaamheden. Want ja, dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Maar goed, we gaan uit van 4 weken. En na die 4 weken gaat alles weer terug. U heeft het over gehad over de tweede veerpont. En als die in de zomer, of als die niet gebruikt wordt, dan is er een gelegenheid om een onderhoud te plegen. Hoe zit het daar dan mee? Wordt dat nu opgeschoven of is dat al gebeurd?
1: Nou, dat is een scherpe opmerking. Nee, dat hebben we inderdaad naar januari verzet.
0: Uh-huh.
1: En dat betekent dat in januari is onze ervaring dat het ook tamelijk rustig is.
0: Ja.
1: Relatief. En dan zullen we inderdaad de spitspont even een paar weken moeten missen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, het moet een keer gebeuren.
0: Ja, het is zeker. Want ja. Uiteindelijk, want dat was een unieke situatie. We gaan nog eventjes met u terug in de tijd. Toen beide pontveren dus stuk waren of beschadigd waren. Ja, hoe is dat afgelopen? Zijn er baggerwerkzaamheden geweest, zodat dus de aandrijfmodules onder de pont vrij spel kregen? Want nu is het laag water en dan zou je zeggen, nou, het wordt weer een beetje kritisch op dat gebied.
1: Dat klopt. Overigens is het wel zo dat op de lek, hebben we min of meer het laagste punt bereikt.
0: Ja.
1: Dat kan je zien, hè, we hebben eb en vloed.
0: Ja.
1: En er komt elke dag vers water bij. Dus overigens wel zout water. Dat merken wij ook aan de aangroei bij ons op de veerstoepen. Dat het echt een beetje brak begint te worden.
0: Ja.
1: Je vraag over die dat bagger, dat is niet gebeurd. Alleen de waterstanden toen, die door een combinatie waren die veel lager dan we nu hebben, zeg maar.
0: Aha.
1: En dat klinkt heel vreemd, maar er was weinig bovenwater, heet dat. Het is weinig water van de Rijn.
0: Ja.
1: Maar er was ook een oostenwind en het was springtij. Ja, en dan krijg je een veel lagere waterstand dan je normaal hebt. En dat was ook nog precies op het moment dat wij gingen varen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, we hebben toen inderdaad een half dag eruit gelegen. Dat is heel vervelend.
0: Dat was een hele aparte situatie. Goed.
1: Ik moet wel zeggen, en dan wil ik ook nog wel eventjes... Ik wil onze toeleveranciers wel heel erg bedanken. Want iedereen is in de houding gesprongen.
0: Ja.
1: En er is zo snel mogelijk is er weer... nou ja, is weer mogelijk gemaakt dat we konden varen.
0: Ja. Ja, ja.
1: En dan heb ik het over duikers, motorbedrijven, dan noem het allemaal op.
0: Ja, ja. Goed, heel mooi. Nou, we zijn weer aardig bijgepraat. Ik zou zeggen, veel genoegen in de beleving van volgende week. En alles onder controle enzovoort enzovoort. En ik zeg maar zo, waar zouden we zijn zonder het veerpont in Schoonhoven? Ik bedoel,
1: zo is het.
0: Hè? Goed, is dat. Goed zo. Erik van Toorn.
1: Ik ben weer met de Schoonhovense
0: Ja.
1: Hey, heel mooi. Uitzending.
0: Ja, dankjewel. En tot een volgende keer eventueel. Yo.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.

0: Ja, alles heeft een reden. Ja, dat, daar heeft die jongeman een punt. Zonder meer, alles heeft echt een reden. Het is alweer 9:15 geweest alweer. En wij hebben hier een gesprekje met Inge Bonhof van Welzijn Krimpenerwaard. Welkom in de uitzending, Inge.
1: Dankjewel.
0: Ja, we hebben het over de Vrijwilligersbank Krimpenerwaard. Maar daar zit natuurlijk een heel verhaal omheen. Want ja, in de afdeling communicatie en met name digitale communicatie is er wel wat te melden, hè?
1: Ja, dat klopt.

0: En dat je ook kunt kijken van, nou, wat is er nou in een straal van 200 meter aan vraag voor mij? Wie heeft er een vraag in mijn buurt? Nou, dat soort dingen wordt allemaal nog een beetje verder uitgewerkt. Mm-hmm. Maar dan kun je makkelijk zoeken.
1: Ja, ja. Dus het is gewoon een vraagplatform en zo. Vraag en aanbod over de kleine dingetjes die zoveel invloed hebben op het welzijn van iedereen. En dan komen we bij het welzijn Krimpende Waard uit. En ja, de naam zegt het eigenlijk al dan, hè?
0: Ja, ja. Daar hebben we ook zo voor gekozen. Hè. En het staat zelfs welzijn met een hoofdletter Z. Het mm-hmm. gaat echt om het welzijn.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja, ja. Ja, inderdaad. Goed gezegd, zeker. Welzijn Krimpende Waard. Maar ik heb even wat anders zo in de zijstaan. Want straks komen we nog wel even terug om even de waar we alles kunnen vinden en dat soort zaken. Maar pas was ik bij een supermarkt en toen zag ik een bakfiets staan van Welzijn Krimpende Waard. Is dat ook een nieuwe activiteit? Ging dat over een praatje en een bakkie? Of wat was dat? En wat is
0: nou,
1: dat?
0: Nou, dat zeg je helemaal goed. Een praatje en een bakkie. Ja, we hebben een aantal kletskarren, zeggen we bij mij.
1: Ja?
0: En dat noemen we klets en koffie. Dus we hebben lekker koffie bij ons voor een praatje. Maar we willen eigenlijk mensen ook bewust maken van wat doet welzijn. En praat vandaag over later. Denk eens na van, kan ik over 10 jaar hier nog wel wonen? Of als ik val, heb ik dan iemand die voor mij kan zorgen? Ik zit op een clubje in een van de kernen. Maar kom ik daar nog wel als ik niet meer kan fietsen?
1: Uh-huh.
0: Dus echt nadenken van, hé, waar moet ik aan denken? En wat kan welzijn dan voor mij betekenen?
1: Juist, ja. Een soort, zodat je beter, dat je even stilstaat bij dat soort dingen waar je normaal gesproken eigenlijk niet eens bij stilstaat.
0: Ja, of te laat.
1: Of te laat, inderdaad.
0: Ja.
1: Helemaal goed. En met die flexfietsen, dat wordt nog verder uitgebreid of in wording of voortgezet? Is dat de bedoeling?
0: Ja hoor, je gaat ons zien in alle kernen van de Krimpende Waard met de klets en koffiekarren, zeg maar.
1: Ja.
0: En we hebben zelfs nu ook een hele leuke caravan.
1: Aha.
0: En die heet ook Praat Vandaag Over Later. Dus die gaan jullie ook in de Krimpende Waard zien.
1: Kijk eens aan. Hoe actief is welzijn Krimpende Waard?
0: Nou, ja. Ja, mensen bewust maken.
1: Juist. Hele mooie taak en een mooie uitdaging. Maar welzijn Krimpende Waard bestaat natuurlijk uit allerlei, ook vrijwilligers voor een gedeelte, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Ja, we lopen ongeveer tegen de 500 vrijwilligers aan.
1: Oei. Ja.
0: En die zitten verdeeld. Die rijden mensen naar het ziekenhuis. Die helpen mensen om een netwerk op te starten.
1: Ja.
0: Kunnen boodschappen doen. Helpen bij computerondersteuning. Nou, zo is er van alles.
1: Zo breed. Ja, helemaal fijn. 2 september wordt die officieel gelanceerd. Tenminste, is dat inderdaad het geval? Wordt er dan even een officieel moment aan vastgekleefd? Of gaat het automatisch in werking op 2 september?
0: Nee, want wethouder Irma Bultman die komt de website officieel openen. We hebben ook de opdracht daar vanuit de gemeente gehad. Van maak nou eens een mooie site waar ook mensen met een hulpvraag kunnen komen in hun buurt.
1: Aha.
0: Dus zij komt hem officieel de lucht in schieten.
1: Nou, juist. En waar gaat dat gebeuren?
0: Dat gaat op woensdag 2 september gebeuren om 2 uur op de Oranjeplaats.
1: Op de Oranjeplaats in Schoonhoven, ja.
0: Ja.
1: Helemaal fijn. Dus dat is dan de nieuwe website die we nu eigenlijk ook al een beetje kunnen benaderen. Wat is precies het adres?
0: Dat is www.welzijnkrimpendewaard.com.
1: Heel simpel, heel mooi, heel direct.
0: Het is natuurlijk www.devrijwilligersbank.nl.
1: Oh, wat een andere.
0: Ik haal de 2 door elkaar nu.
1: Ja, ja, ja. Dus nog één keer,
0: www.devrijwilligersbank.nl.
1: Kleine
0: voor
1: letters.
0: Alle vrijwilligersvacatures in en voor de Krimpende Waard.
1: Juist, alle kleine lettertjes aan elkaar en dan komt het helemaal goed.
0: Ja.
1: Goed, heel fijn. Nou, heel veel succes gewenst. Het is alweer bijna 2 september, dus het moment zit daar alweer aan te komen. Heel goed, Inge Bornhoff, dankjewel voor al je informatie over Welzijn Krimpende Waard. En ik ben ervan overtuigd dat wij nog veel meer kunnen en gaan horen van Welzijn Krimpende Waard en van de vrijwilligersbank en de vacaturebank enzovoort. Dank u wel. En ik zou zeggen, een fijn weekend en tot een volgende keer.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Goed zo. Jawel. Nou jongens, hè. Welzijn Krimpende Waard. Geweldig toch? Ik weet niet of u het gemerkt heeft, maar in Bergambacht een paar flinke klappen onweer. En een beetje plantjes water geven. Ook dat nog.

0: Ja, ja, no stress. Nou ja, no stress. Als je bezig bent met een programma zoals dit, dan is stress... Nee, nee, niet echt. Maar wel gezellig en wel leuk. Fijn dat u luistert. We hebben aandacht voor het weer. De gedragingen van Moeder Natuur, verteld door Mees Weststraten. Welkom in de uitzending, Mees.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat was dat, een ander verhaal, zeg, vandaag?
1: Ja, ook een beetje stress.
0: Wekenlang alleen maar aan zich kaarten blauwe lucht 's ochtends en nu in één keer grijs. Dat is weer eens wat anders. Is dat overal zo in het land?
1: Ja, eigenlijk wel. Hoewel Limburg wat uitzondering is. Het was natuurlijk met die hittegolf ook. Het was gisteren bij ons om 35, 36 graden. Ligt een beetje aan de regio. Ja. In Limburg maar slechts 37. En vannacht was het dan bij ons 19. Vooral platteland, zoals bij ons en bij jullie. Maar in de grote steden kwam de temperatuur echt niet onder 20 graden. Aan de kust ook niet. Mm. Want zeewater is dat debet aan. Dus op zo'n 23 graden. Ja, we gaan onder weer krijgen. Hoge drukgebied is nog wel in de buurt, hoor. Maar ook een front passeert ons. Nou, vanochtend zal een beetje regen zien. Maar er komt nog wat aan. Er komt dus de buien trekken wel noordoosten weg. Toch vandaag wel goed weer. Maar er komen nog een paar buien. Zo rond een uur of half 10. Misschien bij jullie wat eerder. Gaat het flink regenen en wat onweren. Ja. En dan een uur of half 11. Dan komt de zon er weer door. En is dat voorbij. En dan wordt het toch nog vanmiddag. Met een zwakke noordoostenwind. Over het algemeen nog zo'n 26 graden. In Limburg nog tropisch. Maar bij ons 26. Dus dat is met die vochtige lucht uit het westen vandaan. Aha. Toch wel een beetje benauwd. Ja. Nou, vannacht dan eigenlijk wel wat frisser. Flinke opklaring, graad op 15 als minimum. Kunnen we lekker doorluchten, voor zij die geen airco hebben. En dan morgen, ja, wordt best wel een aardige dag. De wind dan draait noordwesten, dus echt warm wordt het daardoor niet. Er zijn zonnige momenten. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar blijft wel droog zo te overzien. De wind is dan noord-noordoost, of noordwest, sorry. Mm-hmm. En dan wordt het toch nog zo'n, we noemen dan wel eens een Hollandse zomer, zo'n 22 graden. Kijken we nou verder in die week. Ja, het zal niet droog blijven, maandag wel. Dan wordt het zo'n 22 graden, s'nachts en 14 met een westenwind. Maar vanaf dinsdag wordt de wind matig, nog steeds uit die westhoek met name. En dan zien we dinsdag eigenlijk, zoals het nu naar uitziet, vrijwel geen zon. Maar de hele dag een beetje een regendag. Wordt zo'n 21 graden toch nog. En dan verder in die week, ja, ook toch weer zonnige momenten, dat wel. Hoge drukken die blijven een beetje in de buurt, maar het trekt af en toe ook wel buikjes over. Vraag me niet wanneer op die dag, maar ze komen denk ik wel. Uh-huh. En ligt de temperatuur zo'n beetje rond de 21 graden, s'nachts zo'n graad of 14. Nou, laten we voor de aardigheid nog even het weekend erbij nemen, het nieuwe weekend. Ook zonnige periode vrijwel droog en met die noordenwind zo'n 22 graden. Dus ja, voor een hele hoop mensen denk ik dat Hollands zomerkarakter de verademing.
0: Ja, precies. En de laatste week, want maar dan gaan we nog weer even wat meer verder naar de toekomst. Ja, daar zitten de speelweken, de tentfeesten en dat soort zaken voor de jeugd. Hè? Dat de laatste week van de vakantie in onze regio.
1: Ja, dat klopt. Dat is in de Woerden. Ja, bij de Woerden is vakantieweek, komen heel veel mensen op af. Maar als ik kijk tot eind augustus, dan kan het, maar dat is verder weg nog, de 28e flinke buien nog vallen. Maar ook wel zon erbij. Maar voor de rest toch wel een zonnige periode, dus een beetje een temperatuur van 22 graden.
0: Ja, nou, dat is mooi op zijn Hollands, hè, zeg maar.
1: Ja, meegenomen.
0: Ja, meegenomen. Want ja, je moet er nog niet aan denken dat je zulke dagen zoals gisteren meemaakt en dan zo'n feestweek hebt voor de jeugd en met hutten bouwen en zo. Dat is dan niet te doen, hè?
1: Nee, en die kinderen kunnen misschien daar beter tegen als de mensen die moeten begeleiden, maar het is niet ideaal. Nee, ideaal.
0: Ja, ideaal is wat anders, inderdaad. Ja. Goed, we zullen het afwachten. Het is Moeder Natuur die de zaak in handen heeft en het zijn verwachtingen en het kan altijd nog anders worden. Dus wat dat betreft, helemaal goed. Dankjewel voor je bijdrage, Mees, en ik zou zeggen, fijn weekend.
1: Jullie ook allemaal.
0: Oké, tot ziens. Doei.

0: Ja, het is een nieuwe versie van een heel oud nummer. En daarom lieten we hem ook even horen. Hartstikke leuk. Hier bij RTV Krimpen en Water hebben we aandacht voor iets wat we eigenlijk niet altijd even fijn vinden. Namelijk een wesp. En een wesp, als je daar een steek van krijgt. Hè? Nou ja, we gaan eens even op informatie uit. En we doen dat bij iemand die daar alles van weet. Want hij is voorzitter van de Wespenstichting, Sjoerd Fleurke. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Het is een hele warme periode. Heeft dat ook nog invloed van hoeveel wespen er dit seizoen zijn? Of juist niet?
1: Ja, dat kan. Over het algemeen is warm weer is gunstig voor insecten en dus ook voor wespen. Ja. Maar af en toe dan is het zo warm dat het voor wespennesten funest kan zijn. Dan overkoken ze eigenlijk. Dan sterft zo'n nest gewoon uit omdat de temperatuur te hoog wordt.
0: Ja, ja.
1: En dan is het slecht.
0: Mm-hmm. De Wespenstichting, die bemoeit zich, ja, het woord zit er al in natuurlijk, met het gegeven wesp en zo. Maar er zijn natuurlijk allerlei activiteiten rondom dat gegeven. En wat zijn zo ongeveer de lijnen die gevolgd worden door de Wespenstichting?
1: Ja, het doel van de Wespenstichting is om het imago van wespen, dat hartstikke slecht is, om dat een beetje te verbeteren. Ja. Door informatie te geven over hoe wespen nou werkelijk, wat voor nut ze hebben en hoe interessant hun levenswijze is. En ook wat betreft de agressiviteit waar mensen het altijd over hebben, om dat een beetje te nuanceren. Een ander doel is om alternatieven te ontwikkelen en te promoten voor het bestrijden van wespennesten. Want het kan natuurlijk best voorkomen dat mensen last hebben van een wespennest. Maar dat betekent niet meteen dat het bestreden met gif moet worden. Het kan ook gewoon verplaatst worden bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dat is een techniek die wij toepassen en die we verder ontwikkelen.
0: Nou ja, krijgen jullie daar dan ook, zeg maar, want jullie moeten wel natuurlijk weten waar dan zo'n wespennest is, die dus, ja, laten we zeggen, ongewenst is. Hebben jullie daar de middelen voor?
1: Ja, we zoeken inderdaad altijd naar adoptieplekken. Plekken vaak bij mensen in de tuin die de natuur een warm hart toedragen. Ja. En daar mogen we dan nesten neerzetten die op een andere plek zijn weggehaald waar ze overlast veroorzaken. Uh-huh. Maar we zetten ze ook wel eens bij onszelf in de tuin. Want het is ik ben natuurlijk heel enthousiast over wespen, maar het is hartstikke leuk om naar wespen te kijken als ze druk aan het werk zijn. Het is net als wat imkers met bijen hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Het is heel rustgevend en fascinerend om te zien hoe ze dat, hoe zo'n volkje dat allemaal klaarspeelt, zeg maar, zo'n seizoen lang.
0: Ja, ja. Die wespen, wij ervaren dus een wesp als, als buitenstaander. Als, die wespen moet je maar liever niet op je terrasje bij je tafel hebben, want als je een glaasje drinken en zo hebt neergezet, dan kan het zomaar gebeuren dat daar een wesp op oriëntatie uitgaat, zullen we maar zeggen. Die wil ook een graantje mee pikken. En dan, dan zie je dus mensen die proberen dus zo'n wesp weg te jagen. Maar anderen zeggen dus, je moet juist helemaal niks doen, dan gaan ze vanzelf wel weg. Wat is nou de waarheid?
1: Ja, die ligt ergens in het midden. Of het is eigenlijk allebei een beetje fout. Je moet wel rustig blijven. Het heeft geen zin om te gaan zwaaien en in paniek weg te rennen of zo. Dat is helemaal niet nodig.
0: Uh-huh.
1: Je hebt het gevaar ook dat als je een wesp wegslaat, dat hij per ongeluk tussen je vingers klem komt te zitten. Of dat je hem tegen iemand anders aanslaat. En dan gaat hij natuurlijk steken omdat hij zich bedreigd voelt.
0: Ja.
1: Dus rustig blijven is goed. Het is niet zo dat ze dan vanzelf weer weggaan. Het is meer eerder andersom. Dan als je ze laat zitten, dan denken ze, hey, dat was lekker. Dan brengt hij het terug naar zijn nest. Ja. Naar zijn nestgenoten.
0: Ja.
1: En dan vraag die, waar heb je dat eigenlijk gehaald? En dan komen ze vaak terug met een paar vriendinnen. En die nemen ook weer vriendinnen mee. En dan, voordat je het weet, dan heb je een mini wespenplaagje.
0: Ja.
1: Wat wij mensen aanraden is om inderdaad wel rustig te blijven. Maar zodra de eerste wesp zich aandient aan je tafeltje, om die meteen weg te jagen. Zodat ze niet de kans krijgen om te leren dat daar te eten is.
0: Ja.
1: En ergens anders in de tuin of op het terras gewoon een plekje in te richten waar ze wel eten kunnen krijgen. Want er is dan een hongersnood in het wespennest.
0: Ja.
1: Dus ze zullen het blijven proberen.
0: Ja.
1: Tenzij je ergens anders eten voor ze.
0: Wat zijn geschikte etenswaren, zeg maar, voor een wesp om hem in een hoekje van de tuin de gelegenheid te geven om daarheen te gaan?
1: Ja, wat ik zelf het makkelijkste vind is suikerwater of natte vochtige suiker, om dat ergens neer te leggen. Dat kost niet zoveel. Ja. Je legt er gewoon een kilo suiker neer, doet een klein beetje water bij. En in het begin wat fruit voor de geur. Komen ze sneller, maar dan kunnen ze daar dagenlang kunnen ze daar eten.
0: Ja.
1: Af en toe aanvullen. Maar je kan ook gewoon overrijp fruit neerleggen of andere zoetigheid.
0: Ja, ja. En als je dat dan voor elkaar hebt, dan komt dat mooi uit. Want ja, dan kan je gelijk tellen. Want er is vandaag ook nog zoiets als een nationale wespentelling. Die is nationaal, dus landelijk. Is dat al lang aan de hand?
1: Dit is de vijfde keer dat we een wespentelling organiseren. Dus het bestaat nog niet zo heel lang.
0: Aha. Juist, ja. Nationale wespentelling. En ja, de eerdere vier keren, aan welke bedragen en hoeveelheden wespen moeten we dan denken?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Het staat en valt met het aantal deelnemers.
0: Ja,
1: dus, in het begin waren er niet zoveel deelnemers en jaren daarna nam het wat toe. We hebben ook een keer het jaar van de wesp gehad. Toen was er ook wat meer belangstelling in de media. Het is moeilijk om nu al een trend te zien in de data die we hebben. Want daar gaat het ons eigenlijk om te zien of er in de loop der jaren of we kunnen merken of het aantal wespen stabiel is of dat het misschien afneemt of toeneemt. Het hangt ook natuurlijk af van welke soort. Sommige soorten, daar weten we al van dat het afneemt. Andere soorten, daar gaat het wat beter mee. Maar het is mooi als heel Nederland meedoet, zodat we dat ook kunnen, niet alleen per soort kunnen kijken, maar ook per regio, hoe het verloop is.
0: Ja. Nou, had je het over per soort, wij zeggen een wesp is een wesp, maar zo is het dus niet.
1: Nee, absoluut niet. Er zijn zo'n 6000 wespachtigen in Nederland.
0: Aha.
1: Er zijn heel veel solitair levende wespen. Dat zijn er zoveel, die ken ik ook allemaal, lang niet.
0: Uh-huh.
1: En je hebt een handvol sociaal levende insecten. Sociaal levende wespen. Dat zijn de wespen die de bekende wespennesten bouwen. Dus die leven in kolonies.
0: Ja, en dat is voor
1: daar
0: ons.
1: Daar zijn er niet zoveel van.
0: Ja, en dat is voor ons de herkenning die dus over de wespen gaat, zeg maar. Wat we ervan weten en zien en meemaken. Dan zijn er ook nog resultaten die hieruit komen. Wordt daar ook nog wat mee gedaan of worden ze alleen in een databank bij jullie stichting dus geplaatst?
1: Ja, wij publiceren altijd de uitkomsten op onze eigen website. Ja. En als dat interessant is, dan maken we ook wel een persbericht.
0: Uh-huh.
1: Maar dat kan wel even duren, want de wespentelling is tot 23 augustus en daarna moeten we het nog verwerken. Dus uiteindelijk in de herfst dan wordt het gepubliceerd.
0: Ja. Dat is wat betreft de resultaten. Luisteraars die dit horen, die kunnen ook meedoen met de wespentelling?
1: Ja, iedereen kan meedoen. Je kan het formulier voor de telling kan je bekijken of downloaden via de website van Tuintelling, tuintelling.nl.
0: Ja.
1: Of je kan naar onze eigen website gaan, wespenstichting.nl. En daar kan je dan doorklikken naar wespentelling.
0: Gelukkig, hele eenvoudige adressen die dus makkelijk te vertalen zijn. En ook te doen zijn. En dat allemaal wat betreft dus de telling en zo. Ja, een tip. We hebben het er net al even getoetst. Ik noem het allemaal lokmateriaal in de tuin. En dan komen de wespen daarop af. En dan kan je mooi tellen en zo. Is er nog een, de wespentelling... Is dat iets van, we moeten dat in, pak een beet in 1 uur of in 2 uur plaatsvinden en dan verdeeld over een aantal dagen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat is er dus voor jullie een complete telling?
1: De termijn voor 1 telling is een half uur. Dus de vraag is om in een half uurtje door je tuin of een ander gebied met wat planten en wat bosjes om daar rond te lopen. Half uur en dan alles te tellen. Als je wil, dan kan je ook meerdere keren meedoen. Dus dan kan je meerdere keren het opnieuw invullen.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Dan ook iedere keer weer een half uur.
0: Juist. Wespenstichting.nl is het adres. Daar vind je dat formulier wat je in kan vullen om dus de wespentelling dus gestalte te geven. En dat is de gegevens door te geven aan de Wespenstichting. Helemaal mooi. Hij duurt tot, hoorde ik jou nou zeggen, 23 augustus.
1: Zondag, ja.
0: Dus tot aanstaande zondag, dus zondag over een week, liever gezegd, is het nog mogelijk dus om mee te doen met de Nationale Wespentelling. Goed, Sjoerd, heel fijn en dankjewel voor al je info. En ook hier en daar een tipje om dus goed om te gaan met de wespen en zo, zodat we dus allemaal wespenstekenvrij door het leven kunnen gaan. Dankjewel, Sjoerd, en ik zou zeggen tot een volgende keer en veel succes met de wespentelling.
1: Graag gedaan.
0: Alsjeblieft.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest.
1: Een goed idee. Stem af op 12D.
0: DAB Plus.
2: Ja, we gaan eventjes naar de bibliotheek. En dat doen dan middels Anja Oosterlaken, de voorzitter van de bibliotheek Krimpen en Waad. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen.
2: Geen vakantie, Anja, voor jou?
3: Nee, maar ik ben niet juni geweest hoor, dus ik heb niks klaar.
2: Ah, je hebt dat al gedrukt, heel fijn. Gefeliciteerd, 20 jaar bestaat de bibliotheek Krimpen en Waad.
3: Ja, dat klopt.
2: En wordt daar ook nog bij stilgestaan?
3: Zeker, zeker. Ja, we bestaan 20 jaar. Nou, dat klinkt dan net alsof er daarvoor geen bibliotheek was. Dat was natuurlijk niet waar, hè?
2: Nee,
3: hè? Want het waren... Nee. En nou ja, wie weet het nog, hè? 5 zelfstandige gemeenten en die hadden allemaal hun eigen bibliotheekstichting en... omdat er een bibliotheekwet was die aangaf dat een bibliotheekorganisatie alleen landelijke subsidie zou krijgen als het werkgebied meer dan 50.000 inwoners was, is 20 jaar geleden die fusie opgepakt van die stichtingen. Ja. En op 1 september 2006 is door de voorzitter van het bestuur toen bij de notaris het akte getekend. Dus ja, feestjes moet je vieren, hè? Dus wij... Wij staan op 1 september 20 jaar als bibliotheek Krimpen en Waad.
2: Ja, en dan, inderdaad. Ja.
3: Is er uiteraard... We zijn natuurlijk gewoon open en er zijn natuurlijk alle activiteiten. Want het is natuurlijk altijd een feestje in de bibliotheek. Hè? Laten we daar even van vaststellen.
2: Ja, ja.
3: Maar wat lekkers voor de klanten. We doen extra activiteiten. We hebben natuurlijk ook een feestje voor het personeel. Want die werken er heel hard voor. En de vrijwilligers. Laten we vooral die vrijwilligers niet vergeten.
2: De bibliotheek.
3: Dus en we kwamen er gisteren achter. Ja, dat klinkt een beetje raar dat je daar achter komt. Maar we kwamen er gisteren achter dat het taalhuis dan ook 10 jaar bestaat.
2: Kijk aan. Nou, ja. Dus dubbelfeest eigenlijk.
3: Dubbelfeest. Ja, dan moeten we hem nog even inprogrammeren. Maar dat komt wel goed. Maar toen dachten we ineens, wanneer hebben we nou voor het eerst subsidie gehad voor het taalhuis? En dat was in 2016.
2: Ja, want ik wilde net zeggen, dat is al jaar en dag het verhaal. Dat dus, ja, je komt niet alleen voor een boek te lezen of te lenen voor bij de bibliotheek. Want er zijn zoveel andere activiteiten. Hè? En dat is eigenlijk bij alle vestigingen van de bibliotheek in de Krimpen en Waad het geval. Maar er is nu ook weer, wat mij betreft, een nieuwe factor aan het hele repertoire van de bibliotheek. Wat mij betreft, het historisch ontmoetingspunt.
3: Ja, maar dat is toch al lang.
2: Was mij niet bekend, maar goed.
3: Dat is ook zoiets. We zijn ooit heel klein begonnen in Schoonhoven. Het is een samenwerking tussen de lokale historische vereniging, het Streekarchief Midden-Holland en de bibliotheek.
2: Ja.
3: En zijn de lokale historische verenigingen daarin echt speel, want zij kennen die inhoud van die historie van die kernen. En dan wordt er een aanbod geprogrammeerd op historisch gebied. We hebben inmiddels 4 historische ontmoetingspunten in Oudekerk, Bergambacht, Krimpen aan de Lek en Schoonhoven. En daar, dus ieder half jaar is er een hele agenda voor met exposities en lezingen. Dat is sinds een jaar of 5 op 4 plekken.
2: Uh-huh.
3: En Krimpen en Waad heeft natuurlijk een hele rijke historie, maar heeft ook hele bevlogen historische verenigingen. En heel veel mensen houden van de geschiedenis van de Krimpen en Waad om daarover te horen.
2: Uh-huh.
3: Dus dat half jaar aanbod met de lezingen, die staat op de website. Maar de flyers liggen ook in onze vestigingen.
2: Ja.
3: En zo is het bijvoorbeeld in het najaar, want ja... Ik ken het alleen maar van horen zeggen. Dat treintje tussen Schoonhoven en Gouda, geloof ik dat het was.
2: Jazeker, ja.
3: Daarom zaten wij vroeger aan de Spoorstraat. Dat was een trein. Daar is dan ook een lezing over van hoe was dat. En dat zijn altijd hele leuke bijeenkomsten met heel veel enthousiasme. Dus ja, ik hoor van jou dat het eigenlijk toch best wel een soort van nieuw was. Nou, dat is het misschien wel voor meer mensen. Dus
2: precies.
3: Kom langs.
2: Ja, en regelmatig tref ik dan in de berichtgeving bij Goedemorgen vanuit de Krimpen en Waad dat dus er een historische film wordt vertoond. Dat hoort er ook allemaal bij, hè?
3: Klopt, dat hoort er ook allemaal bij. Het is iedere maand op een donderdag.
2: Ja.
3: Nou geloof ik de eerste donderdag, maar ik ben niet zeker. Dus even onze website raadplegen.
2: Ja,
3: maar dat is inderdaad een historische film over van hoe het vroeger was. En wat we dan ook wel merken, dat is ook wel dat... dat er ook wel groepjes mensen uit verpleeghuizen onder begeleiding komen. Omdat vaak, nou ja, je korte termijn geheugen verdwijnt het eerst, hè, als je een bepaalde aandoening hebt, zeg maar. Ja. En dan, dus voor mensen is dat vaak een heel leuk uitje om
2: heel mooi, heel fijn,
3: dingen op te halen.
2: Een mooie beleving is dat dan weer. Goed.
3: Ja,
2: vakanties zijn binnenkort voorbij. En dan komt het motortje van allerlei activiteiten weer dik op gang. En dat is bij de bibliotheek niet anders en zo. De activiteiten voor het komend half jaar, er zit vast al het een en ander aan te komen, denk ik.
3: Ja, we zijn bezig met schrijverslezingen organiseren. Ja, wat allemaal weer start per 1 september zijn de taalgroepen, de taallessen. Het Digitaal Café is ook een heel aantal van onze vestigingen. Iedere week op een ochtend meestal. Want ja, we merken toch dat gaat allemaal zo snel. En voor heel veel mensen is het ook ingewikkeld. Dus mocht je nou tijdens vakantie zijn vastgelopen met je e-reader of je laptop of je tablet, dan kun je gewoon weer terecht in de bibliotheek. En dan lossen onze digitale vrijwilligers dat weer helemaal voor iedereen op. Maar ook voor andere dingen. Passen, toegang, je rijbewijs verlengen. Voor de vakantie hebben we heel veel aandacht besteed aan tips op de vakantie. Niet op een openbaar wifi-netwerk. Gaan internet bankieren is heel onverstandig.
2: Heel onverstandig.
3: En dat soort dingen. Dus dat wordt ook allemaal weer opgepakt. En, nou ja, dan hebben we natuurlijk 20 jaar bestaan waar we wat extra dingen over gaan doen.
2: Ja.
3: En voor de kinderboekenweek. Nederland leest komt er weer aan begin november. En we gaan er weer helemaal voor. En we gaan verhuizen naar het Doelenplein, als het goed is, voor 1 januari.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is ook weer een hele mooie.
3: Ja.
2: Dat is, we hebben een kijkje kunnen nemen bij de Dag van de Bouw. Dat wordt wel een schitterend onderkomen.
3: Ja, dat wordt echt heel, daar kijken we heel erg naar uit.
2: Ja.
3: Het is echt, het wordt natuurlijk ontzettend mooi en zorgvuldig gerestaureerd momenteel.
2: Nou,
3: dat is ook fijn. En als het allemaal volgens planning mee wil zitten, dan gaan we voor de jaarwisseling over.
2: Ah.
3: En dat gaan we natuurlijk feestelijk openen, maar dat doen we dan denk ik toch wel na de jaarwisseling.
2: Ja.
3: Eerst even verhuizen en soppen. Andersom, hè? Soppen en verhuizen.
2: Ja, zie je. Dus eerst dubbel feest vanwege 20-jarig bestaan en 10-jarig bestaan. En daarna nog weer een prachtig feest voor de opening van de bibliotheek in Schoonhoven op het Doelenplein.
3: Ja.
2: Kijk eens aan. Nou, is toch geweldig, hè?
3: Ja.
2: Helemaal mooi. Mooi plekje ook, hè, voor die bibliotheek
3: prachtig,
2: in Schoonhoven.
3: Prachtig, echt heel, heel mooi dat we daar echt tegen dat centrum aanzitten.
2: Ja. Maar tot die tijd nog eventjes op de alternatieve locatie in de
3: Ambachtenstraat, in de gymzaal. Ook goed.
2: Ja hoor, zo is het.
3: Dus, we zien iedereen graag verschijnen.
2: Nou Anja, we zien jou ook graag verschijnen binnenkort weer hier in de uitzending. Want er is vast alweer wat te vertellen over de bibliotheek.
3: Altijd.
2: Goed zo. Dankjewel voor nu en tot de volgende keer.
3: Dankjewel, fijne dag.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: Zo is het. We gaan naar de U-wissel. De nieuwslezer die zit al kant en klaar om ons te vertellen en op de hoogte te brengen van de zaken die spelen in de wereld. En dan komen wij straks weer terug voor deel 2. Waar de studiogast voor het lange interview, Cora Jansen, al reeds is gearriveerd. En hij weet de weg dus naar de studio echt goed te vinden de laatste tijd. Helemaal mooi. We doen dat strakjes dus. Dankjewel voor nu alvast. En tot zo voor deel 2 van De Waard op de Kaart. Gaan we doen. Nieuwslezer, bent u er klaar voor? Dacht het wel.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
0: Waardevolle gesprekken voor bij de koffie. Politiek, nieuws, telefonische interviews. De Waard op de Kaart. Vandaag met Adrie Oudenes.
1: Zeker wel. En we zijn al bezig met de 596e. Over 4 afleveringen is het feest in de stad, zeg maar. Want dan hebben we de 600 te pakken. En zo, dat zijn toch aardige getallen. We hebben onze studiogast vandaag hebben we alreeds aanwezig. En dat is natuurlijk Cora Jansen. Dat heb ik je net ook al verteld. Maar we gaan nog meer doen dit uur, want we gaan ook nog naar Adrie Bakker uit Haast. Haastrecht. En zij zit al jaren en dag in de organisatie van het Huttendorp te Haastrecht. En daar willen we natuurlijk ook wel eens het een en ander van weten en zo. En we hebben ook nog, even kijken hoor, even verder scrollen. Gerrit Boudestein, want die is in gesprek met Emmy. En Emmy, dat is een medewerkster van de boer Bas in Ouwekerk aan de IJssel. En die hebben een speeltuin en daar is wel wat mee. En zo, daar gaan we zo over praten. En Frank van Jongerenwerk Krimpen en Waard is ook hier aanwezig in de uitzending. En woensdag de 19 augustus gaat er wat gebeuren in het zwembad in Haastrecht. En daar kan hij ons alles van vertellen. En ook nog Hans van Eyck van de Polstok Club De Vlist. Want ja, er gaat vandaag en ook in de toekomst wel het een en ander gebeuren op dit gebied Polstok Verspringen. Maar eerst eventjes Cor Habiansen. Cor, hartelijk welkom in de uitzending.
7: Dankjewel.
1: Eens even kijken waar...
7: Het regent, hè?
1: Wat zeg je?
7: Het regent.
1: Ja, maar ik weet niet waar jouw microfoon is. Welke heb jij gepakt? Ik zal het even testen, want ja, daar hebben we het weer. We hebben namelijk geen huisnummertjes en zo, maar ik zet ze gewoon open. En vertel nu nog eens wat.
7: Ik zeg, het regent.
1: Ja, je bent... Ja, het regent. Het wonder is geschied.
7: Het regent.
1: Ja. Het is geweldig. Ja. Cor, we altijd een rubriek en dat is een wat langer interview. En dan wil dat niet speciaal zeggen met waar ben je mee bezig in het dagelijks leven. Maar ook eens een keertje, wie is eigenlijk Cor Habiansen? Daar kunnen we ons ook wel eens even een babbeltje over opzetten. Nou, dus ja. Cor, wie ben jij eigenlijk?
7: Ja, geboren en gestogen in Stolwijk. Ja. Een poosje weg geweest en toch weer wonende op mijn ouderlijk huis. Ja. Mijn ouders waren melkveehouders, kaasmakers en varkensboeren. Ja. Ik heb het bedrijf niet overgenomen. Dat had wel gekund, ja. Maar dat is ook een vak hoor, boer zijn. Dat is een levenswijde, zeg ik altijd. Ja. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb landbouw gestudeerd, rechter gestudeerd. Ik ben landbouwvoorlichter geweest. Sinds 2000 heb ik een eigen bedrijf met een aantal partners op grondzaken, gebiedsontwikkeling, taxeren. En sinds een jaartje of vier ben ik hoogheemraad met hoogheemraadschap.
1: Ja, ja, ja. Dus de link met het platteland is altijd intact gebleven.
7: Ja, ik ben altijd heel veel bij processen betrokken bij vaak ook verstedelingsopgaven. Dus platteland wat bebouwd gaat worden of natuurontwikkeling gaat worden. Of wat andere functies gaat krijgen, wateropvang. Ja. Ik ben ook directeur geweest van de gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder. Waar we natuurlijk 8000 woningen gaan bouwen. En dat soort zaken ben ik altijd bij betrokken geweest. Dus altijd een beetje het overhang tussen platteland en stad, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Oeh, ik zie een flits. De fotograaf is bezig.
7: Nee, maar wees blij. Het regent. Het ja, regent.
1: Het regent. Ja, daar hebben we straks ook best nog wel even over. Maar die link dus met het platteland, met die ontwikkelingen daarvan. Ja. Laten we toch maar eens eventjes naar dat nieuwe dorp aan de overkant van de Hollandse IJssel gaan. Dat is een van de lagere gebieden van het land. Ja, waar zeker. Dus een slordige, wat was dat, 4000 woningen gepland zijn?
7: Nee, 8000.
1: Oh, zelfs 8000.
7: Het project loopt natuurlijk al vanaf eigenlijk 2004. Ja. Of eigenlijk 2000. Toen heeft kabinet Kok besloten dat er in het kader van Landdeel West 30.000 woningen in de Zuidpaspolder zouden moeten komen.
1: Aha. Toen al?
7: Toen al, ja. Toen is er ook een grote ontwikkelingsmaatschappij en ook een grondbank opgericht. Die hebben natuurlijk risicovol gronden gekocht van boeren daar. Mm-hmm. Daar waren een aantal aanhouders van, ook de gemeente Rotterdam, ook de provincie Zuid-Holland. Ja. En toen kregen we de crisis in 2008, 2009, de vastgoedcrisis. En toen is heel veel afgeschaald. En toen dachten we allemaal dat er niet zo heel veel woningen meer nodig zouden moeten zijn. Mm-hmm. Nou, dat blijkt achteraf natuurlijk niet de meest handige beslissing geweest te zijn die we genomen hebben. Ja. Toen zouden er op een gegeven moment 4000 woningen komen. Ja, maar 4000 woningen was de exploitatie niet rond te zetten. Dus toen hebben we met heel veel overleg naar 8000 woningen zijn we gegaan. En dat is nu in de planvorming. Hmm. En binnenkort komt de Raad van State met een uitspraak over de 17 partijen die nog bezwaar hebben ingediend tegen het plan. Ja. Ik ben overigens niet meer bij betrokken hoor, sinds ik hooggemeraad ben. Maar ik volg het uiteraard wel. Ja. Ja. En dan gaan er gewoon 8000 woningen gebouwd worden. Niet op het laagste punt. Het is echt een meter hoger. Maar het is wel een laag punt van Nederland. Ja. Maar half Rotterdam zit ook op dezelfde diepte. Hm. Dus dat moet
1: ja,
7: dan
1: staan de mensen daar weer niet bij stil. Hè? Maar dat is natuurlijk ook wel de realiteit natuurlijk. Hè?
7: We gaan ook... Kijk, vanuit mijn functie als verantwoordelijk voor dijkstekking... we gaan natuurlijk vanaf 2031... we zijn nu met de voorbereiding bezig... maar vanaf 2031 gaan we die dijk er ook behoorlijk verstevigen. Aha. Dus de dijk aan de andere kant van ons IJssel.
1: Ja, Ja, ja.
7: Dus vanaf ons gezien dan, zou ik zeggen. Ja, precies. Ja, dat is ook een van de belangrijkste dijken van Nederland. Want daar zit 3 miljoen mensen achter. En 100 miljard aan waarde, zullen we zeggen. Dus als die doorbreekt, dan hebben we echt een probleem.
1: Zo, nou, oké. Okay. We hebben ook besloten, tenminste ik dan, om hier en daar een muziekje ertussendoor te laten horen. En dat is niet voor niks muziek van de Beatles, uiteraard. Hè.
7: Dus, top, top.
1: Daar hebben we straks wel even over. Dus we gaan eerst eens even naar een van de grotere van de Beatles.

0: Zo, mijn gast van vandaag is Cora Bianse. En we hebben niet voor niets muziek van de Beatles laten horen. We gaan straks nog eentje achteraan doen. Hoor. Want jij bent een echt door en door Beatles-fan, hè, toch?
1: Ja, nou ja, ik draai zeker niet dagelijks. Ook niet op mijn radio in de auto. Maar ik ga wel heel vaak naar Beatle optredens toe, naar coverbandjes. Kijk, de Beatles treden natuurlijk al lang niet meer op. Nee. Sinds 66 al niet meer.
0: Aha.
1: Maar ik ga ook vaak samen met een aantal vrienden naar Liverpool. Naar het wereldberoemde Beatle Festival.
0: Ja.
1: Waar 80 bandjes optreden een hele week lang. Die zo goed mogelijk proberen de Beatles na te doen. En er zit ook al af en toe baggerbandjes bij, vaak. Ja. Maar er zijn ook hele goede bandjes bij. Met name uit Zuid-Amerika. Daar is toch het muziekonderwijs blijkbaar heel goed.
0: Uh-huh.
1: Maar die gasten kunnen echt heel goed spelen, vaak uit Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: Ook de Engelse bandjes zijn goed.
0: Ja. Ja.
1: En de rest is wat minder vaak, als je de landen bekijkt.
0: Wat Europa betreft, in de Oostblok, daar zijn er ook een paar erg goed bezig.
1: Er kunnen ook echt goede bandjes bij zijn. Dus ook een beetje individueel ingericht.
0: Ja.
1: Je hebt een Pools bandje wat ontzettend op een hardrock manier de Beatles naspeelt. Dat is helemaal zwart grappig.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, dus dan ga je voor naar Liverpool. En dat is dan een hele week.
1: Nee, want dat hou ik niet meer vol.
0: Okay.
1: Kijk, dat gaat ook gepaard met af en toe een klein biertje, zullen we zeggen.
0: Ja?
1: Dus en op mijn leeftijd moet je daar een beetje voorzichtig bij worden. Daar kunnen we ook niet al mee tegen.
0: Ja.
1: Dus ik ga een weekendje. Dus dat is voldoende. Ja. Dan ben ik het ook wel, heb ik het ook weer gehoord.
0: Maar dan laat de hele stad staat dus.
1: Ja, staat echt in teken van het Beatles Festival. Kijk, het is ook een verdiend model van Liverpool. Ja. Hè. Kijk, als je daar binnenkomt, je landt al op het John Lennon Airport. En dan loop je er buiten. En wat zie je dan gelijk staan? De Yellow Submarine. Dus het is echt, echt helemaal ingericht op Beatles. Heel Liverpool.
0: Ja, precies. Nou, mooi. Dus dat gaat binnenkort weer gebeuren. Dus over een paar weken is...
1: Over 15 dagen ben ik er weer.
0: Dus dan kunnen
1: of 14.
0: Dus dan kunnen we weer niet bellen. Dan ben je gewoon bezet. Gewoon klaar.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, je laat je telefoon thuis natuurlijk. Ik wil wel wat... Ja.
1: Nee, ik maak nog filmpjes. Hè? Dus,
0: juist. Ja. Goed zo. Heel mooi. Maar wat dat betreft. Maar de realiteit van vandaag en de dag. Want jouw functie, dat is als hooggeemraad. Dat is een hele... In jouw geval toch best wel een brede functie, toch?
1: Nou, valt er mee, hoor. Kijk, we hebben 4 hoogheemraden bij ons. En iedereen heeft zijn vakterrein. Eentje is grotendeels verantwoordelijk financiën. De ander voor watersystemen. Eentje voor afvalwaterketen. En ik heb waterveiligheid, wegen, klimaatadaptatie... en grondzaken of vastgoed in mijn portefeuille.
0: Ja?
1: Kijk, we praten natuurlijk ook vaak over algemene dingen... zoals de droogte. Dat bestrijkt vele portefeuilles.
0: Ja.
1: Dus, maar als je echt heel specifiek over afvalwaterketen wil praten... dan moet je echt een collega van mij hebben.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, het laatste dat we in ieder geval op dat gebied gehoord hebben... dat heeft niks met de droogte te maken... maar wel met de afsluiting van de Algerabrug... dat er dus voortschrijdend inzicht is gepleegd... en overleg is geweest met het Hoogheemraadschap... en de gemeente en Rijkswaterstaat... om dus, je hebt het al het woord al gebruikt, afschalen. Nou, dat is dus wat betreft de verkeersintensiteit... in de Knimpende Waard dus wel hard nodig geweest. Er werd gewoon overdreven veel verwacht, zeg maar... terwijl er niks aan de hand was, hè? Dus met het afsluiten. Dus, maar ja, dat is wel gebeurd. En dat zijn wel dingen die dus ook... en daar ben jij niet bij betrokken? Want jij gaat
1: ben
0: er
1: wel bij betrokken, absoluut.
0: Ja,
1: nee, de signalen vier weken geleden van Rijkswaterstaat... was dat de 30.000 verkeersbewegingen van zeg maar Krimpen en IJssel... richting Schoonhoven Gouden zou gaan.
0: Ja.
1: En daarin kunnen we concluderen dat de belasting voor ons onderliggend wegennet...
0: Ja.
1: tussen de N210 en N207 ongelooflijk groot zou worden.
0: Ja.
1: En we het een paar keer eerder meegemaakt als een... ongelukje gebeurt bij de N210, dan worden die wegen echt kapot gereden. Of ze komen ook volledig vast te staan, zullen we zeggen. Dat ze niet kunnen passeren.
0: Ja.
1: En toen hebben we een overleg met de gemeente Krimpenerwaard en de Rijkswaterstaat besloten dat we toch een paar uur per dag een aantal wegen zouden afsluiten. Om toch die verkeersstromen via de provinciale wegen af te sluiten.
0: Mm-hmm.
1: Kijk. Het punt is, ik wil gewoon niet dat onze wegen kapot gereden worden... en ik wil niet dat er verkeersinfarcten komen... zodat zieke auto's niet meer bij mensen kunnen komen... of hulpdienst niet meer bij mensen kunnen komen.
0: Precies.
1: En die verantwoordelijkheid hebben we genomen. Nou, we hebben toen wel gezegd, we gaan monitoren. We kijken even hoe het gaat lopen. Nou, afgelopen week bleek dat het hoeveelheid verkeer toch minder was... dan die verkeersprognoses aangaven.
0: Ja.
1: Toen hebben we gezegd, dan halen we die posten en de verkeersmaatregelen... tijdelijk eventjes zetten we op stand-by.
0: Ja.
1: Maar over andere, over een week gaan de scholen toch weer beginnen, zullen we zeggen. Dus ik, het is niet, we kijken het per dag aan, maar we zetten ze in op het moment dat het te druk gaat worden. Ja. Want ik wil die wegen echt vrij hebben en bereikbaar hebben. Ja. En niet kapot gereden hebben door het verkeer.
0: Ja, precies. Goed, waarvan akte? En ja. dat zullen we dus meemaken. We houden dat natuurlijk ook nauwlettend in de gaten en zo. En de berichtgevingen die zullen dus wel volgen en zo. Maar ja, dan komen we bij het andere hoofdstuk van het hele fenomeen waar we nu met z'n allen mee te maken hebben. En ja, nu even niet, want het regent.
1: Ja, je wees bij. Het regent niet zo heel veel.
0: Het is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Gelukkig iets, maar de verdamping als het weer warm wordt is heel groot.
0: Ja, en dat zal vanmiddag al weer gaan gebeuren, na verwachting. Maar de droogte. Natuurlijk. Daar hebben we met z'n allen best wel mee te maken. Punt 1, uiteraard. Maar ook wel een beetje last van. Het Hoogheemraadschap, heeft hij daar ook last van?
1: Ja, wij hebben als een van de weinige waterschappen nog eigenlijk het minst last van de droogte, relatief gezien. Wij hoeven geen maatregelen te nemen zoals beregeningsverboden of het verbod om water uit oppervlakte water te halen. Ja. Zoals ons buurwaterschap Delfland wel mee te maken heeft.
0: Zo ja, dat is een wat je noemt een crisis, hè?
1: Ja, zeker. Ja, Delfland heeft natuurlijk ligt gewoon niet gunstig. Die hebben geen natuurlijke zoetwateraanvoer. Ja. Is het dichtstbevolkste waterschap van Nederland. Hè? Dus al door al die grote kassen. Ja. Dus de hoeveelheid vrij oppervlakte is ook heel beperkt. Ja. Ze liggen tegen de zee aan, dus ze hebben echt last van die verzilting. Veel meer dan wij. Uh-huh. Dus ja, die hebben op een gegeven moment moeten besluiten dat de hoeveelheid water in de sloten zodanig beperkt is dat ze zeiden van ja, daar kan gewoon niet meer uit, anders wordt alles zout. Ja. Dus daar moet je een besluit nemen. Ja. En de aanvoer, hun hebben eigenlijk twee aanvoermethodes. Dat is de pijpleiding onder de Nieuwe Maas door, de zogenaamde Brielse Meerleiding. Mm-hmm. Daar wordt water via een pijpleiding vanuit Brielse Meer in Delfland gebracht. Ja. En ze hebben natuurlijk de klimaatbestendige wateraanvoer, waar wij ook gebruik van maken. Dat is water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal. Ja. Die via een gemaal de aanvoerder via de Oude Rijn, Leidse Rijn en de Vliet water aanvoert. Ook naar ons toe, zullen we zeggen.
0: Ja,
1: dus,
0: wat een schitterend systeem eigenlijk.
1: Ja, we hebben echt een heel fijnmazig systeem. En daar investeren we nog behoorlijk in. We gaan ook een aantal maatregelen nemen ook voor de toekomst. We gaan de inlaat bij de Krimpende Waard vergroten. We gaan ook een nieuwe watergang of een verbrede watergang in de Krimpende Waard graven. Aha. Om de wateraanvoer vanuit de Lek in de Krimpende Waard, maar ook voor Rijnland, te verdubbelen.
0: Ja, ja.

0: voor zout water. Ja, die kunnen daar heel slecht tegen.
1: Ja.
0: Grasland kan wel een beetje brak water hebben. Ja. Maar echt die heestertjes en noem het maar op.
1: Zeer gevoelig.
0: Zeer gevoelig. Ja. Daar moeten we ook, hebben we ook mee te maken.
1: Mm-hmm.
0: En tweede, we gaan de bergvliesluis vergroten. En zorgen dragen dat water naar Delftland kan. En ook dat de water van Delftland naar ons toe kan, zullen we zeggen. Via de KWA, die klimaatbestendige wateraanvoer. Ja, ja. Zodat we robuuster zijn, zullen we zeggen, daarin.
1: En staat dat allemaal op jullie plannen, begroting en dat soort zaken?
0: Want het is allemaal het is allemaal begroot. En sommige investeringen duurt natuurlijk langer dan 7 jaar. Dus dan is hij niet zichtbaar in de begroting.
1: Nee. Ja.
0: Die robuuste doorvaart Krimpen de Waard, daar is al besluitvorming voor geweest. En daar zijn ook al de eerste verkenningsfase en planvormingsfase geld uitgegeven.
1: Nou zei jij we gaan graven om de capaciteit te verdubbelen. Is dat een verbreding van bestaand materiaal?
0: Ja, deels een verbreding van bestaand en deels wat nieuwe waterhang. Maar we zijn nog bezig met de definitieve tracékeuze, zullen we zeggen, daarin.
1: Ja,
0: dus,
1: Ik neem je even mee naar één speciale locatie. En dat is de Hoge Brug in Benedenheul. Daar komt heel veel van dat water doorheen.
0: Ja.
1: Dat lijkt af en toe wel een wereldwaterbaan.
0: Ja, ja.
1: maar dat is wel een muizengat, hè, zeg maar.
0: Ja, daar gaan we dan dus ook. We gaan al die obstakels gewoon gaan we verbeteren en vergroten, zullen we zeggen, daarin. Ja. Dus ook die brug. Dat watergang aan weerszijden is natuurlijk feitelijk vrij breed.
1: Ja.
0: Dus, dus die brug zal wel echt aan vervanging toe. Dat zal onderdeel van het project zijn.
1: Dat zit er wel dik in. Zo. Ja. Nou, hebben we weer te maken met een afsluiting, maar dat komt later.
0: Ja, maar dat hebben we meer gedaan. Hebben die klimaatbestendige wateraanvoer die vanuit Amsterdam Rijnkanaal komt.
1: Ja.
0: Die hebben we de laatste jaren 31 miljoen in geïnvesteerd, zullen we zeggen, om al die obstakels te verbeteren.
1: Ja. Ja.
0: Zodat er 15 kub per seconde door zo'n kanaal kan lopen.
1: Daar heb je geen notie van.
0: Nee,
1: dat is
0: ook zo. Je hoeft wel alles te weten. Maar we moeten wel zorg dragen. Want kijk, droogte is. Het zal meer gaan voorkomen.
1: Ja.
0: Dat is onderdeel van de klimaatverandering.
1: Ja.
0: We zijn ontzettend afhankelijk van het Rijnwater. Hè, want wij hebben natuurlijk wel het mazzel dat we langs de Lek liggen met ons waterschap. Dus we kunnen rechtstreeks zoetwater invoeren. Maar we hebben wel te maken dat ook de Lek mogelijk gaat verzilten.
1: Mm-hmm.
0: Dat zie je nu al, dat bij Harestein die sluis wordt door Rijkswaterstaat wat meer opengezet om wat zoet water aan te voeren. Zodat de Lek toch zoet blijft.
1: Ja, zoet genoeg in ieder geval.
0: Zoet genoeg, ja.
1: Want ik heb net het onderwerp van deze uitzending met de pondbaas van Schoonhoven gesproken.
0: Ja.
1: En die had het er ook al over dat er dus merkbaar toch wel een soort van verzilting aan de gang is.
0: Ja,
1: ook in de Lek.
0: Dat denk ik ook. Ja. Maar... het moet wel binnen een bepaalde norm blijven.
1: Ja, ja,
0: ik weet niet, ik dacht dat het 0,04 gram of milligram per liter was. Zo. Dat is dan, de bovengrens, om het te zeggen, daarin.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar op een gegeven moment, ik weet niet precies die norm uit mijn hoofd.
1: Ja. Maar goed, het water wordt ingelaten halverwege tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Hè,
0: ja.
1: Bij dat prachtige gemaal.
0: Krimpenwaard.
1: Ja, Krimpenwaard, ja precies. En daar is dus dan ook de verzilting misschien wel gaande.
0: Dat
1: wordt uiteraard in de gaten gehouden.
0: Ja, wordt in de gaten gehouden. Ja. Dus dat is wel een punt, hoor. Dat als daar een verzilting plaatsvindt, hebben we een volgende probleem, zullen we zeggen. Dus dat moeten we echt voorkomen.
1: Ja, want hoe lang kan het uit, zeg maar?
0: Ja, de verwachtingen zijn wel dat we die verzilting pas in 2050 is iets meer serieus gaan krijgen, zullen we zeggen.
1: Ja, ja.
0: Daarin.
1: Aha. Goed. En dan door de Krimpenwaard. Maar als je aan de wandel gaat, of een fietspad en zo, dan zie je toch dat sommige fietspaden heel dicht bij het oppervlaktewater liggen. Wat betreft het niveau. En dan denk ik, dat is het zomerpeil. Dat klopt, hè?
0: Ja, dat klopt. Wij zorgen in het voorjaar dat het peil wat omhoog gaat hier in de Krimpenwaard.
1: Ja.
0: In de winter wordt hij wat omlaag gegooid.
1: Ja.
0: In de winter heb je natuurlijk meer wateroverlast dan in de zomer. En in de zomer proberen in de Krimpenwaard echt die peil zo goed hoog mogelijk te houden, zullen we zeggen, daarin.
1: Ja.
0: Dat is ook gunstig voor onze infrastructuur, maar ook voor de boeren. En ook voor de natuur in Krimpenwaard.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft ook water nodig.
1: Ja, ja, zonder meer. Zonder meer. Goed. Nou, dat betreft het zoete, dan wel het brakke water eventueel. Maar voorlopig is het nog lekker zoet. En we kunnen dus nog genieten van het wild stromende water door de Krimpenwaard.
0: Ja, kijk, maar we moeten wel zorg dragen dat we in de toekomst gesteld staan. Hè?
1: Ja.
0: Dat betekent ook, kijk, oppervlakte water is leuk, maar dat verdampt ontzettend veel van.
1: Ja.
0: Hè? We hebben natuurlijk ons nationale waterreservoir, is natuurlijk de IJsselmeer.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, dat verdampt ook heel veel. Dus
1: zeker.
0: We moeten ook zorg dragen dat we steeds meer grond in het grondwater krijgen. Dat is de ondergrond gaan. Ja.

0: benutten.
1: Ja.
0: Dat doen we al door middel van woningbouwprojecten, waar we natuurlijk eisen stellen dat er ook veel meer wateropvang plaatsvindt. Dat de wateropvang die daar binnenkomt, zullen we zeggen, ook in je eigen grond verwerkt gaat worden.
1: Ja.
0: En grondwater is ook een soort ijsberg. Hè? Dus als je 10 centimeter aan de bovenkant meer krijgt, zit er aan de onderkant al een meter bij. Dus dan verdrinkt het zoute water wat eronder zit daardoor.
1: Ah, ja.
0: En daar moeten we ook echt goed naar gaan kijken. Bijvoorbeeld de Zuidplaspolder heeft maar een zoetwaterbel van 10 meter diepte. Terwijl wij in de Krimpend Waard 40 meter hebben.
1: Aha.
0: En dat heeft ook te maken met dat natuurlijk Zuidplaspolder een stuk lager ligt. Hè? Dus ja. Het grondwater ligt al een stuk lager.
1: Ja.
0: En, maar als daar 10 centimeter bij kan aan de bovenkant, dan komt er aan de onderkant wat een meter bij, zullen we zeggen. Dus dat geeft heel veel mogelijkheden om water op te slaan.
1: Ja, ja, ja. En te onttrekken door het waterleiding.
0: Ja, dat is het volgende. Goed, soort water is natuurlijk ook grondwater. En dat komt natuurlijk via capillaire werking ook voor bij de bomen en planten terecht. Hè? Dus dat is één.
1: Ja.
0: En twee, zal je dan ook zo'n systeem moeten gaan als het de mogelijkheid is om zoet water te onttrekken, zullen we zeggen. Daarin.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn, hoor.
1: Dat heb ik in de gaten gekregen de laatste tijd met alle verhalen rondom dus de nieuwe vindplaats van het water voor het
0: dat is
1: trouwens nog niet. Dat hoofdstuk is nog niet klaar, hè?
0: Nee. Daar kunnen we nog een andere keer over praten.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, precies. Goed, blijft over. Ja, De Dijk, het project Kijk.
0: Ja.
1: Daar heb je ook een zeer nauwe betrekking bij. Ja. En ik ben er pas nog langs gereden. De dijk is gedeeltelijk open met een stoplicht voorzien, automatisch en zo. Dus er kan weer, en dat gebeurt ook, want ruim gebruik gemaakt worden van de dijk langs de Hollandse IJssel. Vanwege ook de gedeeltelijk van de afsluiting van de Algerenbrug. Het wordt ook gebruikt als alternatieve route, heb ik wel begrepen. Maar goed, dat proces dat loopt geheel volgens plan of zelfs vooruit? Of?
0: Ja, het is binnen de planning en binnen de financiën loopt hij momenteel. Dus,
1: heel belangrijk.
0: Dus, ja, eigenlijk de dijkversterking zelf loopt echt heel goed. Die loopt ook binnen de planning en die loopt vooruit de planning. Maar waar we mee te maken hebben is dat ook de kabels en leidingen vervangen moeten worden in die dijk. En dat is soms ingewikkeld. We moeten daar echt goede afstemming met de leidingeigenaren hebben. Dus Oasis, Stedin, Grasdraad, ook de gemeente soms.
1: Ja.
0: Daar stokt het af en toe wel eens. Wij hebben ook daardoor moeten besluiten dat we een deel van de dijkversterking gaan doen voordat we de kabels en leiding vervangen. Dus bij het oortje, bij de lage weg, daar blijft de oude leiding liggen. Maar dan gaan we wel de dijkversterking doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is voor ons echt zorgelijk punt. Dat moeten we echt heel goed in overleg met de kabels en leidingen eigenaren blijven. Om dit echt voor elkaar te krijgen, zullen we zeggen. Om die planning te halen.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja,
0: het
1: ja.
0: risico is eigenlijk de vervanging van de kabels en leidingen voor ons.
1: Dat is dus het echte het zorgenkindje, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: Ja, er zijn allemaal partners van elkaar. Hè. Dus wij hebben de capaciteit dan wel. En Stedin, je hebt natuurlijk heel veel op hun bordje liggen in het kader van versterking van het netwerk.
1: Ja, ja.
0: Ik snap het zo wel hoor daarin.
1: Ja.
0: Maar wij vragen wel aandacht van ze.
1: Het project Kijk, dat is aan de hand en dat is ook afgesproken enzovoort.
0: Ja.
1: Hè? Dus
0: het geeft veel overlast van de omgeving.
1: Ja.
0: Niet overal gelijktijdig, hè? Laten we ook daar reëel in zijn. Ja. Maar een project wat 7 jaar duurt, is wel 7 jaar. Hè?
1: Ja, dat is een enorme afstand.
0: Ja, het is
1: in
0: het grootste project wat ooit in de Krimpenwaard gedaan hebben qua geld.
1: Ja.
0: 450 miljoen steken we in de dijkversterking.
1: Ja, ja, ja. En toch zijn er nog steeds mensen die zeggen, is dat nou wel zo nodig? We hebben toch die schuif?
0: Ja, dat is ook zo. Maar die schuif is bedoeld om het extreme hoge water tegen te houden. Dus vandaar dat we daar wel gebruik van gemaakt hebben. Want die dijk wordt niet echt verhoogd.
1: Aha.
0: Maar de stabiliteit is echt slecht.
1: Was onderwaarts.
0: En er blijft altijd een bak water staan. Ook ondanks die schuif, die bak water blijft staan.
1: Mm-hmm, ja.
0: Dus we moeten op een gegeven moment, we hebben daar eigenlijk vanaf 1953 niet meer in geïnvesteerd. Dus het moet een keer geïnvesteerd worden. En we gaan natuurlijk, het zijn forse investeringen. Maar overal wat die dambanden komen, doen we het voor 100 jaar.
1: Ja,
0: ja, dus het is wel echt, het is nodig.
1: Ja.
0: Maar dat doet ook voor heel lange tijd.
1: Ja, ik hoor, dat zijn dus dingen voor in de geschiedenisboeken. Want dat maken wij niet meer
0: nee,
1: mee.
0: Nee, wij maken het niet meer mee. Nee, dat is niet zeker.
1: Goed. Zeg, ja, we hebben natuurlijk nog van alles te maken. We zouden het eventueel nog kunnen hebben over de agrarische sector. Want ja, dat is een belangrijke factor in onze krimpende waard. En we weten hoe de vlag erbij staat. Ook zorgelijk. Wat is jouw mening daar? Heb je daar überhaupt een
0: ik moet een gevoel bij? Ik ben waterschapbestuurder. Ja. Het is niet mijn portefeuille. Dus.
1: Nee, precies.
0: Kijk, ik kan niet het helemaal overzien hoor. Ik moet het eigenlijk toch een beetje bestuderen. Want het heeft iets met een mol per vierkante meter of strekkende meter uitstoot te maken. Op zichzelf dacht ik toen de eerste plannen kwamen met 2,6 groot vee-eenheden per hectare. Denk ja, de krimpende waard komt daar niet aan, gemiddeld gesproken. Dus dat valt dan nogal mee. Ja. Het eerste stikstofgevoelige gebied is de Nieuwkoopse plassen. Dus dat ligt vrij ver weg. Maar nu heb ik van de week nog een keer iets gelezen, zullen we zeggen, over toch de uitstoot per mol. Dus dat schijnt ook een reden kunnen zijn. En dat moet ik toch even een beetje bestuderen. Ik moet even voorzichtig zijn met mijn uitspraken daarover.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is de sector die dus nu, ja, zeg maar, in een periode zit van waar gaat dat heen en zo. En de onzekerheidsfactor.
0: We weten natuurlijk al 20 jaar dit aankomt. Hè? Ja. Ik bedoel, dat vind ik altijd wel heel frappant. Iedereen doet net of nieuw is, zullen we zeggen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. De sector weet natuurlijk heel lang dat we moeten. Kijk, het gaat eigenlijk om dat we duurzaam omgaan met hulpmiddelen, met water, maar ook met stikstof, met kunstmest, met agrarische mest. Ja. Dat we de systemen zodanig inrichten dat we proberen de uitstoot zo min mogelijk te krijgen, zullen we zeggen, daarin. Ja. Dus dit is ook wel een technische uitdaging voor de sector. Dat is de andere kant van het verhaal.
1: En alles wat er omheen zit, hè, loonwerkers en melkproductiebedrijven en zuivel en alles. Ja, dat is de hele wereld. Dat is ook zo.
0: Wij hebben natuurlijk 2000 hectare natuurgebied gemaakt. Ja. Dat betekent dus dat je zeg maar 7000 euro per hectare aan omzetvermindering krijgt. Ja. Hè? Ja. Dus dat betekent dat er 14 miljoen euro uit het gebied loopt, zullen we zeggen, daarin. Want het is zeg maar de omgeving, dat geld wordt besteed aan de dierenarts, aan de voerleverancier, noem het maar op, daarin. En dat wordt niet gecompenseerd door natuur. Dat levert dat geld niet op.
1: Nee, precies.
0: Maar andere takken dus weer wel, hè. Dus,
1: Het blijft het in ieder geval zeer de moeite waard om dat te blijven volgen. En gewoon ook om toch in de gaten te houden wat er allemaal gaat gebeuren. Want binnenkort gaat er ook echt wat gebeuren. Want de besluitvorming zal plaats gaan vinden in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer.
0: Ja, jij zegt het. We hebben natuurlijk meer situaties gehad dat besluitvorming zou plaatsvinden. Ja. Op een gegeven moment of weer niet. Ja. Andere kant, er wordt 20 miljard beschikbaar gesteld voor de sector. Ja. We weten ook dat de helft van de agrarische ondernemers natuurlijk 50 jaar ouder zijn en geen opvolger hebben.
1: Ook dat
0: speelt een rol. Zeker. Dus je zal maar boer zijn en je zal dicht bij zijn natuurgebied zitten. Dan heb je toch een probleem.
1: Ja.
0: En het is ook een levenswijze. Hè? Dat moeten we ook niet onderschatten, zullen we zeggen, daarin.
1: Ja, dat zeker.
0: Kijk, het is een beetje vergelijkbaar, zeg ik altijd wel eens, met ook de mijnbouwsector, zullen we zeggen, in Limburg. Dat ging ook weg, zullen we zeggen. Maar er zit heel veel sentiment van het leven van.
1: Dat inderdaad, die factor. Ja. Goed, we kunnen daar nog uren over bomen, maar doen we niet, want we hebben geen tijd meer. Cor, ik mag jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid hier in deze uitzending. En we hebben weer van alles gehoord over van alles en nog wat. Ja. En vooral ook wat betreft jouw werkzaamheden bij het Hoogheemraadschap Schieland Krimpende Waard en zo. Heel interessant en zo. En ik zou zeggen, dankjewel. En een fijne reis alvast gewenst naar Liverpool voor jouw muziek van de Beatles en zo. Dus hier hebben we ze nog een keer. Bedankt. Ja.

De Blackbirds, uiteraard, van de Beatles en zo. Vanwege de feestweek rondom de Beatles, zeg maar, in Liverpool. Waar Cor Habiansen dan graag naartoe gaat. Dit keer voor een weekendje, zei hij. Dus nou, prima. Heel goed, we gaan op zoek naar de speeltuin bij Boer Bas. En dat gaan we doen na de muziek die we nu laten horen hier bij RTV Krimpenemaat. In deze aflevering van De Waard op de Kaart.

0: De Belgische formatie Mama's Jasje was dat met een lied voor kinderen. En zo, Dimitri van Toren, die had het origineel. Hè? Ja, dat kennen we nog wel natuurlijk. Een lied voor kinderen. Wij gaan nu het toch over kinderen hebben. Die spelen graag in de speeltuin. En daar gaat het volgende onderwerp over. Want Gerrit Boudestein die heeft het een en ander boven water gehaald bij Boer Bas. En dat gaan we nu beluisteren.
1: Ik sta bij Boer Bas op de erf en te kijken naar de speelplaats die gecreëerd is. Maar er zijn toch nog wat probleempjes bijgekomen. Maar eerst, Emmy, als ik dat zo even mag zeggen.
2: Jazeker. Okay.
1: Ik mag je toch even complimenteren hoe het eruit ziet. Het is netjes geworden. Maar ja, toen begon een beetje het punt van, er had iemand geklaagd over dat een schommel niet goed was.
2: Ja, klopt. Nou ja, we hebben nu sinds het voorjaar hebben wij zeg maar een terras met speeltuin gemaakt. Puur voor de veiligheid eigenlijk van de kinderen. Dat die dus van het bloopbare erf af zijn. En dat ging eigenlijk goed tot een kleine 3 weken geleden. Dat wij gebeld werden door de NVWA dat onze schommel wiebelt.
1: Dat is een keuringsdienst?
2: Ja, het is een keuringsdienst. De warenwet is dat. En ja. Die controleert eigenlijk, eigenlijk alles wat er gebeurt. Oftewel ook de dieren, met warm weer, de waterdingen, de veiligheid van alles en nog. Dat is eigenlijk een grote... wet die dat allemaal naleeft.
1: En nou is het de een heeft dan een bezoeker, dat neem ik aan natuurlijk bij je hier. Die heeft dat gezien dat de schommel een beetje los stond.
2: Goed. Wat wij dus zeg maar waarschijnlijk op camerabeelden hebben gezien, is dat het dus 2 personen waren, 2 kinderen. Van ongeveer rond de 10, tussen de 10 en 14 jaar oud. Dus al waar die schommel niet voor bedoeld is. Daarop zaten en kruislinks gingen schommelen. En daarbij waren ze denk ik ook iets zwaarder. En ja, dan krijg je natuurlijk waar deze schommel niet voor bedoeld is. En dat is, en dan gaat die inderdaad wiebelen.
1: Ja. En Jurgen heb ik daar natuurlijk ook op nagekeken van wat nou... Of het nou te verstevig is. En dat is, neem ik aan, wel...
2: Wij hebben gekeken. Deze schommel die is zeg maar voor particulier gebruik. Deze is dus niet gecontroleerd. Ook omdat wij dat niet wisten. Ja. Omdat het is natuurlijk eigen terrein waar mensen een ijsje komen eten. En waar kinderen kunnen schommelen. En op de duikelrek. Maar we hebben hem professioneel laten zetten. Dus in het beton laten storten. En met een hardhouten paal. Vervolgens nog eens eventjes verankerd. Maar dat is helaas niet genoeg. En wij moeten dus...
1: Wat moet je nu doen dan?
2: Wij moeten dus nu een nieuwe schommel neerzetten. Als wij door willen gaan, een professionele schommel, die kost ongeveer €5.000. Inclusief het zetten. En daarbij is nog de vraag of ons terrein wel groot genoeg is. Omdat de professionele schommel hangen ook weer professionele regels aan.
1: Is dat bijvoorbeeld dat je zoveel ruimte moet hebben per kind zeker?
2: Ja. Klopt, ja. Dus dat hebben wij gezegd van dat gaan we niet doen. Ook omdat de straat dan er weer uit moet. Ja. En je krijgt hem nooit zo netjes meer als dat hij er nu in ligt.
1: Nee, dat is meestal wel zo. Als hij helemaal dicht is en gaat er open, dan...
2: Krijg je hem nooit meer netjes. En ja, het hele gekke van het verhaal is dat wij dus foto's moesten sturen. En moesten loskoppelen de schommel. Ook het duikelrek, wat door en door vast zit, mag niet gebruikt worden. En dat de NVWA na de foto's dan toch even belt van... joh, ik snap niet dat hier een melding van gedaan wordt. Ook omdat er rubberen tegels onder liggen.
1: Ja,
2: en ook omdat het goed verstevigd staat. Maar ja, je hebt er 1 zure appel bij nodig. En helaas hebben wij die op de werf gehad.
1: Ja, dat is jammer. Dus wat kijken naar de toekomst. Wat ga je nu doen dan?
2: Nou, wij kregen het goede idee van een klant van ons. Die is vrij creatief met de naaimachine. En die gaat na de vakantie een soort doek creëren die wij dus over de schommel kunnen maken. Zodat de kinderen een speeltent krijgen.
1: Oh,
2: en daarbij hoeven wij dus de schommel niet weg te halen. En krijgt hij een andere doeleinde. En dat is een tent waar kinderen dus in kunnen spelen. En zo dan blijft de straat netjes, krijgt de schommel een doel. En
1: dat is een slimme oplossing.
2: Zo ben je toch met elkaar. Kan je leuke creatieve oplossingen bedenken? Ja.
1: Nou ja, goed. Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Dat 1 figuur die is eigenlijk niet bekend maakt eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk jammer.
2: Ja,
1: Want je doet het voor je klanten, voor je klantenbinding, voor de veiligheid van de kinderen. Je let op. Rubber de tegels, wat je al zei, we liggen eronder. En dan toch weglopen, om zo maar te zeggen. En dan
2: Ja, en dan, ja, zoals wij het noemen, gewoon niet aan het publiek durven te praten. Maar alles of inderdaad zo melden of inderdaad op social media je beroep doen of je beklag doen. Terwijl wij zeggen van joh, kom naar ons toe. Dan kunnen wij uitleggen van het is niet voor die kinderen bedoeld. Maar het is echt voor kleine kinderen. Zoals die schommel ook is, inderdaad met een... Ja, een soort vorming, zeg maar, dat een kinderkontje erin past, ja. Maar geen grote mensen.
1: Dus overal rekening mee gehouden.
2: Is overal rekening mee gehouden. En toch ja, heb je er maar één nogmaals zure appel bij nodig.
1: Dat is waar. Nou, ik vind de slimme oplossing die...
2: We zijn benieuwd. We krijgen straks, kunnen ze lekker in de tent spelen. En ik hoop dat dat wel gewoon geoorloofd wordt.
0: Aldus Gerrit Boudestein.

0: En zie daar, het regent zo af en toe. Maar dat zal niet lang duren en het zal ook niet veel zijn. Dus we moeten het ermee doen en we doen het er ook mee. Maar het was wel muziek van de Creedence Clearwater Revival. We hebben iemand aan de telefoon en dat heeft ook met water te maken. Maar niet met hemelwater, maar gewoon water in een zwembad. Jongerenwerk Frank van Jongerenwerk Krimpen en Waard is aan de telefoon. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Freek inderdaad, van Co-op.
0: Freek, er staat hier Frank, drukfout. Neem me niet kwalijk. Maar in ieder geval, er zit het jongerenwerk Krimpen en Waard. Dat is, ja, die bemoeit zich uiteraard met de jeugd van onze gemeente. En met tal van activiteiten, zoals daar zijn. Ja, je kan er misschien wel een rijtje opnoemen.
1: Zeker, ja. Wij van Krimpen en Waard Buurtwerk proberen ons eigenlijk in heel de Krimpen en Waard te vestigen. En doen het nodige werk, waaronder coaching. Dus dat gaat om 1-op-1 begeleiding eigenlijk van de jongeren.
0: Ja.
1: Voorlichtingslessen, preventielessen die we op middelbare en basisscholen geven. Pauzewerk doen we op scholen. Het gaat voornamelijk om de middelbare scholen dan.
0: Mm-hmm.
1: En vraaggerichte activiteiten, waaronder ook deze in het zwembad te Loeten.
0: Juist. En daar komen we dus nu over te spreken. In de Loeten, daar gaat wat het een en ander gebeuren. En daar kan je ook vast wel wat het een en ander van vertellen.
1: Zeker, ja. We hebben eigenlijk samen met het zwembad hebben we het nodige contact. En het zwembad benadert ons vaak omdat wij vanuit het buurtwerk ons ook richten op jongeren die soms voor overlast kunnen zorgen. En wij proberen niet zozeer er te zijn om ze te corrigeren, maar meer met ze in gesprek te gaan. En het zwembad heeft soms wat moeilijkheden met bepaald jeugd. En die komen dan bij ons op de lijn van, joh, kunnen jullie daarin wat betekenen? En eigenlijk is daar een beetje samenwerking uit voortgekomen. Hebben we bedacht om zelf iets zichtbaarder te willen worden. En daarmee een mooie kans voor het zwembad te geven om ook nog wat bekijks te trekken. Door middel van een activiteit dan, waarbij wij bubbelvoetbal organiseren en archery tech.
0: Vertel, dat laatste, wat is dat?
1: Ja, archery tech is eigenlijk een pijl en boog set. En dan wat kindvriendelijker, het zijn plastic bogen.
0: Ja.
1: En de pijlen zelf, die zijn voorzien van een soort zachte knots voorop.
0: Ja.
1: En de kinderen krijgen dan een masker op om te dragen. Dus het is een beetje paintballachtig.
0: Ja.
1: En die krijgen dan de kans om in teamverband eigenlijk een soort trefbal te spelen, maar dan met pijlen bogen.
0: Ja. Gebeurt allemaal aanstaande woensdag, 19 augustus. En zo, we hebben moeder natuur gevraagd om mooi weer. En het lijkt er aardig op uit te komen, dus dat komt dan mooi uit. Het water, de temperatuur, daar zal het niet aan kunnen liggen, want die is flink aan de maat. En het is allemaal van 3 tot 5 uur, heb ik begrepen. Een mooie speelmiddag dus voor de jeugd. De doelgroep is, welke leeftijden zitten daaraan vast?
1: Ja, het is vanaf 5 jaar.
0: Ja, vanaf 5 jaar en dan, precies. Voor degene die dus, jullie hebben meer dit soort speelmiddagen al georganiseerd elders? Of ook daar in Haastrecht?
1: Ja, zeker. We zijn veel betrokken bij allerlei initiatieven. Hebben we natuurlijk straks aan het einde van de zomervakantieperiode hebben we veel huttendorpen.
0: Aha.
1: En dan bemoeien wij ons ook met de nodige activiteit om te geven.
0: Ja, precies. Dan zijn jullie aanwezig ook bij de diverse. Nou, dan, de keuze is reuze, zal ik haast willen zeggen. Want er zijn nogal wat activiteiten, hè, in de laatste week van de vakantie. En dat is alleen maar mooi om daar ook bij aanwezig te zijn. Maar eerst eventjes woensdag. Moet je je daarvoor opgeven? Is er ook nog entree aan verbonden? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nee, in principe is deelname volledig gratis. Je betaalt wel enkel entree mocht je geen niet in het bezit zijn van een zwembadabonnement.
0: Ja.
1: En dan is de geldt alleen de dagprijs van de entree van het zwembad.
0: Ja, precies. Oké, het vindt allemaal plaats in het zwembad De Loet in Haastrecht. En het is van 3 tot 5 uur. Een mooi moment op een mooie woensdag, naar we mogen hopen, de 19 augustus. En ik wens jou daar heel veel succes. Je bent er zelf ook bij betrokken, neem ik aan.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja, je doet ook lekker mee met pijl en boog.
1: Uiteraard. Ja. Dat is het leukste natuurlijk, om zelf mee te doen.
0: Ja, om zelf mee te doen, zo is dat. Helemaal goed, Freek. En ik zou zeggen, veel succes ook met al je andere werkzaamheden rondom het jongerenwerk Krimpen en Waard. En tot een volgende keer, dankjewel.
1: Oké.
0: Dag. Goed, dat was dus Freek. En niet Frank, maar gewoon Freek. En zo, dus...

0: Ja, we gaan ons bemoeien met de zomersport der zomersporten. En dat is natuurlijk het polstok verspringen en zo. We hebben hiervoor aan de telefoon Hans van Eyck. En hij is van de polstokvereniging De Vlist en zo. Er staan een paar hele belangrijke hoofdstukken in de sport te gebeuren in de komende dagen, weken, zeg maar. Hans, goedemorgen, welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, nou, allereerst maar eens eventjes de dag van vandaag. Want we hebben het over kampioenschappen. Maar ja, dat zijn de Hollandse kampioenschappen. Maar we hebben ook de Nederlandse kampioenschappen. Dat komt straks aan de beurt. Maar dat belooft wel weer wat. En als we dus eens even gaan kijken wat de weersverwachtingen zijn, dan komt het toch nog goed vandaag.
1: Klopt, een paar druppeltjes regen in de morgen en vanmiddag een mooi weer. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Dat gaat zeker helemaal goed komen. Zeg, Hollandse kampioenschappen, polstokverspringen. Dit keer, ik heb vernomen, waar was het ook alweer?
1: In Zegveld.
0: Zegveld. Is dat het terrein bij Zalmsteken daar?
1: Nee, dat is Jaarsveld.
0: Dat is Jaarsveld,
1: Zegveld is in de buurt van Woerden en dat is bij het industrie.
0: Ja, zie je wel. Ja, die twee worden nog wel eens door elkaar gehaald, inderdaad. Maar in Zegveld is de plaats van handeling. En wat zo leuk is, er is ook een cameraploeg voor de lokale tv. En waaronder ook RTV Krimperwaard. En die laten de beelden zien, rechtstreeks. Dus dat is wat speciaals toch wel weer te verstaan, toch?
1: Zeker, heel speciaal. Ja, en dan kunnen de mensen die geen kans zien om naar Zegveld te komen, toch ook nog de wedstrijd volgen.
0: Ja, precies. Helemaal mooi. Op de livestream die op de tv van RTV Krimperwaard in ons geval dus wordt uitgezonden. Helemaal mooi. Hoe staat de vlag erbij wat betreft bijvoorbeeld de leden van de Polstok Verspringvereniging De Vlist? Want ja, er zijn diverse verenigingen zijn er bezig. Hebben dus concurrentie onderling. Zijn er nog kanshebbers bij ons vandaan, zullen we maar zeggen?
1: Er zijn zeker wat outsiders en zeker ook grote kanshebbers vanuit Vlist vandaag.
0: Ja, vertel eens. Ja.
1: We hebben zeker bij de senioren gezien dat het niveau hoog is. We hebben bijvoorbeeld een Thomas vanmiddag vorige week nog 20 meter 8 sprong, maar daarmee niet eens in die finale kwam. Uh-huh. Maar zijn broer Wouter van Winnen, die won eigenlijk de winnende afstand met 21 meter 4. Alleen de andere springers sprongen ook 21 meter 4. Dus op de tweede afstand verloor hij helaas net de wedstrijd. Maar dat is zeker wel weer een outsider voor vandaag om de prijs te pakken.
0: Ja. Dat zijn toch wel even afstanden en zo. Want we hebben het al jaren over de grens van 22 meter. Maar ja, zie daar. Hij is er.
1: Zeker ook dit jaar wel door de Friese spring is ook weer 22 meter gesprongen. Dus dat zullen we op de NK weer gaan zien. Ja. Ik verwacht vandaag, omdat de omstandigheden moet je toch... Heb je meer kans als je wind in de rug hebt. Dat is er niet zoveel wind. En wind is een klein beetje tegen. Dus ik schat meer dat het rond de 21 hoog ergens de winnende afstand zal zijn vandaag.
0: Ja. Zijn er ook nog criteria waarvan je zegt, ja, dan wordt een sprong ongeldig verklaard?
1: Nee, de veiligheid gaat eigenlijk voor. Dus ja, als de wind te storend is om te veilig te kunnen springen, dan zal de wedstrijd worden afgelast. Ja. Uiteraard ook regen maakt het probleem om te klimmen en wordt het ook onveilig. En kans op onweer is een reden om de wedstrijd te stoppen. Maar verwacht ik toch in de middag geen last van te hebben.
0: Nee, dat zou heel mooi zijn. In Zegveld gaat het dus gebeuren vandaag. En op de tv ook bij ons gewoon in de huiskamer. Dat is heel mooi om te weten. Zegveld is op zich wat betreft parkeergelegenheid een aangename beleving. Of is het toch wel raadzaam om als het even ken niet met de auto te komen?
1: Nee, dat is op zich is er wel wat ruimte voor. En normaal gesproken degene uit de buurt komen op de fiets. Dus dan blijft er wel wat ruimte over om te parkeren. Ja. En dat kan je redelijk in de buurt, dus dat is geen enkel probleem. Aha. Maar ik wilde nog graag wel onze kanshebbers vanuit Vlist naar voren halen.
0: Graag.
1: Want bij de dames hebben we namelijk twee grote kanshebbers vanuit Vlist. Die samen eigenlijk met een derde kanshebber toch wel de grote favorieten zijn voor de HK-prijs.
0: Ja.
1: En zeker ook bij de junioren hebben we natuurlijk Wessel Senk. Maar hebben we ook Stan van der Barst, die vorig jaar gewonnen heeft, die meedoet. Mm-hmm. En hebben we natuurlijk ook nog Karsten Klarenbeek, die verrassend voor een heleboel mensen, niet zozeer voor mij, het NFM gewonnen had dit jaar met 1986. Dus die hoort ook bij de kanshebbers bij de junioren.
0: Kijk eens aan. Dus verwachtingen zijn hoog gespannen, heb ik wel in de gaten. En dat komt er mooi uit. Goed, Maar dat is niet alles, want er staat ook nog een hele belangrijke. En dat is echt wel mooi, hè, dat de Nederlands kampioenschappen naar Vlist komen dit jaar. En dat is toch wel helemaal mooi. De landelijke, de Friese erbij. En overal en ergens komen ze dan vandoor. En het is mooi geworden. Hè? De schansen die zijn vernieuwd. Er is een heel project op losgelaten. En dat is prachtig uitgepakt, mag ik wel zeggen. Toch?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben de schansen helemaal up-to-date gemaakt. Zodat we weer de maximale sprong mogelijk maken.
0: Ja.
1: En alles is inderdaad vernieuwd. Was ook wel een beetje nodig. Maar nu kunnen we weer een tijd vooruit.
0: Dus, ja.
1: Het mooiste is eigenlijk nog dat we dit jaar het geluk hebben dat we wat oudere springers hebben die nog nu in hun vorm blijken te zijn. En dat we ook de nieuwe generatie al aankomt.
0: Aha.
1: Waarbij je dus oud tegen nieuw krijgt. Dus het wordt echt een hele spannende wedstrijd. Zeker bij de senioren ook.
0: Ja, ja, en die gebeurt 29 augustus, hè?
1: Klopt, 29 augustus gaan wij...
0: Over 14 dagen is het zover. We gaan er natuurlijk nog ruim aandacht aan besteden. En ook bij RTV Krimpen de Waard zal dat niet ongemoeid gelaten worden. Dus wat dat betreft helemaal prima. Goed, we gaan naar de uurwissel. Mijn tijd is op, maar ik zou zeggen heel veel plezier en succes bij de Hollandse kampioenschappen in Zegveld bij het Polstokverspringen. Dankjewel voor je informatie en tot een volgende keer.
1: Alsjeblieft, en tot de volgende keer.
0: Oké, prima, dankjewel. Hoi. Goed, we zien het alweer in de vette. De nieuwslezer die zit alweer helemaal klaar om ons te vertellen van de wetenswaardigheden die dus de revue passeren bij het wereldnieuws en het landelijk nieuws en zo. Dus dat gaan we straks beleven. En dan zijn we straks weer terug voor deel 3. Het laatste stukje alweer van deze aflevering van De Waard op de kaart.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: waardevolle gesprekken voor bij de koffie. Politiek, nieuws, telefonische interviews. De waard op de kaart. Vandaag met Adrie Oudenes.
0: Ja, waar we zijn aangeland aan het derde gedeelte. Maar ik moet nog even wat kwijt over de Nederlandse kampioenschappen. Polstok verspringen hoor. Ja, nou en of. Ja, echt wel.
6: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Ja, dat is zeer zeker de bedoeling en de hoop en de verwachting en zo. En we hebben even moeder natuur ook nog eventjes lief aangekeken. En misschien dat daar ook nog wat mogelijkheden zijn. Hè? Dus over 14 dagen is dat al... Goh, mensen, dat komt al wel heel dichtbij nu, hè? Absoluut. Wat gaan we dit derde uur nog even doen? Nou, we hebben straks eventjes een gesprekje met Henk van Raalte. Want we blijven nog eventjes in Vlist. En dan gaat het niet over polstok verspringen, maar over schaatsen. He? Ja, over schaatsen. Maar de naam alleen maar. Hè? En dat gaat dan niet bovenop het water, maar in het water. Afijn, dat gaan we straks even beleven. En we hebben ook Nico Hollermans uit Ouderkerk aan de IJssel. Want ja, er is altijd wel wat gaande op Ouderkerk. Wat betreft de opening van de Dorpskerk en zo. En daar hebben we een kleine toelichting op. En dat laten we even de revue passeren. Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Ja, want daar is ook weer het een en ander in de organisatie. En dat willen we ook graag even meenemen in de berichtgeving van dit programma. En we hebben ook Ingrid de Vries van het Gemaal Haastrecht over de slootjesmiddag. Woensdag is dat ook alweer. En dat is mooi. Gaat dat over de Big Five of zo? Geen idee. En natuurlijk hebben we ook nog weer een itempje over wat er allemaal op RTV Krimpenerwaard te zien is. En dat gebeurt door TV-collega Hans Versluis, die ook al reeds hier aanwezig is in de redactie bij RTV Krimpenerwaard in de studio. Dus nou, dat is dan absoluut een feit en zo. Goed, zullen we eens even naar Volendam gaan? Want Volendam, dat zit vol met muzikanten, waaronder de drie J's.

0: Ja, we waren het bijna vergeten, maar er bestaat ook dus iets als een legendarische negen dorpentocht. Hè? En dat allemaal op de schaats, toen de winters nog winters waren. Of niet soms, Henk van Raalte?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Toen waren de winters nog winters en de zomers nog zomers misschien wel.
0: Ja, precies wel. Henk van Raalte van de IJsselen Vliest is aan de telefoon, mensen. En hij heeft wat te vertellen, want we gaan dus niet over het water, maar in het water, hè, binnenkort. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben vorig jaar dit voor het eerst georganiseerd. Hè. Als IJsclub wilden we toch wat doen voor de leden en in ieder geval ook voor de gemeenschap, zoals dat heet.
0: Ja.
1: En ja, dat was een eerste probeersel en dat was best wel een succes geworden.
0: Uh-huh.
1: Dus wij hebben dat eens geëvalueerd met het bestuur en we hebben gedacht van ja, dit gaan we doorzetten. En dit jaar wordt het zelfs ietsjes groter dan vorig jaar. En dat, ik zal het je wel gaan vertellen. Wij gaan nu zwemmen over een parcours van rond de 1400 meter. Dat was vorig jaar een kilometer.
0: Uh-huh.
1: Overigens, als mensen een kilometer willen zwemmen, dat kan ook. Maar op dat parcours van 1400 meter hebben we 15 stempelposten nu gesitueerd.
0: Uh-huh.
1: En dat is gelijk aan de negen dorpen schaats, toch?
0: Ja.
1: En de gelijkenis gaat nog verder, want die stempelposten worden allemaal bemand door alle ijsclubs van de negen dorpen schaatstocht. Dus de 15 ijsclubs van de Krimpenerwaard, de district Krimpenerwaard, die zijn hier op het water gesitueerd.
0: Ja.
1: En 11 daarvan komen zeker stempelen zelf.
0: Kijk aan.
1: Dan denk je, stempelen en zwemmen, dat gaat toch niet? Maar ja, dat doen wij dan met een knipkaartje. Dus de zwemmers die krijgen van ons een zwemboei. En aan die zwemboei zit het stempelkaartje. En dan zwemmen ze zo naar die stempelposten toe.
0: Aha.
1: Nou, dat is hartstikke leuk. En uiteindelijk, als die stempelkaart vol is, krijgen ze aan het einde een medaille. Net zoals bij de schaatswedstrijd of bij de schaatstocht.
0: Ja.
1: En dus dat gaan we weer doen. En ja. We hebben zelfs de burgemeester heeft gevraagd of die eventueel startschot mag komen doen. Nou, wij geven hem al die ruimte natuurlijk.
0: En,
1: hij zal dat gaan doen rond een uur of één in de middag, zaterdag 5 september.
0: Ja.
1: En niet alleen de burgemeester is er, maar we hebben ook nog een dweilorkest om voor de gezelligheid en om de zwemmers te ondersteunen.
0: Aha.
1: De reddingsbrigade uit Krimpen is er met 8 mensen.
0: Ja.
1: Er zijn er een stuk of 4 geloof ik op het water en 4 aan de kant. Of misschien iets anders, maar het is dus verantwoord om op die manier het water in te gaan.
0: Ja.
1: En alle opbrengsten die we genereren van sponsoring, onder andere de Rabobank heeft een flinke sponsorbijdrage geleverd. Maar ook gewoon de ondernemers uit de Krimpenerwaard en hier in Vlist, die zijn bereid om te sponsoren. En dat met de inschrijfgelden erbij, ja, dat leverde vorig jaar de mogelijkheid op voor ons om 2 AED-apparaten aan te schaffen en te installeren hier langs de Vlist.
0: Uh-huh.
1: We hebben daarmee ook nog 23 buurtbewoners kunnen gaan trainen in het gebruik ervan. En natuurlijk ook wel omdat we dat niet hoeven te doen, maar... Ja, het is toch een stuk veiligheid. En met deze opbrengsten van dit jaar proberen we er weer iets meer aan te schaffen. Dus we hopen naar 3.
0: Uh-huh.
1: En daarmee zouden we eigenlijk het hele traject langs de Vlist met AED-apparatuur hebben kunnen dekken. Of gaan we dat dekken?
0: Fijn, dus, goed. Ja.
1: Ja, dat is wel een mooi initiatief. En ja, we hopen natuurlijk op een schitterend weer.
0: Ja.
1: En het mag wat minder warm dan gisteren, maar... Kijk, zwemmers, daar zal het niet voor uitmaken dat ze het water hier halen en het regen. Maar het is voor het publiek wel leuk natuurlijk om te komen kijken als het droog is.
0: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, het parcours is dus volledig in het riviertje de Vlist, hè?
1: Ja, dus we hoeven niet naar alle dorpen te zwemmen.
0: Sorry.
1: Nee, het is echt, we starten bij de ijsclub.
0: Ja.
1: En dan zwemmen we een meter of 700, laten we zeggen, naar het noorden. En dan nog een keer een stukje naar het zuiden en... Je hebt dan 1400 meter heb je afgelegd.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, de enige wat ik ook nog kwijt zou willen is dat de versnaperingen, die zullen waarschijnlijk ook wel aangepast worden. Want in de winter hebben wij te maken met glühwein en punch en alles. En chocolademelk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar dat zal nu ook een iets andere karakter hebben.
1: Ja, ja, ja, ja, het is uiteraard aanwezig, de punch. Dat hebben we altijd al.
0: Ja, ja.
1: En een borreltje, maar ja. Nee, inderdaad, het zijn meer de zomerse drankjes. Ja. En ook de zomerse hapjes die erbij horen.
0: Ja, ja.
1: Dus, ja. Het is nog steeds mogelijk om aan te melden. Mm-hmm. We hebben natuurlijk met een bepaald tijdslot te maken en capaciteit en veiligheid.
0: Ja.
1: Dus we hebben al aardig wat inschrijvingen binnen. Maar er is nog steeds ruimte voor mensen om zich aan te melden. En aanmelden, dat gaat via de website van ijsclubdevlist.nl. Mm-hmm. Dus ijsclubdevlist.nl. En daar staat een aanmeldformuliertje. Inschrijfkosten voor leden van onze ijsclub is €5. Voor niet-leden €10. En verder wil ik nog even melden dat op de website van de ijsclub, maar ook op jullie website, staat een schitterend filmpje van die jullie gemaakt hebben. Van de editie van vorig jaar. Dus het is echt leuk om naar te kijken.
0: Om er even alvast in te komen, hè?
1: In te komen. En dat de mensen ook kunnen weten hoe het eruit
0: ziet. Waar ze aan toe zijn en zo. En hoe gezellig het wel niet is. Want het klinkt echt, wederom jouw verhaal klinkt ook weer super uitnodigend en zo. Dus dat hele beeld, dat heb ik al helemaal voor me. Helemaal fijn. Henk van Raalte.
1: Dankjewel.
0: Ja, de 5 september. Het is al snel, want de tijd gaat nou helemaal snel en zo. En dan is het een mooie afsluiting misschien wel van een mooie vakantie. En dat even in het water van de Vlist, met een 9 dorpen toch, maar dan in het water. Henk, dank je wel voor nu en tot de volgende keer.
1: Oké, dank je wel ook.
0: Alsjeblieft, doei.
2: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Was er eentje van Neil Diamond, Wild at Heart en zo. En van de Vlist gaan we even oversteken in de knip en de maat. En dan komen we terecht in Oudekerk aan de IJssel. Want daar hebben wij aan de telefoon Nico Holdermans. Hartelijk welkom in de uitzending, Nico.
1: Ja, prima.
0: De Dorpskerk, dat is een regelmatig gebeuren. Lezen we dan in de berichtgevingen zo dat hij dus opengesteld wordt voor reizigers, voor passanten, zullen we maar zeggen. Ook deze dag weer. En het is wel een hele speciale, toch wel een speciaal kerkje, hè? Dat Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. Kunt u daar eens wat meer over vertellen?
1: Het is een kerk waar ik al jarenlang openstelling voor organiseer. En het is altijd, en dat doet me altijd goed, een kerk die veel blijft trekken. Dat is met Open Monumentendagen ook. Ik doe het daar al meer dan 30 jaar en elk jaar weer heb ik toch enkele honderden bezoekers. En ook bij de openstelling op zaterdagmiddag heb ik wat dat betreft niet te klagen. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook een kerk met een hele rijke historie. En ik probeer dat ook in de kerk gestalte te geven. Door middel van een expositie waarbij dus allerlei onderwerpen van de kerk aan de orde komen. Dat doe ik door middel van foto's met korte bijschriften, dus geen al te lange verhalen. Er is voor de mensen dus wat te zien, te bekijken. En zelf ben ik daar ook dan aanwezig om te vertellen over de geschiedenis van de Dorpskerk. Daarnaast demonstreer ik ook altijd bij deze openstelling het orgel, ons historische kamorgel. We hebben eigenlijk een paar grote trekkers in onze dorpskerk. Dat is het praalgraf van het geslacht van Asserlan-Lek, nazaten van prins Maurits. Dat is het busongeluk van 20...

0: een bot, zoals uiteraard het orgel, de grafkelders. Maar ook een zaak als symboliek. Hè, wanneer je naar het marmerwerk van Praalwachtgraf kijkt. Als je naar het houtsnijwerk kijkt in die kerk. Er zit alleen niet een grote mate van schoonheid in. Maar er zit vaak ook een verhaal achter. En dat is ook altijd leuk om aan mensen mee te geven. Ik heb er archiefstukken liggen. Ik heb een hoek waarin het gaat over de armenzorg vroeger door de kerk. Er werd door de staat niet voor gezorgd. Dat mocht de kerk dan opknappen en dergelijke instanties. Het gaat nog over de restauraties. Mensen die vroeger eeuwen de kerk bezochten. Ja, zo zijn er dus tal van onderwerpen die de revue passeren. En ja, waar ik toch altijd, dat kan ik rustig stellen, hele fijne reacties op krijg. En dat is natuurlijk fijn, dat doet je goed. Je bent, zoals in de afgelopen week, een groot deel van de week bezig om die kerk in te richten. En ja, als het dan toch effect sorteert, dat wil er wel in.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen en zo. Ja. Nou is de ligging van die kerk is ook een hele aparte. Hè? Hij ligt als het ware, ja, laat ik zeggen, om het maar eens plat uit te drukken, met zijn buik in de dijk. Hè?
0: Ja, dat klopt. Hij ligt dus, even om heel concreet aan te geven, op de hoek Kalverstraat en Dorpstraat. En inderdaad, hij lijkt heel laag te liggen.
1: Ja.
0: Maar dat is vroeger niet zo geweest. Oorspronkelijk, de eerste kerken die daar stonden, die hebben boven het maaiveld gelegen en hoger dan het dorp. In tijden van nood kon men daar dus daarheen gaan. Maar ja goed, Nederland is een waterland met onvoorspelbare overstromingen.
1: Ja.
0: En dat hebben we dus in de afgelopen eeuwen ook gehad. En elke keer werd het beginnende dijkje, zal ik maar zeggen, een stukje opgehoogd.
1: Ja.
0: En intussen zitten we dus op het niveau wat we nu hebben. Ja. Wat dus inhoudt dat als je nu over de Dorpstraat rijdt, dat je de kerk beneden ziet liggen.
1: Ja.
0: Heeft daar alles mee te maken.
1: Ja, ja. Letterlijk beneden ziet liggen, ja, dat klopt.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, maar wel een heel stuk, heel mooi stukje oude kerk aan de IJssel is dat daar. En het naastgelegen pand, wat vroeger de Harmonie was, is nu ook helemaal opgeknapt. Dus dat gaat er alleen maar op vooruit, hè?
0: Ja, de Harmonie, dat heeft ook weer een nauwe band met de geschiedenis van Praalgraf. De heren van de Lek, die kwamen daar ook wanneer het een en ander rondom Praalgraf te doen was. En daarnaast hebben we dan weer, en dat vind ik ook altijd een prachtige link, daar hebben we de Oudheidskamer liggen. Dus mensen die vanuit de Dorpskerk naar de Oudheidskamer willen, of omgekeerd, dat is pakweg 20 meter.
1: Ja.
0: En in die Oudheidskamer, ja, het is een beetje cynisch onderwerp op dit moment, maar het gaat over winters van vroeger, waarbij Oude Kerk ook centraal staat, in deze warme tijd.
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook een boeiende expositie, waar ook heel wat te zien is. En er zijn heel wat mensen die koppeling tot stand brengen. Oudheidskamer, Dorpskerk. Zoals we dat ook met de Open Monumentendag overigens ook doen. We werken er altijd fijn mee samen.
1: Ja, dat komt er ook weer aan, de Open Monumentendag. Zeer binnenkort alweer. Ja, goed. Ja, vandaag is de opening dus van de Dorpskerk. En welke uren kunnen we daarvoor aanwijzen?
0: Nou, vanaf 1:30 vanmiddag tot 4:00 vanmiddag.
1: Mm-hmm.
0: Nou houd ik die uren niet altijd heel strikt aan. Het kan wel eens zijn dat er iemand bij wijze van spreken om 3:15 nog even binnenkomt.
1: Ah, ja.
0: Misschien eerder had willen komen, maar dat niet gelukt is. Dan ga ik gewoon nog even door.
1: Ja.
0: En het prettig is voor mensen die eventueel met een auto komen. Er ligt een parkeerplaats achter de kerk. Dus je hoeft niet ver te lopen van een parkeerplaats naar de kerk. En je hoeft ook niet naar parkeergelegenheid te zoeken.
1: Juist.
0: Ja.
1: En dat allemaal in Oude Kerk aan de IJssel. Meneer Holdermans, heel fijn. Dank voor uw uitleg en informatie. En veel genoegen vanavond. Vanmiddag bij de opening van de kerk. Hij komt 1 of 2 keer per jaar, gaat dat, geloof ik, als laatste vraag.
0: Ja. Dus in die zin, dat heeft even wat uitleg nodig. Ik heb het in het verleden een keer of 4, 5 gedaan op zaterdagmiddag.
1: Ja.
0: En ook Open Monumentendag dan.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik dus de kerk, zoals ik net al schets, ingericht met expositie, demonstreert orgel en noem maar wat.
1: Ja.
0: Maar enkele jaren geleden heeft de evangelisatiecommissie van onze kerk het ook opgepikt. En die stellen de kerk open in de maanden mei tot en met september. Maar dat is dan alleen een openstelling. Geen orgelspel in principe, geen demonstratie ook van het orgel, geen expositie in dat. Omdat dat toch een ander karakter heeft.
1: Ja,
0: is het iets bedoeld om voor een gesprekje of een rustmoment voor mensen.
1: Ja. Goed, duidelijk. Dank u wel voor nu en tot een volgende keer.
0: Ja, hoor.
1: Dank u.
0: Dag.

0: weer open gaat.
1: Ja, dat zullen we zien, of de lucht inderdaad weer open gaat. En dat is maar te hopen, want er staat vanmiddag weer iets heel leuks op het programma bij de Theaterbakkerij. Ruud Bakker is daarvan de woordvoerder. Hartelijk welkom, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ja, de lucht, want ja, wij praten over een project in de vakantie, want dat is toch een heel leuk iets om toch de mensen in de gelegenheid te stellen om dus ondanks dat het vakantie is, meestal een hele rustige tijd op het gebied van optredens en dat soort zaken, om toch nog eens eventjes wat te organiseren. En ja, dat gebeurt dan op het terrein van Goud Asfalt, maar ja, in directe verbinding met de Theaterbakkerij. Hè? Zo is dat. Wat gaat er allemaal vandaag bijvoorbeeld gebeuren?
2: Ja, je zegt het goed, joh. Wij dachten van het is natuurlijk zomervakantie. Maar ja, of de mensen zijn al terug van vakantie, of er zijn heel veel mensen die gewoon lekker in de buurt blijven.
1: Ja.
2: Dus waarom zouden we niet gewoon eens een keer wat in de zomer gaan doen? Hè? Er zijn ook heel veel mensen die in juni weggaan of in september, die buiten dat seizoen weggaan. Dus wij dachten van nou, joh, het theater is wel gesloten nu, hè, in de vakantieperiode.
1: Ja.
2: Nou, volgende week gaan er allemaal weer dingen gebeuren. Dus denken we, nou, we kunnen wel wat leuke dingetjes buiten gaan organiseren. Met de link naar het theater. Dus zo dachten we zo hier met je kent het Goud Asfaltterrein wellicht wel. Of
1: ja, dat ken ik zeker.
2: Was geweest.
1: Ja hoor.
2: Dus er zitten allerlei leuke ondernemertjes zo ook bij ons achter. Met de terras erbij, de blauwe loods, de brouwloods. Brian met zijn winkeltje. En dan dachten we, nou laten we er met elkaar gewoon eens wat leuks van maken. En nou, dat gaan we vanmiddag voor de tweede keer doen. De eerste was 1 augustus, toen zijn we begonnen.
1: Ja.
2: Ja joh. En dat was gewoon hartstikke druk en ongezellig. Het is kleinschalig. Er staan een aantal marktraampjes. We hebben heel veel dingetjes voor de kinderen. Lucht, kussen, schminken, allerlei spelletjes, weet ik het wat allemaal.
1: Ja.
2: Lekker eten, drinken en een heel leuk stukje muziek erbij. Latina Bonita gaat vanmiddag optreden. Dat is een Latijnse beentje dat loopt lekker rond, zo'n beetje over het terrein.
1: Ja, ja.
2: En er is een DJ'tje in de blauwe loods. Nou, de barbecue gaat natuurlijk aan. Allerlei lekkere drankjes, hapjes.
1: Ja.
2: En vanaf 8:30 gaan we binnen in de theaterbakkerij. En dat is voor de mensen allemaal gratis toegang. En er staat een hele leuke coverband vanavond te spelen. Die heet Rebound. Dus voor de mensen die nog even gezellig na willen, dan valt er nog lekker te dansen. En allerlei dingetjes in het theater te doen. Dus, nou.
1: Ja.
2: En de regen hebben we vanochtend al gehad.
1: Juist.
2: Dat is ook mooi. Daar was iedereen blij mee even met een paar buitjes.
1: Ja, voor het stof, hè?
2: Voor het stof. Ja. En voor de plantjes. Dus dat is helemaal prima. En ik kijk nu zo en ik loop even buiten en ik zie het allemaal weer lekker opklaren. Dus
1: nou.
2: Ja, en 27 graden vinden we tegenwoordig niet eens meer warm.
1: Nee, dus, daar zijn we al aan gewend.
2: Dus dat is eigenlijk prima weer.
1: Ja,
2: dus we hebben er zin in.
1: Ja, dit is de tweede keer dat gebeurt, de tweede aflevering, want het is een drieluik, hè?
2: Ja, we hebben nu bedacht om het eerst eens 3 keer te doen.
1: Ja.
2: We doen het allemaal voor het eerst, dus we zijn het ook allemaal een beetje aan het doen. Van, nou, is dit een beetje wat we willen?
1: We
2: moeten dingen anders. En dus we hebben nu 3 keer, de 29e is dan de laatste.
1: Ja.
2: En ik denk dat we het volgend jaar ook wel weer gaan doen. En dan wordt het misschien nog weer ietsje groter. Of ja, dat moeten we allemaal maar weer bekijken dan.
1: Ja.
2: Maar voor nu is de laatste, is dan 29 augustus.
1: Ja.
2: En dat zou je ook kunnen zien als de kick-off van het nieuwe seizoen weer natuurlijk. Want
1: zo,
2: alle kanten willen.
1: Ja, want dat gaat natuurlijk weer gebeuren. Alle optredens en zo die weer in de pijplijn zitten. En dat zullen we dan ook wel weer merken en zo. Ruud Bakker, dankjewel voor je informatie. En veel plezier en gezelligheid vanmiddag. En vooral ook vanavond. En het komt helemaal goed, denk ik zo.
2: Ik denk het. We gaan vanaf 3:00 beginnen, om 4:00 beginnen. De muziek, dus de mensen kunnen van 4 tot 11:30, 12:00 vanavond kunnen ze zich vermaken voor degene die het leuk vindt. En het kost allemaal helemaal niks, het is gratis.
1: En het is ook nog in de buurt. En dat is
2: in de buurt.
1: En in de buurt, zo is het maar net.
2: Zo is het.
1: Goed zo, tot de volgende keer. Dankjewel voor nu. Yo.

0: Ja, een oude, maar ook gelijk een nieuwe. Want het is een re-release van een heel oud nummer wat wij allemaal misschien wel in ons geheugen nog bewaard hebben. Haha, nou, Ingrid de Vries is aan de telefoon. Zij is van het gemaal Haastrecht. En dan gaat het over een heel speciaal gebeuren wat dus weer op touw is gezet. Welkom in de uitzending, Ingrid.
1: Goedemorgen, ja, dankjewel.
0: Ja, het gemaal Haastrecht. Hoe gaat het met het gemaal? Want ja, het is natuurlijk prachtig mooi zomerseizoen en er zijn toeristen en er zijn misschien wel heel veel bezoekjes. Is dat ook echt zo?
1: Ja, dat is zeker zo. Het is ondanks de vreselijke hitte die we gehad hebben.
0: Ja.
1: We zijn zelfs in juni even 2 dagen echt wel dicht geweest. Omdat het gewoon te heet was in het gemaal.
0: Ja.
1: Maar het gaat verder ontzettend goed. Er zijn natuurlijk ook veel bootjes. Je hebt Hollands IJssel varen die toch daar bij ons gaan liggen.
0: Ja.
1: En denken, hey, dat is bij het museum naar binnen gaan.
0: Ja.
1: En om ook het museum aantrekkelijk te houden voor mensen die ook wel vaker komen, hadden wij zoiets van, nou, het is vakantietijd, laten we eens wat leuks gaan verzinnen voor de kinderen.
0: Juist, en dat gaat gebeuren aanstaande woensdagmiddag, is dat. Wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Nou, wij vonden het wel leuk om eens een keer in ons boezem, bij het gemaal, we weten niet van niks, hoge boezem, om daar eens op jacht te gaan naar, ja, kleine beestjes, plantjes die in het water zitten.
0: Mm-hmm.
1: En de kinderen die komen, die krijgen allemaal keurig een schepnetje.
0: Ja.
1: En er staat een grote witte bak klaar waar dan ook water in zit. En waar ze dan hun vangst, tussen aanhalingstekens uiteraard, in kunnen deponeren. Zodat we eens kunnen kijken van, nou, wat zit er nou eigenlijk allemaal in dat water? En wat weet je daar eigenlijk van? Dus we hebben ook het IVN gevraagd van uit Gouda, IJssel en Gouwen, om ons daarbij eens behulpzaam te zijn.
0: Aha. En al zo op georganiseerd en zo. Heeft dit te maken, ja, van eerder hebben wij vernomen iets over de Big Five. Heeft dat daar wat mee te maken?
1: Ja, zeker. Het speelt eigenlijk helemaal in het kader van de Big Five. Die hebben natuurlijk in mei geopend. De goede luisteraar naar jullie programma zal het vast nog wel weten.
0: Ja. Ja.
1: En we hebben gezegd van, nou, de Big Five, er kwam ook de waterflow in voor. Een snoek, nou, een snoek zullen we ons niet zo gauw aantreffen. Maar ook de rivierkreeft, en die zit natuurlijk best wel heel veel, ook in Haastrecht, ook in het water.
0: Ja.
1: Het leek ons gewoon leuk om daar een binding mee te maken. Van, nou, laten we ook eens kijken wat je nou echt in die sloot tegenkomt. En of je daar ook iets van herkent, van die Big Five.
0: Mm-hmm.
1: En wij hadden ook voor kinderen al een speurtocht uitgezet aan de hand van een papieren speurtocht. Hè, dat ze dus al die Big Five dieren kunnen vinden en dan of kunnen lezen. En die is dus ook gewoon woensdagmiddag beschikbaar. En dat kan ook gewoon meegelopen worden. Er zijn natuurlijk altijd vrijwilligers van ons gemaal aanwezig om daar wat toelichting op te geven. En we hebben het zelfs zodanig uitgebreid dat we zo een sjoelbak hebben gemaakt met de achterkant waar die stenen zich aankomen.
0: Ja.
1: Zitten dan ook de 5 diertjes waar het dus in onze tentoonstelling over gaat. Dus we hebben het helemaal in het teken eigenlijk van Big Five gedaan.
0: Ja, mooi. Goed, moeten de kinderen, de deelnemers of de oma's en opa's die hun kinderen ook eens eventjes iets willen laten doen, moeten die nog iets ondernemen om dus aanwezig te kunnen zijn op die gebeurtenis van de slootjesmiddag?
1: Ja, het is het handigste dat ze zich toch even van tevoren aanmelden. Want we willen natuurlijk ook wel op weer weten hoeveel vooral kinderen we kunnen verwachten.
0: Ja.
1: En we willen natuurlijk ook heel graag dat kinderen wel begeleid worden door een ouder of grootouder. Want het is toch water.
0: Ja.
1: En je wilt natuurlijk geen ongelukken hebben. Dus vandaar dat ik zeg van, nou, de ouders moeten ook gewoon één van de ouders, of de tweede, dat maakt het niet uit.
0: Ja.
1: Moet wel een volwassene bij zijn.
0: Ja.
1: Om het toch een beetje ook in de gaten te houden. Wij zijn natuurlijk ook niet met zoveel dat we het allemaal goed in de gaten kunnen houden.
0: Ja, zo is het
1: en het is natuurlijk ook hartstikke leuk voor de volwassenen. Was om hier kennis van te nemen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk moet je zich aanmelden bij ons e-mailadres. Het is een beetje lastig, want het is de M en dan dat N-teken, maar dan, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen voor de telefoon.
0: Ja.
1: En dan C, dat is van marketing en communicatie. En dan @gemaalhaastrecht.nl. Maar als we naar onze website gaan, dan is daar gewoon meteen helder te zien hoe je kunt aanmelden.
0: Ja, precies.
1: En het klopt dan lekker vlot.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Nou, dat is alvast mooi. En een mooi moment in de zomervakantie. En we hebben alvast mooi weer besteld, Ingrid. Is dat wat?
1: Nou, dat is goed. Ja, zeker weten. Daar hou ik je aan.
0: Ja. Helemaal fijn. Helemaal fijn. Goed. Veel plezier en veel genoegen bij de slootjesmiddag. Ik neem aan dat je er zelf ook bij aanwezig bent.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. 19 augustus dus. Aanstaande woensdagmiddag.
1: En 2 uur beginnen we.
0: 2 2 uur, ja, dat wilde ik nog even vragen. Dus vanaf 2 uur is dat aan de hand. Heel fijn. Ja. Gezellig. Mooi. Dankjewel voor nu en tot een volgende keer.
1: Oké, heel bedankt. En tot horen ze weer.
0: Ja, fijn weekend. Doei. Dag.
1: Doei.

0: Zo, dat was de Lorelei. En die werd bezongen door een formatie uit, volgens mij Schotland en anders Ierland, maar wel uit die hoek. Celtic Thunder was dat. We gaan eens even kijken of wij nog contact kunnen krijgen met Hans, want hij is hier in de studio.
1: Ja, nou, dat contact is niet zo moeilijk wat dat betreft.
0: Precies, precies. Live aanwezig. Want ja, hij weet wel wat er te doen staat bij RTV Knip en de Maat, bewegende beelden. Hè? Dus.
1: Ja, zeker, absoluut. Nou ja, goed, we beginnen natuurlijk vandaag met het Hollands kampioenschap Polstok Verspringen, wat vanaf 2:30, als het goed is, allemaal in de techniek meewerkt.
0: Ja.
1: Live te zien is op tv. Het weer moet ook nog een beetje meezitten. Maar ja, ook in de regen kun je Polstok Verspringen.
0: Ja.
1: Maar laten we hopen dat het een beetje droog blijft.
0: Nou,
1: dat valt niet mee, hoor.
0: Nee, want dan worden de stokken die worden een beetje glad. En dan gaat het niet goed, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Maar goed, we zullen...
1: Dus dat is live vandaag, vanmiddag. Van 2:30 tot waarschijnlijk 17:30, 17:45, iets in die richting. Is het vakantieperiode, Adrie. En zijn we dus vooral de archieven weer ingedoken. En gaan we komende week weer een drietal filmpjes uitzenden die we ook al eerder hebben uitgezonden. Want in 2024 was er op het industrieterrein in Lekkerkerk een jeugdbrandweerwedstrijd. Met de jeugdbrandweerploegen uit de Krimpenerwaard. De ploeg van Begandag, die werd eerste in het klassement. En daar waren we bij, hebben een filmpje van gemaakt. Dus die is te zien deze week. Nou, vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart in 2016, ja mensen, 10 jaar geleden stonden in het teken van de grootste vrijwilligersactie van het land, NL Doet. En ook in de Krimpenerwaard werden op verschillende manieren de handen uit de mouwen gestoken. Nou, toch is leuk om eens terug te kijken, wat is er na 10 jaar geleden gedaan met NL Doet?
0: Ja.
1: En hoe staat dat er nu eigenlijk voor? Nou, dus rij eens rond in de Krimpenerwaard, nadat je de video hebt gezien, om te kijken, wat is er nou van terechtgekomen?
0: Ja.
1: En speciaal voor verenigingen, stichtingen en scholen in de Krimpenerwaard hield de Rabobank op 8 september 2018 de 7e editie van Krimpenerwaard in beweging. Het jaarlijkse gezellige en sportieve evenement konden verenigingen, stichtingen en scholen een financiële sponsor bijdragen bij elkaar fietsen en wandelen. Nou, dat is elke dag weer te zien vanaf 10 uur, 3 uur, 6 uur en 9 uur. Elke dag, en dan bedoel ik natuurlijk vanaf woensdag aanstaande. En natuurlijk zenden we ook weer de muziek uit, de Edelweiss muziek, de muziekclips uit de Alpenlanden om 2 uur en om 11 uur. Crossroads Music, de muziekclips van de countryartiesten om 12 uur en om 5 uur. En het beste van eigen bodem, de Oranje Top 30, de leukste hitlijst van Nederlandse bodem.
0: Aha.
1: Wil ik nog even iets verder vooruitkijken. Volgende week zondag, dus dat is 23 augustus. Dat zal waarschijnlijk volgende week ook nog wel terugkomen. Maar dan zenden we live de tentdiensten uit die in de tent in Begandag op het Huttendorp gehouden worden.
0: Ja.
1: Een familiedienst om 1 uur en een worshipdienst om 4 uur. Dus mensen kunnen daar ook live mee meekijken op tv.
0: Kijk aan. Dus actie en ideeën, goed. Vakantie of geen vakantie, de dingen gaan wel gewoon gezellig door.
1: De dingen gaan zeker door.
0: Ja, nog even wat over die uitzending van vanmiddag. Als de techniek het toelaat en ons welgezind is. En waarom zou dat niet zo zijn vandaag?
1: Ja, geen idee.
0: Ja, maar goed, dat is een samenwerkingsverband eigenlijk, hè?
1: Ja, nou eigenlijk is deze livestream wordt al opgezet voor de Polstokbond Holland door Miltenburg Audiovisueel uit Maassen.
0: Ja.
1: Wij hebben hun eigenlijk benaderd van, joh, als jullie toch al een livestream maken en daar commentaar bij leveren, waarom kunnen we dat dan niet met elkaar ook uitzenden? Dus op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen dat we samen met verschillende omroepen in de regio Midden-Holland en de Polstokbond Holland een live uitzending verzorgen en dus dat uitzenden op onze kanalen.
0: Ja, kijk eens aan.
1: En hetzelfde eigenlijk met het Nederlands kampioenschap over 2 weken in Vlist, wat daar wordt gehouden.
0: Ja, want dat wordt natuurlijk een hele prachtige, mooie gelegenheid om, dat te aanschouwen en zo.
1: We hopen dat het dan ook goed weer is en het allemaal meezit.
0: Ja?
1: Dan komt dat vast goed.
0: Ja, we gaan duimen draaien om dat inderdaad... heel fijn, mooi.
1: Nou,
0: dankjewel.
1: Ik wil je eigenlijk nog even attenderen op 1 nieuwsitem. Als je zegt van nou, we hebben de tijd.
0: Doe maar lekker.
1: Heel graag. Komende week zwemt Maarten van der Weijden door de Krimpenerwaard heen.
0: Zeker.
1: Misschien nog niet over gehad, of wel?
0: Ja. Gisteren hebben we dat. We hebben daar ruim aandacht voor. Maar dat is wel ontzettend mooi, hè?
1: Donderdag door Schoonhoven heen.
0: Ja?
1: En bij Amstel aan de Lekdijk. En vrijdag zal die beginnen in Schoonhoven en zo door de Vlist naar Haastrecht zwemmen. En eindigen in. Door Gouda weer heen, Oudewater. Montfort.
0: Ik wou net zeggen, hoe gaat hij dat doen?
1: Ja, de route is inmiddels redelijk bekend. Hij gaat vanaf Nieuwpoort zwemt hij naar Amstel.
0: Ja.
1: Dan zwemt hij over de Lek nog steeds naar Schoonhoven weer. En dan zwemt hij Schoonhoven in via de Voorhaven.
0: Ja.
1: En zal die
0: sluisdeuren open. En
1: door tot aan de gracht. En in de gracht eindigt hij eigenlijk de donderdag.
0: Ja.
1: Om 9:30 s'avonds. En vrijdagochtend om 6:30 vertrekt hij weer vanuit Schoonhoven door de Vlist naar Haastrecht.
0: Kijk eens aan. Dat is toch heel interessant om dat ook te aanschouwen. En het is voor het goede doel, hè?
1: Ja. Ja. Voor het Prinses Maxima Centrum.
0: Ja, precies. Dat heb ik ook vernomen en zo. Maar dat gaat deze week zeker nog wel een aantal keren de revue passeren. En ja, het zal waarschijnlijk dan ook wel de nodige PR krijgen. En ook de ja, diverse cameraploegen zullen daar wel zich mee gaan bemoeien en zo. Ja. Ongetwijfeld. Helemaal mooi. Fijn. Hans, dank je wel voor nu en tot de volgende keer. Goed, wij zijn weer toe aan een van de laatste muzikale bijdragens die wij vandaag hebben. We doen dat op zijn Frans, hè. Ja, de Franse taal. En altijd Frankrijk, belangrijk vakantieland. En dat doen wij dus met een mooi melodietje uit die contraille.

Zo is het. Ze hadden het goed na de zin tijdens de opname van dit mooie Franstalige nummer. Het is alweer een paar minuten voor 12. Straks hebben we tijd voor alweer een uitzending van RTV Krimpenerwaas, namelijk de Luns en Bruns Expo met Dirk Molenaar. Is reeds aanwezig hier in de studio. Terwijl de laatste regendruppeltjes van deze dag, mogen wij hopen, neervallen in de omgeving van de studio van RTV Krimpenerwaas, kunnen wij vertellen dat wij door deze uitzending heen zijn. We hebben nog één onderwerp wat we graag hadden willen belichten, maar we kregen helaas geen contact met Adrie Bakker uit Haastrecht. Want ja, in de organisatie van het jaarlijkse Huttendorp, ja, daar zit zij al jaren en dag en zo. En daar willen we graag eens even over praten. Niet gelukt, maar dat kan zo eens gebeuren met live radio, dus vandaar. We gaan u verlaten en wensen u veel plezier met alles wat er nog gaat gebeuren vandaag op het gebied van tv, van radio, enzovoort, enzovoort. En u weet het, vanaf een uur of half twee, dan hebben we dus contact met Zegveld en dan gaat het allemaal gebeuren. De Hollandse kampioenschappen, moet ik liever zeggen, van de polstok vers spring toestand en zo. Helemaal fijn. Dit is Stevie Winwood ter afsluiting van dit geheel. Dank voor het luisteren. Volgende week is het tijd voor de 597e aflevering van dit programma. Doei!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brums Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
7: Laatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
3: Ja, dat willen de mensen. Goedemiddag. Zo, nu even jezelf zijn. De Lunch & Brunch Expo Show. Gewoon ouwe jongens.
8: Krentenbrood.

1988, bijna 40 jaar geleden. Een stevig begin van een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Belinda Carlisle. Vonden we altijd erg leuk. En hij deed de dagen nog steeds. Een stevig nummer om dit radioprogramma te openen op deze zaterdag. De helft van de maand. Bijna de helft. 15e vandaag. En ik dacht, nou, lekker weer op de fiets naar de studio. Maar het begon te regenen vanmorgen. En dat duurde maar, En bij de radar had ik al 6 meldingen van over 5 minuten is het droog. En toen was het alleen maar 11:30 geweest. Toen dacht ik, ja, als ik nu op de fiets ga, dan ga ik het allemaal niet redden. Dus zijn we dan allemaal gewoon weer met de elektriek gegaan. En nu, ja, nu zou het kunnen. Nu is het droog hier in de Knippendewaard. En als het goed is, blijft het ook de komende uren droog. Goed in ieder geval voor de natuur dat er wat regen is gevallen. Dames en heren, welkom. We zijn er tot 1 uur vanmiddag met straks na 12:30 aandacht voor Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk. Het is een opname die een goede maand geleden al heeft gemaakt in zijn zoektocht naar een opvolger. Want hij is de visser, zeg maar, hier in de Knippendewaard. Degene die ons behoedt voor een tsunami van rivierkreeft, want daar vist hij voornamelijk op. Hij is 67 jaar en wil met pensioen. En nou, u kent het verhaal, hij is in een zoektocht naar een opvolger of opvolgster, wat tot op heden nog niet is gelukt. Daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben. We gaan het meer over zijn levensverhaal zelf hebben en hoe zijn vrouw Ramona hem heeft bewogen om uiteindelijk de stap te wagen. Straks na 12:30 meer daarover.

Zij boordplaten die ze in de tijd hebben gemaakt. There was the Supremes. En dat met The Happening. Over 2 weken is de zomervakantie voorbij. Ah, dan moet je weer naar school. Misschien de middelbare school, dat die nog een weekje later zijn. Maar eind augustus, dan is het ook echt voorbij. En eind augustus, de laatste zaterdag van augustus, is traditietrouw altijd de rommelmarkt van Wilge Langerak. Het buurtschap tussen Schoonhoven en Lopik. Als je nog spullen hebt voor die rommelmarkt en je denkt, nou, ik kan de organisatie misschien daar een eer mee bewijzen, een gunst mee bewijzen als het ware, dan heb je nog 1 kans. Dat is namelijk volgende week zaterdag 22 augustus. Dan is de laatste ophaaldag voor de rommelmarkt die voor de 49e maal een week later wordt georganiseerd. Met in bezit van goede bruikbare spullen, kleinere meubel, maar wel woonachtig in Lopik of Schoonhoven. Ze komen ze graag bij u ophalen. Je kunt contact opnemen met William de Boer. We hebben hem wel eens een keer in de uitzending gehad. 06... En dan 46558079. Dat is 06 46558079. En een week later, dan is het echt het moment daar. Dan begint de rommelmarkt. En die start om 10 uur 's morgens traditiegetrouw met een soort van taptoe-signaal. En loopt dan door tot 2:30 in de middag. En als je denkt, krijgen we nou weer Modern Talking? Dan heb je maar gedeeltelijk gelijk. Want dit is inderdaad de ondergrond, de muziek. Zoals je dat altijd kent van Modern Talking. Ze hebben de band uitgeleend aan Mary Rose. Ich bin stark. Maar dan nu met dir.

0: Nog een kleine nawee van de afgelopen vakantie toen ik hem voorbij hoorde komen op Eudraai. Op de melodie van Modern Talking. You can win, you can want, ich bin stark, nur mit dir, Marie Roos. 49 jaar geleden, 16 augustus, viel toen op een dinsdag. En in Nederland waren we eigenlijk al een dag later toen het nieuws echt tot ons kwam. Toen was het al 17 augustus. De wereld hoorde het volgende bericht.
1: Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon.

Leef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

27 jaar geleden deed ze mee voor het Eurovisie Songfestival en won met het nummer Take Me To Your Heaven vanuit Zweden. Charlotte Perrelli. 2008 heeft ze opnieuw meegedaan met het Songfestival, maar toen niet zoveel punten gescoord met Hero. En dit plaatje, dat had helemaal niks met het Songfestival te maken, maar vond ik gewoon een leuk nummer van haar. En eens in de zoveel tijd dan draai hem in dit radioprogramma. We gaan zo dadelijk overschakelen naar Lekker Kerk, naar Jan en Ramona de Waard. Jan de Visser. U heeft hem al meerdere malen ook hier in de uitzending gehoord. Een goede maand geleden was ik bij hun op bezoek. In zijn zoektocht naar een opvolger of een opvolgster, wat tot heden nog steeds niet gelukt is. Daar gaan we het niet uitgebreid over hebben, wat ik in het begin van het programma al zei. Maar we gaan het juist over zijn levensverhaal hebben. Hoe dat hij is gekomen tot uiteindelijke vissen. En onze redder in nood wat betreft de Amerikaanse rivierkreeft, die natuurlijk een ware plaag is hier in onze wateren. En als hij ermee stopt, ja, dan zal het alleen maar erger worden als daar verder geen oplossing of opvolging voor gevonden wordt. We gaan er zo dadelijk meer over horen. Eerst naar 1975, naar een lekkere zomerse plaat. Want het zomerse gevoel willen we vasthouden. Hier is Taylor met Girls, Girls, Girls.

0: Ze waren er toen de tijd helemaal vol van, 1975. De formatie Sailor met Girls, Girls, Girls. We luisteren naar twee knippen de waard. Het is 2 minuten voor 1:30. We overschakelen naar Lekker Kerk. Een interview wat ik een goede maand geleden al heb opgenomen. Daar is ook een artikel van verschenen. En we hebben hier in diverse andere programma's ook aandacht aan besteed. En dat is namelijk het feit dat Jan de Waard, u hebt hem misschien wel eens aan het werk gezien hier in de polder of op een ambachtenmarkt, zich presenterende met palingroken en dergelijke. Ja, dat is de visser hier in de Knippen de Waard die ons tot op heden nog steeds boet heeft voor een echte tsunami van de Amerikaanse rivierkreeft. Nou, daar is hij een aantal jaren geleden mee begonnen. En het leek me goed om u deelgenoot te maken van zijn levensverhaal. Dus ik was daar hartelijk ontvangen. Ik had contact met zijn vrouw Ramona. Ben daar op bezoek geweest op het dijkhuisje. Ik werd ontvangen door een vreselijk blaffende hond. Die ging verschrikkelijk tekeer. Maar goed, uiteindelijk, ze kregen me rustig. En toen ontsnapte die hond ook nog door dat hek. Over een toestand allemaal. Maar goed, allemaal goed gekomen. Een gezellig dijkhuisje, koffie gekregen. En het verhaal laten vertellen. We beginnen lang geleden toen Jan nog klein was. Zijn vader was rietdekker, een vak wat eigenlijk bijna niet meer bestaat. Ik zou niet zo gauw weten wie dat nog doet hier in Nederland. Jan weet er alles van en zo ging dat vroeger. Als kleine jongen moest hij ook meehelpen.
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, we gingen overal naartoe. De biesbos hier langs de rivier. En ik heb het zelf ook nog een paar jaar gedaan. Maar ja, toen ging het ook al achteruit.
2: Dus maar voor het zwaar werk of had je gedacht al van nou, dit gaan we nooit geen 40 jaar meer volhouden?
1: Nou, dat was zeker zwaar werk, maar wel mooi werk. We zaten buiten en ja, ik vond dat niet erg. Het was in weer en wind, maar ja, het was buffelen. Hè? Het was heel erg met een paar lieslaars aanlopen, want met iedere stap zakte je weer naar rietgors. Dan met een bos riet op je nek en dan tegen de dijk op sjouwen, dat was best wel zwaar. Ja.
2: Tot welke leeftijd heb je het ongeveer gedaan?
1: 21. Hè? En toen ben ik op een vrachtwagen terechtgekomen, omdat dat in het riet was niks meer te verdienen. En ja, we hebben er nog wat werk gedaan voor Staatsbosbeheer, maar die moesten we zoveel gaan bezuinigen dat het eerste wat er afging, dat was ons werk. Dus ik moest toch wel verdienen. Dus toen groot rijbewijs had ik al. En toen ben ik op een vrachtwagen terechtgekomen en ik ben er eigenlijk niet meer afgekomen.
2: Ja, en de vrachtwagen, internationaal of nationaal?
1: Internationaal. Best wel lang internationaal gereden.
2: Dus dat was met de vlam in de pijp over de Brennerpas?
1: Nou ja, die vlam in de pijp, daar viel nog wel mee hoor. Ik had nog zoveel haast. Maar,
2: Wat vervoerde je?
1: Chemicaliën. Hier op Lekker Kerk bij Van der Laan Transport. Okay. En dat heb ik ook wel met veel plezier gedaan, want dat was ook wel een vrij leven. En, je was op je eigen aangewezen, je had geen baas boven je. Toen de tijd hadden we die klote telefoons dan niet, dus dat was allemaal...
2: Goeie oude tijd, hè?
1: Ja, dat was echt een goede oude tijd, want toen die kringen kwamen, toen was de lol er eigenlijk af. Want,
2: dat is toch best wel een beetje eenzaam, dan zit je in zo'n vrachtwagencabine. Ik kan af en toe misschien een keer bellen met moeders de vrouw.
1: Ja, maar daar kon ik goed tegen. Ik deed dat heel graag. Ik zat het liefst een beetje ver weg. Zo min mogelijk gezeik om je heen. En Oostbloklanden zat ik veel. En ja, dat beviel me prima. Daar was je helemaal op jezelf aangewezen. Want bellen kon je daar vandaan niet. Telex is heel moeilijk, maar voor de rest eigenlijk niks. Dus had je een probleempje, je moest het toch maar opgelost zien te krijgen.
2: Over hoeveel jaar terug praten we nu?
1: Poeh, ja, dat is wel... Wanneer is die muur gevallen? Voor, ja.
2: 89.
1: 89, nou, voor 89. Hè? Toen was dat Oostblok was niet meer. Dat hele werk dat verviel gelijk eigenlijk.
2: Dat begrijp ik niet helemaal. De muur viel en het werk verviel. Wat had dat ermee te maken?
1: Omdat wij zaten veel in die Oostblok. En die muur die viel. En dat werk dat verdween ook op een of andere manier. Ik weet niet hoe dat gekomen is eigenlijk. Want we reden veel naar Polen, Hongarije. En,
2: dus dat was de tweede keer dat ik het meemaakte. Eerst met het riet en toen met de chemicaliën.
1: Ja, nou ja, kijk, toen was er hier in de buurt waar ze zat. Van der Laan werd overgenomen door een Frans bedrijf. Toen hadden we heel veel werk naar Frankrijk en ja, Spanje kwam je ook wel eens. En ja, je best wel, ja, je zat overal. Oostenrijk, noem maar op. Half Europa eigenlijk.
2: Tot hoe lang heb je dat gedaan, vrachtwagenchauffeur zijnde?
1: Ja, tot die jaren 15 jaar geleden, denk ik ongeveer. 14, 15 jaar geleden, denk ik.
2: Kon eigenlijk een oude jeugddroom kon werkelijkheid worden.
1: Ja, toen werd dat een beetje... ja, inderdaad, ja. Want ja, palingvissen, ja, dat ging niet. Dat was er niet. Maar ja, toen waren die kreeften er. Toen zeg ik tegen Ramona, ik zeg, dat is voor mij de enige kans nog dat ik ooit visser word. Ik zeg, nou, gaan we kreeftjes vangen. Ik zeg, dat doet nog niemand. En ik zeg, en volgens mij is er wel wat in te verdienen.

0: ze nog niet stiekem hebben gekeken via de Shazam app, kan ik je vertellen dat dit muziek is van de Alan Parsons Project. Wist je wel? Stukje eens met Ali bij de VK Bedwaard. Een programma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1 met vandaag aandacht voor Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk. Jan's vader was Riedekker. Hij heeft zelf ook nog een aantal jaren gedaan. Hij vertelde het zojuist. Uiteindelijk vrachtwagenchauffeur geworden, internationaal chauffeur. Maar het begon toch te kriebelen en u hoorde hem aan het eind zeggen: ah, die kreeftjes, daar is misschien wel wat geld in te verdienen. Dan hebben we het over de Amerikaanse rivierkreeft. We praten even verder, want eerder dat het zover was, moest er toch wel nog wel wat water door de lek stromen.
1: Op een gegeven moment, zij was er 2 jaar mee bezig geweest, mevrouw. Met al de vergunningen, want ik kon nog wel bekijken. Want je bent zomaar een visser, hè. Dat gaat niet van, jongens, vandaag stop ik en morgen ga ik bevuiken in het water gooien en ik ben visser. Nee, zo werkt het hier in Nederland niet. Dus ik kon wel een stukje papier bekijken. Nou, en zij was 2 jaar bezig geweest om alles een beetje rond te krijgen. En ik kwam thuis, 's avonds, en de vlag ging uit. Ik zei, was er nou wel aan de hand? Jij bent visser, zegt ze. Toen had ze alles rond. Ze had de hectares verzameld die je nodig hebt om beroepsvisser te worden. Ze zei, je kan van die auto af, zegt ze. Ik zei, oké. Ik zei, maar ja, dat is ook wat. Je gaat eraf, zegt ze, en we gaan vissen. Dus nou ja, 1 februari stopte ik met rijden. Toen ging het vriezen, die winter. Ja. Dat duurde tot april toen wel. Het was niet veel vorst, maar wel een laagje ijs in de sloot. Dus ja, er was niks te vissen. Dus het begon goed. Nou ja, toen eindelijk, nou, ijs uit de sloot, mooi weer. Alle kreeften. Nou, en dan nog een klant zien te vinden. Dacht dat, hè, daar staan ze voor in de rij. Nou, dat was dus ook niet zo. Dus nou ja, dat was ook wel een struggle. Nou, dan weer bellen. Nou, eindelijk hadden we er een. En dan kom ik toch steeds bij die klant. Dus dat is wel goed gegaan dan. Maar ja, nou, je moet toch heel de boel opbouwen. Een klantenkring zien te verzamelen. En allemaal niet zo simpel. Je denkt dat ze in de rij staan, maar zo is het niet. Ja. En je moet ook een beetje mooi product af kunnen leveren. Nou, dat was in het begin ook niet zo eenvoudig. Tegenwoordig hebben we daar op de rit allemaal. En kunnen we een mooi product afleveren. Zelfs een restaurant met Michelinsterren. En die vinden het heel mooi. En we leveren een prachtig product af. Ja,
0: dus je hebt uiteindelijk wel doorgezet. En is het uiteindelijk toch een bloeiend bedrijf geworden.
1: Ja, dat is het zeker. Het is zeker een bloeiend bedrijfje geworden. Het is niet groot, maar wel rendabel. Ja,
0: hoeveel kreeften gaan er nou doorheen zo'n beetje door de hele week?
1: Ja, er zijn er wel een paar duizend natuurlijk. Ik tel ze nooit.
0: Maar je vangt ze zelf?
1: We vangen ze zelf, ja. Niet allemaal. Ja. Want Ramona die maken ook dat rondje, dat ze bij de mensen de kreeftjes ophaalt. Dus die vissen dan voor ons, zogezegd. Die vissen onder onze naam. En die hebben dan een paar korfjes en die vissen. En die sparen ze op. En 1 keer in de week rijdt ze langs en haalt ze de kreeftjes op.

0: Rubens Band. Als DJ-jockey is het ook nog een hartstikke goede zanger, Edwin Evers. We gaan even verder praten met de vrouw van Jan, met Ramona de Waard. Zij, dat hoorde u zeggen, hè? Zij is dan toch een beetje de grote aanjager geweest, de grote drijfveer, een kordatenvrouw. Want anders was er misschien niks van terechtgekomen.
1: Ik zei, als je iets wil, dan ga ik me ervoor inzetten. En dan gaan we er ook echt helemaal voor. Kijk, en het was, omdat het ging vriezen, was het even op een houtje bijten. Maar er komen betere tijden, daar moet je gewoon van uitgaan. Nou ja, dat hebben we ook gedaan. En we, ja, we zijn als een jekko doorgegaan. De eerste paar jaar was het geen vetpot, echt niet. Nee. Maar we hebben nu een bedrijf opgebouwd dat ontzettend goed draait. En het is wel zo dat we vaak meer vraag hebben dan aanbod. Dat is echt heel moeilijk om, om dat te combineren. Want ik zou het liefst nog meer hebben. Maar ja, ik heb maar twee handen en Jan ook.
0: Wat deed je hiervoor, voordat jullie met het bedrijf starten?
1: Ik zat op kantoor. Ja. Diverse kantoren. Bij Rabobank, advocatenkantoor. Ik heb van alles eigenlijk gedaan. En ja, vandaar dat ik ook thuis gewoon de administratie en alles doe.
0: Maar uiteindelijk heb je ook je baan opgezegd?
1: Ja.
0: Fulltime in de visserij?
1: Ja, in wezen wel. Kijk, ik zat ook nog bij de krant toen ik hier kwam. En dat was de krant in Schoonhoven, Lekstreek. En ja, die ging dicht. Dus voor mij was er niks meer. En toen kwam hij daar. Ja, dat was echt een hard gelach. Want dat vond ik eigenlijk helemaal, baalde ik van. En toen kwam hij met dat idee. Ik denk, schouders eronder en ga met die banaan.
0: Ja, wat was jouw rol hier in het bedrijf? Of is het nog steeds een rol?
1: In het begin was ik eigenlijk alleen maar bezig om voor hem afzetmarkt te vinden. Moest hij het alleen doen. Maar op een gegeven moment, ja, er kwamen mensen naar ons toe van, ja, en bij ons kan je ook vissen, maar hij heeft maar twee handen. Dus hij kan dat niet. Hij kan niet alles doen. Dus toen heb ik het heel anders aangepakt. Dus wat ik doe, dat hoeft hij niet meer te doen. Dus dan, en ik doe dan ook nog de administratie. En samen doen we dan hier op de werf bakken schoonmaken, dooien rapen. En ja, alles wat erbij komt. En als ze dan bedrijven weer bellen, 9 van de 10 keer bellen ze mij dan voor leveringen. Ja, dan heb ik er weer een klant bij.
0: Ja. Zit je dat hele land?
1: Ja, we zitten in Helmond. Sint-Oederode zit er tegenwoordig. Waalre, Rotterdam, Amsterdam.
0: En dat bezorg jij zelf?
1: Nee, in principe zijn er maar een paar die we bezorgen. Hier zitten we ook. Maar we kunnen niet overal zijn. Dus, en er zijn, we zitten ook met de emissiezones. En ja, dan hebben we zoiets van...
0: Hoe komen die kreeften dan op plaats van bestemming?
1: Die worden gehaald. Er zijn ook zat klanten die zeggen, ik kom ze wel halen, dan kan ik het gelijk zien bij jullie. Nou, prima.
0: Dus is hier af en toe een drukte van belang hier aan de dijk?
1: Soms wel, ja. Soms worden de buren een beetje gek van ons.
0: Ja. Je zei het al, hè, vraag en aanbod, wat Jan zei, dat is natuurlijk lastig om dat zeg maar op elkaar af te stemmen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Je hebt natuurlijk altijd pieken en dalen. Zijn er periodes in het jaar dat je zegt, van, dan is er meer vraag naar?
1: Dit moment heel erg. Dus echt heel veel vraag. De vorige maand ook al. Ja, de mensen houden geen rekening op een gegeven moment met de weersomstandigheden. Het is al die tijd koud geweest, dus het water is koud. Vertonen ze zich niet. Het water is te helder, vertonen ze zich niet. Wind te lang uit het noorden, komen ze gewoon niet tevoorschijn. Er zijn heel veel factoren en dan hebben we weinig vangst. Ja, en de vraag is gigantisch. Nu begint de vangst een beetje te klimmen. Ja. Dus dan,
0: maar goed, met de economie hebben we altijd geleerd, als er iets weinigs is, gaat de prijs omhoog.
1: Nee, zo zit het bij ons niet. Nee, zo zitten wij niet in elkaar. We hebben een vaste prijs voor onze klanten. En ja, je merkt gewoon dat ze daar blij mee zijn.

0: ik aan deze plaat hoor, moet ik altijd denken aan de stadsschilder Bram Heeres in Schoonhoven. In een van de interview vertelde hij een paar jaar geleden dat een van zijn voorvaderen de diligence in Schoonhoven beheerde. Leuk is dat, hè? Muziek van de Cats. Altijd goed om dat eventjes tot je te nemen. We gaan het afsluiten wat betreft het gesprek met Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk. We hebben het verhaal gehoord, met horten en stoten begonnen, mede door de vorst. Je moet klanten gaan zoeken, maar uiteindelijk is het gewoon een mooi bloeiend bedrijf. Ik ben er ook in de omgeving naast het huis geweest, waar al die kreeften in die bakken zitten. Ja, ik moet er zelf niet aan denken, maar Jan die grijpt ze gewoon en die heeft er helemaal geen last van dat die kreeften met die scharen pijn doen en dergelijke. Ja, dan moet je gewoon aan wennen. Je moet weten hoe je ze moet pakken. Nou, heel goed. Maar hij gaat ermee stoppen, want hij is 67 jaar. Dus er moet een opvolger gevonden worden. Tot op heden nog niet gelukt. Maar we geven dan nog één keer de gelegenheid om voor degenen die twijfelen, die er misschien al een keer eerder over gehoord hebben en denken misschien is het toch wat voor me. Luister even naar Ramona, want die vertelt wel eventjes dat er goed geld in te verdienen is.
1: Hier is gewoon goed geld in te verdienen. En je hebt eigenlijk een monopoliepositie. De overheid kan beslist niet om je heen. Ze kunnen niet om ons heen. Als de overheid beslist van jullie mogen niet meer vangen, dan hebben ze een grote probleem, want alles staat bij mij onder contract. Dus ze kunnen niet om je heen. Dan moeten ze je compleet uitkopen. En dat gaan ze echt niet doen, want ze kunnen hier geen 20 vissers neerzetten, want die zijn er niet. Nee. Dus je hebt zo'n goede monopoliepositie. Je bent altijd gewaarborgd van inkomen. Want er zijn op een gegeven moment ook een keer vanaf Hoogheemraad dat die zegt, ik heb een project en kun je dat voor me doen. Daar verdien je wel geld mee. In principe verdienen wij alleen maar geld van de verkoop. Wij worden nergens door gesponsord. We krijgen geen subsidie, niks. Misschien komt dat in de toekomst wel. Ja, opbrengst van de kreeft, daar leven wij van. Dus ja, in principe. En ik maak me nog steeds sterk om subsidies binnen te harken. Maar tot nu toe nul op de rekest. Maar goed, ja, niet geschoten, altijd mis. Er moet altijd wel wat kunnen komen.
0: Ja. In ieder geval heel veel succes toe wensen. Even nog het lijstje. Zijn er nog punten hier die je opgeschreven hebt die je nog even wil benoemen tot slot?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben alles gehad.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Het feest begint vanmiddag al. Let op, want het liveblok is al geopend op de website van RTV Krippendwaard. Het Hollands kampioenschap Polstokverspringen 2026 vanuit Zegveld. En rechtstreeks te bekijken op het televisiekanaal van RTV Krippendwaard. Kijk er dus van.

0: En een andere keer nemen we er nog wel een extra wijntje op. De Summer Wine van Barry en Aline. Ter afsluiting van deze aflevering van de Runs & Runs Expo. Nogmaals dank aan Jan en Ramona de Waard. En veel succes in jullie zoektocht naar een mogelijke opvolger of opvolster. Nog even over de Algrabrug. Afgelopen week was het natuurlijk heel anders als dat iedereen zich vooraf had voorgesteld. De drukte is gelukkig uitgebleven vanwege de vakantieperiode. Hulde aan de bewoners van de Bijenseweg en de Achterbroek, die toch maar voor elkaar hebben gekregen dat ze nu gewoon lekker naar huis kunnen gaan. Dat was een hele mooie actie. En komende maandag ga ik het zelf beleven, want ik moet tijdens de spitstijd naar Rotterdam vanuit Schoonhoven. En ook de spitstijd weer terug. Ik hoop dat toch meevalt, ook net als deze week. Maar langzaam en zeker begint het toch wel een beetje drukker te worden en nader op het eind van de vakantie. En over 2 weken, dan zal het ongetwijfeld het gekkenhuis zijn. We hebben de verkeersregelaars hopelijk wat meer te doen, want het is toch af en toe een beetje zielig, ook met die warmte de afgelopen dagen. Staan ze daar een beetje te hangen en niet leuk eigenlijk. Ik ga u een fijn weekend toe wensen. We hebben nog een leuk klusje vanmiddag. Daar zal ik u verder niet mee vermoeien. We maken ons op voor volgende week weer een nieuwe uitzending tussen 12 en 1 hier bij RTV Kribben de Waard. Graag tot volgende week. Doei!
1: Jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
8: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
7: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Sabine Maurits te gast. Maar voordat ik met haar spreek, heb ik nog twee auteurs die door haar begeleiding hebben gehad bij het schrijven van hun boek. En de eerste is Frank Peters. Welkom.
1: Hoi, nou, goedemiddag. Ja, leuk om in de uitzending te zijn.
0: Ja, hoe zou jij jezelf als schrijver omschrijven?
1: Mijn verhalen die zitten een beetje tussen een thrillers en roman in. Dus ik ben geen echte thrillerschrijver. Hè. Daar ben ik wel een paar keer voor genomineerd. Ja, voor mij gaat het minder om de vraag van wie heeft iets gedaan. Het gaat meer om waarom maken mensen bepaalde keuzes. Waarom maken ze de keuzes die ze maken. Ja. En dat tekent mijn boeken een beetje.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Niet pure thrillers, maar op het snijvlak van roman en thriller.
0: Ja, ja. Dat hoor ik vaak terug, ook van mensen. Van ja, wat is nou eigenlijk een echte thriller?
1: Ja,
0: ja, vaak denken mensen, er moet van alles gebeuren. Maar vaak zit het, ook tussen de regels door.
1: Ja, en bij self-pub is het vooral ook wel mooi dat je daar niet zo heel erg in een genre geperst wordt. Hè?
0: Nee.
1: Dus daar kun je zelf ook een beetje bepalen van welke kant je op gaat.
0: Ja.
1: En ik merk ook wel dat lezers dat waarderen. Dus
0: ja.
1: Dat is
0: ja.
1: Op zich leuk. Ja.
0: En we spreken straks met Sabine Maurits. En
1: ja.
0: Zij heeft 3 van jouw boeken mogen redigeren. Wat zoek jij precies in een redacteur?
1: Nou, een goede redacteur die moet niet volgens mij proberen om een ander boek te maken dan dat jij wilt schrijven. Maar ze moeten er eigenlijk voor zorgen dat het boek dat jij aan het schrijven bent, dat een beter boek wordt.
0: Ja.
1: En daar heeft natuurlijk heb je veel vertrouwen voor nodig. En Sabine die kijkt daarbij ook heel scherp naar structuur en personages en tegenstrijdigheden. Maar ze laat het stuur altijd bij de schrijver, in ieder geval bij mij. En dat is dat zoek ik en dat vind ik heel prettig.
0: Ja, ja. Want je zegt het net al, hè? Wat doet zij anders dan andere redacteuren?
1: Ja.
0: Heb je met veel redacteuren gewerkt?
1: Ik heb met een aantal gewerkt, tekstredacteuren en inhoudelijk. Hè, voor ieder boek heb ik wel andere redacteuren gehad. Maar Sabine heeft voor al mijn boeken de inhoudelijke redactie gedaan.
0: Ja, want...
1: Zij doet dat ook dan net op een iets andere manier dan andere redacteurs.
0: Ja, en wat is die manier?
1: Ja, weet je... Ik benader het altijd zo, als je een manuscript dat je hebt, dat is geen kapotte broodrooster. Hè? Dus
0: nee.
1: dat is iets waar je als schrijver waar je aan werkt, waar je jaren aan werkt, of misschien wel jaren aan werkt. En dan zitten jouw twijfels in en de personages waarmee je vergroeid bent. En wat Sabine heel goed doet, is dat ze jou altijd het gevoel geeft dat jouw verhaal blijft.
0: Ja.
1: En ze probeert er niet haar boek van te maken, maar ze pakt jouw verhaal op en zegt, nou, ik heb het gelezen. Dit is wat jij volgens mij probeert en hoe gaan we dat sterker maken?
0: Ja.
1: En dat
0: ja.
1: doet ze niet alleen door dan te gaan strepen, maar ook vooral te kijken van wat zit er nou voor goede dingen in dat verhaal? Wat maakt dat verhaal goed en hoe kunnen we dat nog versterken?
0: Ja.
1: En dat is denk ik wel uniek.
0: Ja.
1: En misschien dat anderen dat ook doen, hè? Maar
0: ja.
1: Dat is in ieder geval in mijn ervaring is dat wel een unieke werkwijze.
0: Ja, en hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een redacteur?
1: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Want wat ik zeg, je geeft iets weg van jezelf. Hè? Een manuscript dat is kwetsbaar. Maar ik zeg ook altijd, ja, er is niks zo breekbaar als het ego van een schrijver. Hè?
0: Ja.
1: Dus... Je bent gelijk van je apropos als er iemand iets van vindt, van je boek.
0: Ja.
1: Er is heel veel vertrouwen voor nodig.
0: Ja.
1: Je moet iemand hebben die kritisch naar je tekst kijkt. Maar waarvan je wel het vertrouwen hebt dat op een goede manier gebeurt.
0: Ja, hoe was je reactie de eerste keer dat je manuscript terugkreeg en dat er een redacteur naar had gekeken?
1: Nou, als je de eerste keer al terugkrijgt, hè, dan denk je naar de eerste bladzijde al van zoveel opmerkingen.
0: Ja.
1: En dan denk je van, nou, wat heb ik nou dan gedaan?
0: Ja.
1: Hè? Denk dat het helemaal niks is. En dat is je eerste ervaring. En dan zie je pas wat een goede redacteur, wat die allemaal doet en wat hij allemaal kan.
0: Ja.
1: En dat is echt geweldig.
0: Ja.
1: En Ja, als je nu een manuscript, als ik dat terug zou krijgen en iemand plaatst daar geen opmerkingen bij, dan denk ik van dat is verdacht.
0: Ja, ja,
1: dat klopt. Ik had het eerste boek al en dan denk ik van ik zie een bladzijde waar ik maar één opmerking had of twee. Dan denk ik, misschien heeft die bladzijde niet goed gelezen.
0: Ja, ja, ja. Want daar leer je ook ontzettend veel van, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ik herken dat wel hoor. De eerste keer dat ik het terugkreeg, dacht ik ook, nou kan maar beter stoppen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens. Hè. Ik krijg wel eens terug en dan denk ik van nou, ik pak het en ik steek het in brand in de tuin. Maar ga toch maar weer door. Hè.
0: Ja, ja.
1: En het is altijd opbouwend en het is altijd positief.
0: Ja.
1: Dus je gaat daar eens goed naar kijken. En dan, dan vind je echt allerlei dingen die echt je boek beter maken.
0: Ja.
1: Ik zeg wel eens, ik wil iedereen uitdagen die zelf iets heeft geschreven en denkt dat het af is.
0: Ja.
1: Stuur het dan maar eens naar de goede redacteur en kijk wat die allemaal nog vindt in jouw manuscript.
0: Ja.
1: Ik denk dat je daar meestal van opkijkt.
0: Ja, dat is een waardevolle tip hè, van mensen die inderdaad een boek uit willen geven. Stuur het altijd naar een redacteur of een proeflezer.
1: Ja.
0: Ja, want die haalt haalt
1: ik heb zelfs
0: zijn
1: van. Je denkt wel eens van, nou, ik voordat ik het uitgeef, moet het geredigeerd worden. Maar ik zou het zelfs, ik geef zelf uit. Maar ook mensen die iets naar een uitgever willen sturen, bijvoorbeeld, om na te laten kijken. Ik zou het zelfs voor die tijd al laten redigeren. Als ik nu daar opnieuw aan zou beginnen. Ik zou geen ongeredigeerde tekst aanbieden aan een uitgever.
0: Nee, nee, nee. Want je bent ook gewoon blind voor je eigen fouten.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Dat,
1: en dan lees je gewoon overheen. En,
0: zeker, ja.
1: En dat is ook voor iedereen. En dat komt natuurlijk bij. Je leest vanuit je eigen kader. Met je eigen achtergrond en je eigen oogklep lees je jouw tekst.
0: Ja.
1: Dat komt bij een lezer terecht die een heel ander kader heeft.
0: Ja.
1: En een goede redacteur die zit daar natuurlijk net tussenin. En die begrijpt vanuit die lezer. Die kijkt vanuit die lezer. Wat ziet hij staan en wat vindt hij daarvan? En die kent de manier waarop jij iets wilt doen. Dus die zit mooi daar net tussenin. Ik kan je daarbij helpen.
0: Ja, zeker. Ook iets gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb de literaire parel gewonnen. Vorig jaar was ik al genomineerd voor beste plot. En dit jaar won ik de literaire parel. Dus dat is de prijs voor het beste onafhankelijke boek. Maar in mijn geval dan voor het beste plot.
0: Ja, voor welk boek was dat?
1: Dat was voor Drengman, dat was voor mijn tweede boek.
0: Ja.
1: Dus daar was ik aangenaam verrast.
0: Ja, ja, dat weet je uiteraard nog. Het juryrapport, wat maakte dat jouw boek had gewonnen?
1: Ja, weet je, wat voor mij, hè, ik vind het altijd zelf moeilijk om te kijken van wat is nou precies een plot. Hè? Dat blijft een lastig woord. En het verhaal moet kloppen. Daar gaat het in eerste instantie om. Ja. Maar wat denk ik voor mijn boek wat dat anders maakt, is vooral dat het gaat over mensen. Mijn hoofdpersoon is bijvoorbeeld zelden bezig met het oplossen van het plot. Maar die is met hele andere dingen op de achtergrond bezig. Ja. En ik denk dat hetgeen is wat mensen interessant vinden. Niet zozeer het bovenliggende verhaal, want dat is maar een bootje over de rivier. Maar wat drijft de mensen die daarachter zitten?
0: Ja.
1: En dat maakt volgens mij een boek interessant voor lezers. Ik denk dat de jury dat goed dat gezien heeft, dat in ieder geval goed gelukt is in mijn boek.
0: En ben je alweer bezig aan nieuw werk?
1: Ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over mijn hoofdpersoon Rick Wolters en Sandra Molenaars. En dat boek komt in november waarschijnlijk uit. Dat heeft Sabine net geredigeerd, dus ik ben weer druk bezig met al die aanmerkingen aan te passen. Ja, en daarna dan moet het nog een keer naar een corrector. Hè, want er komt nog een tekstcorrector. Die gaat dan kijken van of die tekst helemaal zuiver is.
0: Ja.
1: En als dat klaar is, dan gaat het langzaam richting uitgifte.
0: Ja, spannend. Spannende tijd weer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor even het korte gesprek. In het najaar gaan we wat dieper in op jouw boeken en op jouw schrijverschap.
1: Ja. Leuk.
0: En,
1: ik heb er zin in.
0: Ja, en ik wil je heel erg veel succes wensen met het afronden van je derde boek.
1: Nou, dankjewel. En jij succes met je programma en Sabine met haar antwoorden.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijne middag.
1: Oké, fijne middag.
0: Doei, doei.
1: Dag.

0: Play met Clocks. Ik zei het in de intro al, ik heb twee extra gasten. En de tweede gast in mijn uitzending is Matthijs Huizinga. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, welkom.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, wie is Matthijs Huizinga?
1: Jazeker, Matthijs Huizinga, vader van drie zoons, uberzoons. In mijn dagelijks leven ben ik piloot bij KLM. Vlieg ik de hele wereld over. En in mijn vrije tijd vind ik schrijven op dit moment het leukste wat er is.
0: Ja, ja. Kan je dat goed combineren, piloot zijn en schrijver zijn? Of is het soms lastig?
1: Nou, eigenlijk is het juist wel goed te combineren. Ik ben natuurlijk regelmatig van huis. En ook in verschillende tijdzones. Waardoor ik juist soms wel eens midden in de nacht ergens met een laptop op schoot zit. Om wat te schrijven. En ik kom natuurlijk op de leukste plekken. Ja. Waardoor mijn inspiratie ook eigenlijk altijd overloopt aan nieuwe ideeën en nieuwe plekken in de wereld die ik dan weer gebruik in mijn boeken.
0: Ja, ja. Want je eerste boek verscheen zonder professionele redactie. Wat maakte dat je besloot om dat wel te gaan doen in je boek daarna?
1: Dat is eigenlijk een beetje gekomen door de feedback die ik van lezers heb gekregen. Natuurlijk, iedereen vond het verhaal hartstikke leuk en wat een mooi plot. Alleen ik kreeg ook wel eens te horen en ook wel eens van wat professionele

0: staan.
1: Ja, want hoe zag je dat? Dat het mooier werd?
0: Nou ja, als auteur lees je op een gegeven moment je eigen verhaal zo vaak dat je er eigenlijk niet meer zoveel dingen uithaalt. En eigenlijk na de feedback van Sabine, eigenlijk al bij dat proef, onze eerste kennismaking, ja, las ik later al die hoofdstukken en dacht ik, wow, dit loopt lekkerder. Er zit een beter ritme in, de dialogen zijn absoluut beter. Minder herhaling van woorden. Dus ik zag eigenlijk zelf al redelijk snel, ja, dit levert echt wat op. Het kost absoluut tijd en natuurlijk ook geld, maar het levert echt wat op.
1: Ja, ja. En toen heb je zelfs besloten om je debuut opnieuw uit te geven.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. En wat maakte dat zo belangrijk om dat opnieuw te doen?
0: Nou ja, uiteindelijk het tweede boek wat ik ben gaan schrijven heb ik eigenlijk al meteen met Sabine gedaan. En dat is eigenlijk een vervolg op het eerste boek. En toen dacht ik, ja, dan kan ik een heel mooi geschreven vervolg uitgeven. Maar dat eerste boek is nog steeds dat eerste debuutboek zonder redactie. Ja, dat vond ik ook wel heel zonde. Dus toen heb ik eigenlijk besloten om het eerste boek bij de uitgever toen weg te halen. Helemaal opnieuw te herschrijven. Ook weer redactie van Sabine eroverheen. En toen heb ik uiteindelijk beide boeken tegelijkertijd opnieuw uitgegeven als een nieuwe thrillerreeks.
1: Ja.
0: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel passender.
1: Ja, en hoe doen je boeken het?
0: Op zich goed. Kijk, een self-pubber, het valt of staat met de promotie. Dus de energie die erin steekt, levert iets op aan de achterkant. Je merkt ook meteen, als je er dus wat minder energie in steekt, ja, dan vinden mensen je boeken gewoon minder goed. Dus je moet heel actief op social media zijn.
1: Ja.
0: Loopt het goed. Ik ben zelf redelijk tevreden. Ik vind het leukste dat ze ook hier in Amersfoort in de boekwinkels te vinden zijn. Dat vond ik echt wel een overwinning.
1: Ja.
0: Dat ze daar gewoon op de thrillertafel liggen. Dus ik ben eigenlijk best wel tevreden. Als zelfpubber ben ik zeker tevreden, Nicole.
1: Ja, ja, ja. Want is dat een bewuste keuze om je boeken zelf uit te geven?
0: Nee. Ik heb absoluut geprobeerd om de boeken ook bij een grote uitgever aan de man te brengen. Alleen, ja, dat is vooralsnog niet gelukt.
1: Nee.
0: Met mij denk ik veel auteurs die daar tegenaan lopen. Alleen ook Sabine heeft me daar toch wel in geadviseerd. Van joh, kijk eens verder. Is zelfpubben eventueel een optie? En daar ben ik toen ingedoken. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik heb dan het voordeel dat ik zelf redelijk creatief ben. Dus ik heb veel zelf kunnen doen. En uiteindelijk, nu achteraf gezien, denk ik, wauw, het heeft me ook wel een heel mooi boek opgeleverd. De marges zijn wat groter, wat op zich in mijn geval ook heel fijn is, omdat ik alles doneer aan een goed doel. Dus ja, per verkocht boek gaat er gewoon veel meer naar het goede doel dan bij een uitgever. Maar het is vooraf niet een bewuste keuze geweest om te zelfpubliceren.
1: Nee. Je zegt net, hè, je boek gaat naar een goed doel. Welk goed doel is dat?
0: Ja, dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat gaat eigenlijk specifiek over kinderkanker. Ik heb zelf 3 gezonde kinderen. Dus gelukkig ben ik daar zelf als vader nooit geweest. Ik ben daar wel uiteindelijk als donateur geweest. En het is een ontzettend, het is raar om te zeggen, maar het is een hele mooie plek in het midden van Nederland, waar eigenlijk alle gezinnen met een kind met kinderkanker terechtkomen.
1: Ja.
0: En ja, ik probeer daar met mijn bijdrage iets te doen aan onderzoek eigenlijk voor de behandeling van kinderkanker. Maar ook voor het welzijn van de gezinnen. Want het is natuurlijk een mega grote impact op een gezin.
1: Ja.
0: Op broertjes, zusjes, vaders en moeders die een kindje met kinderkanker in het gezin hebben.
1: Ja, ja. En kies je bij elk boek ditzelfde doel?
0: Nee, dat allereerste boek wat ik had uitgegeven, heb ik alles gedoneerd aan de voedselbank hier in Amersfoort. Dat was ook een hartstikke mooi doel om te steunen. Ik heb heel even kort een actie gedaan voor Care for Girls. Dat is een organisatie die meisjes in India eigenlijk aan de studie helpt. Ik zit erover te denken om daar misschien eind van het jaar ook weer even een actie voor te doen. Want ik vind het een ontzettend mooi doel.
1: Ja.
0: En nu is voor deze 2 boeken op dit moment dat 100% van mijn opbrengst gaat dus naar het Prinses Maxima Centrum.
1: Mooi. En ben je aan het werk voor een nieuw boek?
0: Ja, zeker. Ja, ik zit echt middenin. Ik heb vandaag ook weer ontzettend veel geschreven. Ik heb net toevallig heel even kort WhatsApp-contact met Sabine gehad, dat ik wel weer heel trots ben op wat ik vandaag heb geschreven.
1: Ja.
0: Het verhaal is al helemaal af wat dat betreft. Ik moet alleen het boek nog niet grotendeels. Ik denk dat ik ongeveer op de helft van het boek zit.
1: Oké. Ja. En schrijf jij regelmatig? Of ben jij echt een schrijver die inspiratie krijgt en dan gaat zitten?
0: Nee, ik heb eigenlijk altijd inspiratie. Ik moet alleen echt momenten vinden om me echt even af te sluiten. Dus dat is natuurlijk het lastige ook met een gezin met 3 kinderen.
1: Ja.
0: Gelukkig inmiddels wel natuurlijk al 2 op de middelbare school. En de 3e gaat volgend jaar ook naar de middelbare school, waardoor ik weer wat meer tijd zal krijgen.
1: Ja.
0: Maar dat is dan weer het mooie aan vliegen. Als ik dan, ik vlieg morgen naar Zuid-Korea.
1: Ja.
0: Dan weet ik dat ik daar minimaal wel weer een paar uurtjes kan gaan schrijven.
1: Ja, Mooi.
0: Ja, dat is heerlijk. Daar kan ik me echt even opsluiten.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En

0: lekker gaan typen.
1: Ja, ben jij een plotter of verzin jij
0: Ja.
1: het verhaal als schrijvende?
0: Ik heb het allereerste boek wat ik geschreven heb ik echt ter plekke, heb ik allerlei dingen verzonnen. Ben ik ook allerlei kanten op gegaan die ik later weer heb gecorrigeerd. Ik heb het tweede boek deels geplot, maar ook wel weer tijdens het schrijven heel erg veel dingen erbij verzonnen. Ik zit nu bij mijn derde boek, ben ik denk ik 70% plotter.
1: Ja.
0: En dat geeft me wel een hoop houvast. Het schrijven gaat daardoor ook een stuk makkelijker eigenlijk, omdat je al weet wat er ongeveer moet gaan komen.
1: Ja.
0: Ja, de hoofdstukken zelf is gewoon weer één grote fantasiebrein, moet ik eerlijk
1: Ja,
0: toegeven. Dat
1: dat
0: bleek
1: is vaak
0: vandaag ook
1: zo,
0: wel
1: hè?
0: weer.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik ook eigenlijk wel het allerleukste aan schrijven, het
1: Ja.
0: schrijven.
1: Is dat ook iets waar een redacteur je ook mee kan helpen met het maken van een plot?
0: Ik heb zeker wel contact met Sabine gehad over dit derde boek en een beetje wat mijn strekking zou zijn. Zij heeft me daar ook echt wel bij geholpen, ook kritische vragen gesteld. Dus ik denk zeker wel dat Sabine daar een grote bijdrage heeft geleverd. Ja.
1: Ja. En wat zou je de auteurs willen aanraden die ook zelf hun boek willen uitgeven? Wat is jouw belangrijkste tip?
0: Ja, de tip is blijf vooral in ieder geval schrijven. En ja, als je het echt serieus wil aanpakken, je zou echt een boek op de markt willen brengen, self-pubbend, waarvan je hoopt dat hij goed gelezen wordt. Ja, probeer dan toch eens te kijken naar redactie. Redactie levert echt wat op. Ik kan natuurlijk niet in de portemonnee van andere schrijvers kijken. Ja, je moet erin investeren, maar uiteindelijk wordt je verhaal echt beter.
1: Ja.
0: Het wordt gewoon gepolijst. Je gaat 2, 3 keer met een redacteur eigenlijk door je boek heen.
1: Ja.
0: Ja, als je dan desnoods probeert het met 3, 4, 5 hoofdstukken, kijk hoe het eindresultaat is. En ik denk echt dat je heel erg tevreden zal zijn wat je dan op papier hebt staan.
1: Ja.
0: Dus geef het een kans, een goede redactieronde. Het levert heel veel op.
1: Ja, mooi. Nou, dank je wel voor je
0: Ja, geen dank.
1: bijdrage. Ik ga naar de muziek met Sabina in gesprek. En
0: Hartstikke
1: dan
0: leuk.
1: zullen jullie vast nog ook wel besproken worden.
0: Nou,
1: Maar,
0: hartstikke
1: ja,
0: mooi.
1: maar ik wil je heel
0: Heel veel
1: veel,
0: succes.
1: ja, ik wil jou ook heel veel succes wensen met je derde boek.
0: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal lukken.
1: Is goed. En een goede
0: Goede
1: vlucht.
0: uitzending.
1: Ja, en een goede vlucht.
0: Oké, dankjewel. Dag.
1: Dag.

0: Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in een laboratorium en in de ziekenhuiswereld, koos ze ervoor haar passie voor taal en verhalen te volgen. In 2021 richtte ze haar eigen redactiebureau op, Tekst in Detail. Welkom, Sabine Maurits.
1: Hi Nicole, ja. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou, ik vertelde net, je werkte jarenlang op een laboratorium. Dat lijkt me toch een hele andere wereld.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, dat is echt een heel andere wereld. Dus, ja.
0: Ja. Wat maakte dat je die omslag ging maken?
1: Nou, lezen vond ik altijd al heel leuk. Ik speelde bibliotheek met mijn eigen boeken. De middelbare school had ik een boek al uit en de verslagen geschreven voordat het schooljaar begon, zou ik maar zeggen. Dus lezen zat er altijd al in. Maar toch was ik op school meer een beta. En natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, dat waren echt mijn vakken. Dus daarom ben ik wel in de laboratoriumwereld terechtgekomen en later ook de ziekenhuiswereld. Maar terwijl ik op het lab werkte, ging een vriendin van mij, die ging een boek uitgeven bij een uitgever. En die zei tegen mij van, je leest zoveel. Zou je een allerlaatste check willen doen op mijn boek? Ik zeg, ja, dat wil ik best doen, maar ik heb daar helemaal geen verstand van. Wat moet ik doen dan? Nou, alleen even lezen. Even. Een heel boek. Even lezen. En schrijf maar gewoon even op wat je opvalt. Ja. Nou ja, prima. Dat ga ik doen, als jij dat wil.
0: Ja.
1: Wanneer wil je het toch hebben? Maandag. Het was vrijdag.
0: Ja.
1: Oké, nou, ik ga mijn best doen en je hoort van me. Ja. Dus ik kreeg het hele pakket thuis met alle printjes van alle pagina's. Dus ik ben begonnen. Ik had geen idee of ik het goed deed, wat ik deed. Maar die vriendin van mij die was super enthousiast. Die zei, je hebt er echt zoveel uitgehaald. Ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. Dank je wel. Graag gedaan, denk ik. En ik moest hier echt wat mee gaan doen. Toen dacht ik, misschien. Ik ga er eens over nadenken.
0: Ja.
1: Toen werd ik boventalliger verklaard bij mijn huidige werk, bij op dat moment mijn werkgever. En ik ging een nieuwe baan zoeken. Ik had twee kinderen. Ik dacht, iets met boeken. Wie weet ooit als ik met pensioen ben of zo. Ik kijk die lettertjes. Nu maar even niet. Uiteindelijk, het zaadje was toch geplant en dacht ik, ik wil hier geloof ik toch wel iets mee. Want lezen vond ik echt leuk en ik vond dit ook best leuk om te doen. Dus ik denk, ik ga er toch eens, weer erin verdiepen hoe dat dan werkt en zo. En toen kwam ik op Facebook een groep tegen, die heet Proeflezers Vinden.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd ik lid van. En ook op internet zocht ik naar mensen die proeflezers zochten of uitgevers die dat deden. Ja, en zo ging ik auteurs en soms via een uitgever ging ik helpen met hun boeken. En dat viel me eigenlijk heel erg goed, vond ik ontzettend leuk. En toen ging ik een opleiding volgen tot redacteur, daarna een correctieopleiding. Ja, toen startte ik, zoals je net zei, mijn eigen bedrijf.
0: Ja.
1: En daarna nog een opleiding tot redacteur gedaan. Een andere, om weer andere dingen te leren. Ik heb een mentorship gevolgd. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, ja.
1: Dus door een vriendin die me vroeg om te kijken naar haar boek.
0: Mooi, en is dat boek een succes geworden?
1: Het is een fantasyboek en dat is best wel een succes geworden.
0: Oh, oké, mooi. Mooi mooi begin.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat maakt jouw manier van redigeren anders? Kun je daar iets over zeggen?
1: Dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Wat maakt mijn manier van redigeren anders? Het is heel lastig om dat van jezelf in te schatten.
0: Ja.
1: Maar wat ik van auteurs terugkrijg, is dat ze vinden dat ik hun boeken en henzelf ook met respect behandel. En dat ik heel veel dingen zie. Maar dat ik de feedback die ik geef nooit dwingend of belerend breng, zeg maar. Dus dat is altijd zelf, en dat mag ook echt altijd. Je bent altijd zelf aan zet om te kiezen of je wel ziet wat met mijn feedback doet.
0: Mm-hmm.
1: Schrijf je, ik vind met DT en ik zeg, joh, dat zou ik met een D doen. Ja, dan is het natuurlijk een harde fout.
0: Yeah.
1: Maar heel veel redactiedingen, inhoudelijke redactie, zijn geen harde waarheden. Kijk, heb je een plotfout erin zitten of zit er een tegenstrijdigheid in? Die kan je natuurlijk aangeven, dat is wel echt een fout. Maar heel veel dingen zijn arbitrair of ik vind dit wat mooier of misschien als je het zo aanpakt, als je dit personage wat meer diepgang geeft. Ja, dat zijn geen harde fouten.
0: Nee.
1: Dus daarom ben ik in die zin altijd adviserend en nooit dwingend.
0: Nee, nee.
1: Dus ik denk dat dat een deel is wat, ik weet ook niet of dat nou echt mij onderscheidt van een ander, maar in ieder geval, dat is in ieder geval iets wat ik doe. En Matthijs, die je net ook sprak, die is in zijn dankwoord ook opgenomen. En excuse me for my French, dat is niet zo goed. C'est la ton que fait de la musique, dus dat betekent, het is de toon die de muziek maakt.
0: Ja.
1: Het gaat er niet zozeer om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt.
0: Ja. Ja.
1: Dus probeer Met respect mensen te behandelen. Probeer op een positieve manier je feedback te brengen. Probeer suggesties te geven, zodat ze er wat verder mee kunnen. Niet alleen maar dit is iets zo mooi of dit is fout, maar ook waarom.
0: Ja,
1: zodat
0: ja.
1: je daar ja, als auteur ook echt mee aan de slag kan.
0: Ja,
1: dus ik denk dat dat een beetje mij misschien onderscheidt van anderen. Hoewel ik hoop eigenlijk dat iedere redacteur wel een beetje op deze manier zou moeten werkt. Je hebt toch het boekenkindje van een auteur in handen. Ja. Daar wil je zorgzaam voor zijn. Tenminste, dat wil ik wel. Dus ik neem aan dat andere redacteuren dat ook wel een beetje zo zien.
0: Ja, ik vroeg net ook aan Frank van hoe belangrijk is het vertrouwen tussen een schrijver en een auteur. Hoe denk jij daarover?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je stelt je heel kwetsbaar op. Je boek is echt iets van jezelf. En Frank schrijft dan thrillers, dus dat is net wat anders. Ik reageer ook autobiografieën. Dan leg je echt gewoon je hele ziel en zaligheid bijna, leg je bij mij neer. Dus dan moet je mij ook echt vertrouwen in dat ik er zorgvuldig mee omga. Dat ik je met respect behandel. Ook al schrijf je soms dingen op. Waarvan je zelf misschien denkt, jeetje, wat ben ik dom geweest? Of hoe heb ik dat zo ver kunnen laten komen? Weet je, allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook bij een thriller of bij een ander fictieboek. Je gaat zitten prutsen en zitten prikken in een manuscript van een ander.
0: Ja.
1: En ja, dat kan heel confronterend zijn.
0: Ja.
1: Dus als jij je redacteur niet vertrouwt, of als je denkt, ik weet niet of hij zijn werk wel goed doet. Ja, hoe kan je dan omgaan met de feedback die je krijgt? Hoe kan je dan denken, daar kan ik wat mee? Want je weet helemaal, dan heb je misschien wel het idee dat zo'n redacteur maar wat doet of zo.
0: Ja,
1: dus in die zin moet je ook echt wel vertrouwen hebben in je redacteur. En ik schrijf ook heel vaak als ik een mailtje terugstuur van, ik heb je manuscript geredigeerd. Ik vond het dit of dit.
0: Ja.
1: Dank je wel voor je vertrouwen. Want dat vind ik ook echt. Iemand vertrouwt mij zijn boekenkindje toe. En dat vind ik heel bijzonder.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Je noemt het ook een boekenkindje. Maar dat is het natuurlijk ook. Het is echt een stukje van jezelf. Wat je de wereld in brengt. En ik denk ook zeker dat je als schrijver daar ook in moet leren. Ik vroeg het net ook al aan Frank van hoe is het als je de eerste keer je manuscript terugkrijgt met al die notities erbij.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei hij ook al van ik had het wel in de brand willen steken.
1: Sorry, ik weet niet of dat was de eerste keer.
0: Maar zo voelt dat natuurlijk wel. En dat vertrouwen moet natuurlijk ook groeien. Van dat je boek daar natuurlijk alleen maar beter van wordt.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo. Je krijgt zoveel, in ieder geval als ik je manuscript heb geredigeerd.
0: Ja.
1: Of je nou beginnende auteur bent of geboren auteur. Je krijgt vaak heel veel feedback van mij.
0: Ja.
1: Want hoe beter jij wordt, hoe dieper ik inga op je verhaal. Dus ook al heb je eigenlijk een al heel goed verhaal staan. Toch krijg je best wel veel feedback in de kantlijn. Of natuurlijk gearseerd omdat je dubbele dingen hebt geschreven. Dus je krijgt ook echt dat je denkt, wow, ik heb echt niks goed gedaan. Alles is rood. Dat zou zomaar kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Want ik zet ook dingen neer van, dit heb je heel goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus er staan ook positieve opmerkingen tussen. Of, dit raakte me enorm.
0: Ja.
1: Dus het is echt niet alleen maar rood is fout. Maar natuurlijk die je als redacteur gebruikt, dat doet de Word dan automatisch, is rood.
0: Ja.
1: En zelfs ook, want ik dacht, dan zet ik de kleur op. Dan neem ik blauw, dat vind ik fijner.
0: Dus
1: ik heb blauw gemaakt. En toen kreeg ik een foto terug van een auteur. Die zei, ik snap deze opmerking niet. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Het is rood. Ik zeg, is het bij jou niet blauw wat ik heb gedaan? Nee, het is rood.
0: Ja.
1: Dus dat heeft helemaal geen zin. Het is gewoon hoe jij je Word instelt.
0: Ja.
1: Dus dat was echt heel suf.
0: Oh.
1: Dus ik dacht, rood komt zo bozig over. Zo schooljuffrouw met zo'n mooie pen. Ik denk, dat wil ik niet. Maar dat heeft dus helemaal geen effect.
0: Nee. Je hebt een nummer meegenomen van Phil Collins, Against All Odds. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Er zijn bij mij bij muziek niet zo heel veel verhalen achter. Ik vind muziek mooi om te luisteren, maar het is niet dat ik er echt een speciaal nummer heb of zo waar ik een wijze band mee heb. Maar ik ben een aantal jaar geleden naar Phil Collins naar het concert geweest van hem en dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik dacht, ik wil in ieder geval een nummer van Phil Collins dan uitkiezen en dat werd dan deze.
0: Ja, mooi.
1: Dus het is niet dat er hier nou een speciaal verhaal achter zit.
0: Nee. Na de muziek praten we nog eventjes verder.
1: Leuk.

0: Dat was Phil Collins met Against All Odds. Ik heb aan de telefoon nog Sabine Maurits. Als het goed is.
1: Jazeker, ja. Ik ben er nog.
0: Ja. Jij werkt met zowel debutanten als ervaren auteurs. Verschilt dan jouw aanpak ook per schrijver?
1: Sowieso is redactie bij mij altijd maatwerk. Dus in principe verschilt het per auteur. Het maakt niet uit of je ervaren of minder ervaren bent. Maar globaal gezien is de werkwijze toch ook wel anders. Want als debutant krijg je van mij vaak veel meer uitleg in de kantlijn. En ben je een terugkerende auteur of een auteur die al wat langer andere boeken heeft geschreven. Dan ken je, als het goed is in ieder geval, een groot deel van de uitleg al. Dus dan... Ja. Geef ik soms wel deels opnieuw, maar ook niet allemaal. Want meestal is dat ook helemaal niet nodig. En dan zijn de beginnersfouten bij een terugkerende auteur ook gewoon minimaal aanwezig. Dus dan kan ik echt heel erg inzoomen op de inhoud.
0: Ja.
1: En bij ervaren auteurs wisselt het wel wat meer. Want auteurs die ik bijvoorbeeld nog niet eerder heb geholpen... daar zie je soms toch wel dat ik nog wel wat meer uitleg moet geven. Omdat ik dan misschien op andere dingen let. Als omdat ze bij een vorig boek helemaal geen redactie hebben gedaan. Dus dan moet ik soms toch wel wat meer uitleg geven. Maar de meeste ervaren schrijvers die hebben de basisprincipe onder de knie. Of ze wijken er juist bewust vanaf. Dat mag natuurlijk ook altijd. Als je de regels kent, kan je er ook vanaf gaan wijken. Omdat je dat zelf mooier vindt of leuker vindt. Of nou ja, daar mag je dan mee gaan spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je wel eens een auteur echt moeten overtuigen om iets aan te passen?
1: Ja, soms wel. Wat ik dan vaak hoor is dat... maar ik zie in boek X, Y of Z... en dat wordt uitgegeven door uitgever... nou ja, dan noemen ze een van de grote uitgevers... Mm-hmm. Toch ook wel perspectiefbreuken of dialooglabels... waarvan jij zegt dat ik ze beter niet kan gebruiken. Maar waarom lees ik dat dan wel in die boeken?
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, ik snap dat je dit vraagt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar... Ga bij jezelf dan na. Wat vind je mooier? Vind je een perspectiefbreuk? Past dat bij jouw verhaal? In principe denk ik zelf altijd van niet. Maar ja, als jij dat als auteur wel vindt... wie ben ik dan om daar iets van te vinden?
0: Ja.
1: Het is jouw boek en ik help je. Maar ik ben niet de baas over jouw boek. Dus dan probeer ik ze natuurlijk te overtuigen van... Nou, de reden X, Y of ik vind dit mooier, want... en de meeste lezers snappen niet als je... Nou, ik noem even weer een perspectiefbreuk. Als je een perspectiefbreuk gebruikt, want dan weten ze niet meer bij wie ze zijn, wie ze volgen.
0: Ja.
1: Dus dat is onduidelijk. Dus ik zou het niet op deze manier doen, zoals je het hebt gelezen in het boek van Harper Collins, Abel Antos. Want het is gewoon niet duidelijk voor de lezer. Maar als jij het graag wil, dus ik ben daar in die zin wel, ik probeer ze te overtuigen. Maar ik ben nooit winnend.
0: Nee.
1: Dus altijd aan jou.
0: Ja, ja. Want wat is het mooiste, de mooiste reactie die je ooit gehad hebt van een auteur?
1: Ik weet er een paar uit mijn hoofd. En een van die was iets als van... ik ben verbaasd hoeveel tijd je hierin hebt gestoken. En ik vind het echt heel fijn. Dus mocht je nog niet duidelijk zijn... ik kan eigenlijk geen betere redacteur wensen. Nee, dan, ja, dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt heel fijn om te horen.
0: Yeah.
1: En iemand anders zei ook... als ik ooit bij een uitgever kom... dat wil ik eigenlijk wel heel graag. Maar dan wil ik eigenlijk ook dat jij mijn boeken blijft redigeren.
0: Oké.
1: Dan moet ik wel zeggen... Nou, ik weet niet of dat lukt.
0: Ja.
1: Want een uitgever denkt daar vaak toch anders over. Maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te horen. Ik heb eigenlijk ook wel meerdere keren gehoord. En bij één auteur is dat ook gelukt. Die heb ik nu ook geholpen met de inhoudelijke redactie. Terwijl ze binnenkort haar tweede boek uitgeeft bij een uitgever.
0: Oké. Nou, dat,
1: dus dat is wel, ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: Dus dat, ja. Ja. Dat zijn wel heel leuke dingen.
0: Mooi, mooi. En wat zou jouw belangrijkste advies zijn aan iemand die vandaag begint aan zijn eerste boek?
1: Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die je kan zeggen. Afhankelijk van wat voor type mens, type schrijver ik voor me heb. Een doener of eerst iemand die eigenlijk eerst onderzoek wil doen en geslaagd met een eis wil komen. Ben je zo'n doener, dus wil je gewoon lekker gaan schrijven? Ga dan schrijven. Laat je niet afleiden door welke kennis dan ook. Ga gewoon lekker dat verhaal op papier zetten. Kijk niet terug. Alleen vooruit. En knal dat verhaal op papier. Daarna ga je lekker kijken hoe het hoort. Ga je onderzoek doen naar hoe je moet schrijven. En dan horen tussen aanhalingstekens. Want jij bent natuurlijk altijd degene die mag beslissen hoe jij je boek schrijft. Maar ga dus eerst lekker schrijven. Ben je nou iemand die eigenlijk best wel perfectionistisch is, goed beslaagd ten eind wil komen, goed voorbereid wil zijn, ga je dan eerst verdiepen in de kunst van het schrijven. Dus lees blogs, luister podcasts, volg een cursus, kijk op socials naar berichten van schrijvers of redacteuren. Lees boeken, kijk wat je mooi vindt en juist niet. En als je je hebt voorbereid, dan ga je je verhaal schrijven.
2: Ja.
1: Dus ja, je kan er echt twee kanten mee op. Ik kan niet één advies geven aan iedereen, want iedereen is ook anders.
2: Ja, ja, dat is zeker weten zo. En nou ja, ik had het net ook al met Matthijs en met Frank over ook hoe belangrijk het is om je boek te laten redigeren.
1: Ja, ik vind het heel belangrijk.
2: Ja, ja, ja. Mooi. En waar droom je zelf nog van? Zijn er nog meer plannen behalve je tekstbureau en je podcast? Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. De podcast die je maakt.
1: Ja, echt grootste plannen heb ik op dit moment niet. Waar ik van droom is dat ik gewoon door kan gaan met het werk dat ik doe. Ik vind dit werk ontzettend leuk om te doen. Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier kon werken. Het laboratoriumwerk vond ik ook leuk. Het was ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Ik deed onderzoek naar ziektes en de oorzaken daarvan en hoe je ze kan genezen. Dus dat was ontzettend interessant. En ik vind, de medische wereld heeft nog steeds echt wel mijn hart. Dat vind ik leuk. Maar dit werk wat ik nu doe, ik vind het zo leuk. Dus ik hoop gewoon echt dat ik klanten mag blijven helpen. Dat ik auteurs mag helpen met mooiere boeken maken dan dat ze op dat moment zijn. Dat ze bij mij komen. Dat ze, ja, gewoon blij zijn met hun boeken. Ja, en dat is eigenlijk wel mijn droom, dat ik hiermee door mag gaan.
2: Nou.
1: En ik heb wel een paar toekomstdingen dat ik denk, nou, ik heb nu wat cursussen staan, die zou ik wel graag wat kleine cursussen bijzetten bijvoorbeeld. Of met de podcast gaan we volgend seizoen ook meer gasten uitnodigen. Bijvoorbeeld gasten die schrijfpraten podcast is dat trouwens van Emmy de Vries en van mij samen. Ik ben nu de eerste jaar co-host geweest.
2: Ja.
1: Daarvoor heeft Emmy het met twee andere co-hosts gedaan. En we gaan dus komend seizoen gaan we gasten uitnodigen die komen vertellen specifiek over één genre.
2: Interessant.
1: Dus dat leek ons heel interessant om dan echt eens even één uitzending helemaal te focussen op zo'n genre. En we gaan natuurlijk ook gewoon verder met de onderwerpen met schrijvers, voor schrijvers. We gaan ook verder met uitzendingen met schrijvers. En wat we ook nog verder gaan, we hebben nu één gast gehad, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, die kwam vertellen over iets wat je vaak tegenkomt in een boek. Dat was dan een rechercheur en oud-militair. En komend seizoen hebben we al een aantal mensen op de planning staan die komen vertellen over B&B, over vliegen. Dus we hebben een aantal mensen al uitgenodigd. En dat vinden we ook echt heel leuk. Zodat je als schrijver je echt goed kan inlezen. Het is dan luisteren, maar goed kan leren wat je nou nodig hebt om bepaalde beroepen of bepaalde onderwerpen in je boek te zetten.
2: Wat leuk.
1: En dus dat is echt. We vragen ook altijd vooraf van, zijn er vragen? Die kan je dan ook aan ons stellen en dan kunnen wij ze doorgeven aan de gasten. Dus daar gaan we ook lekker mee door. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Daar kijk ik echt naar uit.
2: Nou, dat snap ik. Dat snap ik. Genoeg dingen te doen in ieder geval.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Nou, ik wil niet te vervelen.
2: Nee, daarom. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Dat je mijn gast wilde zijn. En ik wens je nog een fijne middag.
1: Dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk.

Ik ben weer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gasten bedanken. En de volgende gast komt alweer volgende week zaterdag 18 juli. Dank voor het luisteren en onthoud, verhalen blijven stromen zolang wij ze blijven vertellen.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
1: Rijtje!
2: Hey Mart, deze

regio-info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie.

info. RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding en tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die bad op?
1: Regio Info.
2: RTW Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpenerwaard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen aan IJssel.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekkerkerk, 's morgens tussen 10 en 12 uur in Ambitia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans & Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing. En tot slot Multi Bijou.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos. En dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet u zelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: regio-info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranjevrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
0: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
4: Is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics. Wim van der Zee.

0: Uit de discotheken van weleer, waar hoor je ze nog? Alleen hier in de Sound of Disco. Dit was de eerste plaat die ze destijds uitbrachten in 1975. Dit was Terraris op RTV Krimpelwaard. De disco en soulformatie uit de jaren 70. Vele hits gescoord destijds, zeer populair in Nederland. Je hoorde It Only Takes a Minute. Het is weer tijd voor de zinderende zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, hartelijk welkom. Leuk dat je weer bent ingeschakeld hier op RTV Krimpelwaard. We gaan beginnen met de zinderende zaterdagavond met de aftrap van Vrolijk Weekend. Met alleen maar de beste discoparels van de 70s, 80s en 90s. Later op de avond hebben we nog de Powdance Hits. Dus blijf erbij hier op RTV Krimpelwaard. Maar tot 8 uur de beste discoparels. Met onder andere muziek van The Pointer Sisters, Chic, Jimmy James, Karen Young, Miguel Brown, Mother Talking, Barry White, The Silver Convention. En deze disco klassieker uit het jaar 1982. Dit is Patrice Russian met Forget Me Nuts. Welkom bij de Sound of Disco.

Sound of Disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: tijd naar je discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer. En The King of Pop, Michael Jackson. The Sound of Disco. Elke zaterdagavond. Elke zaterdagavond. Van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Dit blijft toch altijd nog een heerlijke plaat om naar te luisteren. Echte dancemuziek van Alcazar, Crying at the Discotheek. En daarvoor nog de Bee Gees met Staying Alive. En daarvoor draaiden we Lulu met Take Your Mama for a Ride. Inmiddels 3 minuten voor de klok van 7 uur geworden. We gaan even naar weer en nieuws en dan gaan we verder met het tweede deel van The Sound of Disco. We gaan eruit met Goldie Alexander met Show You My Love.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.
8: Slim van het zuiden.
9: De zinderende zaterdagavond.
10: Yes.

0: radio, maar waar hoor je ze nog? Alleen hier in de Sound of Disco op RTV Krimpenwaard. Uit de jaren 70, Johnny Taylor met Disco Lady. Daar zijn we weer.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend in de Sound of Disco. Alleen maar de beste disco-parels van de 70s, 80s en 90s tot 8 uur vanavond. Daarna hebben we natuurlijk nog de Powdance hits. Kortom, blijven wij tot vanavond 12 uur. Wat hebben we nog te horen hier in de Sound of Disco tot 8 uur? Onder andere muziek nog van Sylvester, Mother Talking, Silver Pastelli, George McRae, Miguel Brown, Gloria Gaynor. En deze plaat even terug naar het jaar 1981. Destijds een zeer populaire hit in de discotheken in Nederland. Dit is Lime met Your Love. Welkom bij de Sound of Disco.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.
3: Luister naar de zinderende zaterdagavond.

light is on.

0: Maarten Noudalaar beschreef uit 1985. Het Duitse duo Modern Talking met You Can Win If You Want. En we blijven even in Duitsland met de Duitse formatie, de Goombay Dance Band. Hun oude nummer 1 hit in 1980. Dit is Sandel Jamaica. Zometeen de Double Disco voor deze zaterdagavond. En dit keer in het teken van de People's Choice.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stare at my iron man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Van 6 tot 8, The Sound of Disco. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: De zinderende zaterdagavond. Feel good radio. Feel good radio.

0: The Groove Thing en daarna hoorde je Do It Any Way You Wanna. Allebei de nummers uit 1975. Dat laatste nummer heb ik trouwens als een van deze singeltjes aangeschaft destijds. Ja, we zitten tegen de klok van 8 uur aan. Om precies te zijn, 3 minuten voor de klok van 8 uur. Zometeen verder met zomerse muziek. Want de zomer 4 hier op RTV Krimpenwaard. Zometeen het ritme van de zomer van mijn vriend en collega Hans Jong met de Power & Hits. En wat mij betreft, volgende week zijn we weer 3 minuten over de klok van 6 uur. Wat mij betreft, tot volgende week. En maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: En bedankt Wim voor je bijdrage bij de zin in zaterdagavond. Het was weer gezellig. Het was weer lekker zomers. En de zomerse hits die gaan gewoon zo meteen door. Vanaf 8 uur gaan we doen tot en met 11 uur. 2 uur lang, nee, 3 uur lang ritme van de zomer.
2: Doe hem maar uit!
1: Nee, laat hem er lekker aan.
3: Het ritme van de zomer.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Hallekree, hallo.
8: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

gisteren was het tropisch warm in Nederland. 35 tot 38 graden. Nou, die tropische temperaturen zitten wij vanavond door en rippen van de zomer. Tot en met 11 uur ben je getuige van lekkere zomer is. Zoals de KLF, die komt eraan, is Cabri Ponte, Lumix, We Could Be Together.

zomer van 1991 heeft meegemaakt. Die heeft deze plaats vervuldig kunnen horen. Waar je ook was, in een discotheek, shows of andere gelegenheid. Je kon hem overal horen. Zelf was ik toen een tijd op vakantie in de Achterhoek. Dat weet ik nog heel goed, de zomer van 1991. En op een avond kwam hij zeker wel 2-3 keer voorbij. De hit van de KLF, hoogste bereikte positie, was een tweede plaats in de Nederlandse met dit singletje, Last Train to Transcendental. En voor de zomerrit, met de zomer van 2022. Gabri Ponte, Italiaanse DJ, samen met Lumusic, derde DJ. En We Could Be Better, hoor je aan het begin van de ritme van de zomer. Wees welkom, man.

0: Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: En de koning hier van de Zuid-Amerikaanse lettermuziek op de radio. Natuurlijk, Gloria Estefan. Dus Willem, ik kan een catch doen.
5: The young generation, Hans de Jong.
6: Het is het ritme van de zomer.
7: 1987.

0: baby.
1: Oh, lekker zeg deze man. Middelmoot van NL Zit, hij is gewaardeerd. Chris Cross Amsterdam. Samen met Louis Sansa en Willy William. En dan krijg je My Oh My. En dan voor de koningin van de zomer Latijnse Amerikaanse muziek. Gloria Estefan. William Scottie Kerry over hier.
2: RTV Klimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpen en Waard.
3: Hans, ouwe rukker.
4: Hans de Jong.
1: De Nederlandse DJ Alf Heldens, die heeft een nieuwe single afgeleverd. En die ga je eens horen. Het is een oude nummer van Freeze, I Owe You, in een nieuwe remix. Maar eerst naar de zomer van 2002, een zomerplaat. Tim Deluxe en Just One Do Here.
5: Power Dance Hits.

0: ze wel wat moois gemaakt door 31-jarige Anne Velders, Rotterdamse DJ. Verantwoordelijk voor heel wat hits. En dit is zijn nieuwste aanwinst. Ik ben benieuwd of ze dit geworden. Of de DJ zal pakken die op ze. Wij draaien in ieder geval. Oud nummer uit
1: 1983.
0: Origineels van Freeze Radio. Nu is de nieuwe zing van Anne Velders.

0: Daarvoor gingen we terug in de tijd naar 2002. Een zomerrit voor Tim Deluxe. Hij maakt verschillende plaatjes. En een van die zomerplaatjes die heb je gehoord. Een rippen van de zomer. Dat heette I Just Want Do. Rippen van de zomer. We zijn er nog tot 11 uur op de radio. En ik heb alle lekkere zomerrits meegenomen. En nu gaan we terug naar...
1: Dit is het ritme van de zomer. Ja, met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar...
2: 1989.
0: De single ontstond in de zomer van 89. Het werd een nazomerrit. If Only I Could. Gezongen door Sidney Jongerwat. In de ritme van de zomer hier.

Even de zomer is uit het jaar 1989. Sidney Youngblood en Even Oude Jij Koort. En de tweede single die kwam daarna uit. En die werd eigenlijk begin in de jaren 90, wat het een hit in 1990. En het heette...

0: Zeker van Sidney Young was. En wij draaien even Olie en Koert in de zomer 89.
1: Veel muziek en niet te veel gauw hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem aan en dan wil ik hem gewoon aanlaten.
3: Het is zomer.
0: De zinderende zaterdagavond.
3: Op je radio. RTV Knippen de Waard.

0: Ik heb van de week eens even naar de internationale hitlijst gekeken. Maar wij als Nederland zijn het enige land waar deze plaat in de top 3, in de top 2 genoteerd staat. Al wekenlang. In Duitsland, België en de rest van ons heen. Dan staat hij ergens tussen de 10 en 15, 20, zeg maar. Dus de bouwstassen blijven staan op nummer 3 in Nederlandse hitlijsten met Magnetic. Nummer 2 blijft toch 2, Another, 45 Ultra, Talk to You. En voor de achtste week nummer 1, Shakira, Burna Boy, Die, Die, Die.
1: TV, Krippen en Waagsen. Power, dancing.
0: 8:40. Wat gaan we het komende halve doen? Ik heb de dubbele dosis dance. 2 platen van de NRT's op de radio. De nieuwe Power Dance Hit heb ik voor je klaarstaan. En de Power Spotify Dance Hit. We gaan er weer een nummer in zetten. Maar eerst zomerrit op de radio. Babs en Klaar komt eraan met Love Generation. Naar die zomerrit van Teaspoon. Sex on the Beach nu. Hey.

everyone.

0: kon je geen kroeg, geen discotheek openstaan. Ook deze hoor je wel drie keer op een avond. Want iedereen zong het mee. Iedereen fluit er mee. Heb je de vijfje per. Even een 10 hits van Bob Sinclair die hier op de radio voorbij komen.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard.
0: Hier terug naar de zomer van 2005. Hij stond maar liefst 25 weken genoteerd. Kon geen nummer 1 halen. Hij blijft steken op de tweede plaats. Love Generation van Bob Sinclair. En daarvoor, Teaspoon. Ze hadden ermee in 1997 een van de Nederlandse zomerhits. Sex on the Beach. Keurige 16 weken in de Nederlandse hitlijsten. En ze stonden als hoogprijs prins in derde plaats.
1: RTV. Knipper en Baard.
0: Hé, er is wat te doen in de regio.
2: Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de Braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: We gaan er naartoe met z'n allen.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard.
0: Nou, die hadden we al gehad natuurlijk. Zo'n tijd heb ik er voor je. Zes dames, ze noemen zich Cat's Eye. Nieuwe single noemt zich Animal. Die is vraag van Power Dance Hits. Die hoorde drie keer gelijk al. Maar eerst is het UK al de alternatief. Moving to the Sun.
1: Power, power, power, power, dance hits. Power hits.

0: Vorig jaar hadden ze die grote hit te pakken met Gabriella. Daartussen hebben ze wat tipper aan de noteringen gehad. Een tip moet er geworden. De grote top 40 is van binnenkort. En die is vanavond uitgeroepen als Power Dance Hip. Nieuwe single van Cat's Eye, de 6 dames. En nieuwe single die heet Animal. En daarvoor een oude Power Dance Hip, You Can.
1: Power Hit Radio.
0: Samen met Ultra 2 en Moving to the Sun is een van de 16 oude Power Dance Hip erin. En als dit lijstje genoteerd staat op dit moment. Geweldig zeg hij.
1: Power Dance Hits.
2: Hier zijn de hits of hits.
0: Zat van de week eens even door de lijst te scrollen van de Power Spotify Dance-lijst. Die vind je via Hans Jong, Power Dance Hits. 228 nummers. Want de nummer 228 gaan we er vanavond in zitten. Maar ik mist één plaat. Maar ik kon er de vinger niet op leggen welke. En toen zag ik eens na te denken. En toen dacht ik, nou natuurlijk. Fatal Scott is een DJ, staat er wel in. Maar niet Insomnia. Dus daarom zetten we die vanavond in de lijst als...
1: Power Spotify Dance Hits.
0: Nummer 228. Dit is Insomnia. Fatal's op de radio. Hier. Yeah.

0: zet deze plaat op tijdens een festival. Iedereen gaat nog steeds uit zijn dak. Plaat is vanaf 1997, 96 is hij uitgekomen. En iedereen vindt hem nog steeds aan het 2026 goed. Hij staat in onze Power Spotify. Daar vind je hem, 228. Ga naar Hans de Jong Power Dances op Spotify. 14 uur aan muziek en 30 minuten krijg je er bij. En deze hebben vanavond erin gezet. Inderdaad, Fateless, die moest erin. En die kwam er ook in, nummer 228, met die hitsingle Insomnia. En die hoorde je hier op de radio voorbij komen. Ritme van de zomer.
1: Power Hit Radio. Best dance music. Power Dance Hits.
0: En Odyssey.
2: Radio.
1: Radio.

0: nummer 31 1981. Toen bereikten ze de hoogste bereikingspositie in de Nederlandse hitlijst. Een nummer 4. Verder konden ze komen, daarna gingen ze zakken. Maar wat een hit zeg, 1981 zomer is. Voor inderdaad Odyssey en Going Back to My Roots. Zetten de tijd op de dubbele dosis sense. Twee platen van één artiest op de radio. En ik neem je mee naar Job Smeltzer. Wie is Job? Vraag je af. Dat is DJ La Fuente. Die kennen we natuurlijk allemaal. 42-jarige DJ en muziekproducent. En vanaf 2008 bracht hij nummers uit bij verschillende platenlabels. Waaronder Miss Max, Hexcom en Spinning Records. Een bekende label waar heel veel danceproducties worden uitgebracht. Nou, vanaf de zomer van 2022 lukte het ook hem om commerciële hits te horen. Zijn doorbraak kwam in de hitlijsten en festivals. Met zijn hit I Want You bereikte de derde plaats in de Nederlandse hitlijsten. En daarna in de zomer van 2024 kwam hij terug met de knijter. En het heette Taratatata. Hij zit vanavond in de zogeheten
1: dubbele dosis dance.
0: Zijn naam is inderdaad La Fuente met La Ratatata en in I Want You.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Hey, welkom bij deel 2.
6: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Het eerste uur was lekker, hè? Ja, ja, ja. Het tweede uur staat weer voor je klaar met lekker op boordevol zomerse, zeg maar, hele hete zomerrits. Ze komen eraan voor je. Zo meteen 98 beginnen wij met de Rome met Jacques Calenno. De eerste hit van vorig jaar, Etje Sheeran op de Rome. Het is avond van de pech gevallen. Mijn knopje doet het niet. Even kijken, waar scheelt het aan?

zomers geluid op de radio. En meestal zijn zomerhitjes eendagsvliegen. Nou, in dit geval is het ook weer zo wel. Dit is een plaatje uit de zomer van 1998. Ze scoorden toen maar één hit in Nederland en ook in de rest van Europa. Ze noemen zich de Nomads. Niet verwarren met Nomads, I Want to Get Free Devotion. Dit is met een S-tracht. En de single die heet Yakalelo uit 1998. En de vorige zomerhit van vorig jaar, Ed Sheeran, haalde twee zomerhits. Het ene was natuurlijk Aziz Ansari, die ging ook de hele zomer door. En toen kwam die andere, Shapir, en die hoorde je twee uur rippen van de zomer.

0: Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time, it's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: We hebben hem twee keer uitgebracht en de tweede keer was het raak. Dit is Alicia op de radio.
5: The young generation hosts the young.
6: Dit is het ritme van de zon.
7: 1986.

zie wel. Die ga ik volgende week nog even draaien, denk ik. Felix de Laat, zelf. Vriend van de show, Last Frequencies. Hou fout in zit, hoe kan het ook anders natuurlijk. En nieuwe single, huidige hit, de single noemt zich Live It All. En voor Alicia is een hit met Baby Talk To Me. Daarvoor, in 1986, had ze een All Night Passion. Maar die werd geen hit en later hebben ze 86 opnieuw uitgebracht. Het werd weer een opnieuw hit voor haar. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag neem ik het voor de laatste keer over. Dus dan zit ik nog één keer van Gert van den Berg. Ja, zo. Even kijken, wat gaan we doen? Ik heb de Just Stay, de oude paar de hip. Samen met Sam Harper, Just a Little, die komt er zo aan. Maar

komt er nog een beat bij, komt er al een beat bij. Komt ie hoor. Een stukje langzamer, hè? 2011 was dat inderdaad de uitvoering van inderdaad de Bingo Players. En wij draaien Just Stay.

0: De uitvoering van Dusje samen met Sam Harper heet Just a Little. En het origineel, dat was echt van de Bingo Place in 2011. Die behaalde een hoogste prijspositie in 9e plaats. En stond 14 weken in 2011 in de Nederlandse hitlijst genoteerd. En daarvoor hadden we Picking Paquito 2006 een zomerrit. Maar linker dan video. En zij gebruikte een sample van Trans X.
1: Dit is het ritme van de zomer.
0: Met wie?
1: Met Hans de Jong.
0: En dit is La Fleur uit 1983.

0: Tick, die lanceert nog een beetje op dezelfde ritme als vorig jaar. Vorig jaar zomer. Was de African Beats. Was een beetje een hele rage. Had verschillende plaatjes die African Beats waren. Nou, in dit geval Topic, die gaat nog een beetje lekker met die lift. Met deze plaats van Becky G en Seth Sorry Papi. En voor 1983 La Fleur.
1: RTV, Krippenwagen.
0: Zijn de boekjes in 90s,
1: 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dancing.
0: Zet ons de tijd op 9:58. Wat gaan we het komende half uur doen? De nieuwe Power Dancing van Catch Eye, die komt nog een keer voorbij. Een foute discoplaat en een messenbit. En natuurlijk zomerzits. De zomerrit uit 94. Riders, Baby Wants to Bang, die komt eraan. Wees Daddy Yankee en Louis Fonsi. Desprezzo.

0: Radio lacht. Met de hits van RTV Knipperwaard. De zinnende zaterdagavond.
1: Zon, zee, strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer.

0: Monster bang, bang, bang, all night long. Nou, dan hoef je maar in één te denken natuurlijk. Het is gewoon keiharde seks natuurlijk. Je kan het een beetje anders omschrijven. Baby wants to bang, bang, bang. Wat gaat erom dat je gewoon de hele nacht gewoon lekker seks aan het doen bent. The Riders, in de zomer van 1994 hadden zij een hit mee. En het heet Baby wants to bang, bang, bang. En daarvoor hadden we een plaatje van inderdaad Daddy Yankee en Louis Fonsi. Despacito 2017. Een monster zomerhit. 29 weken zonder genoteerd. Waarvan 15 weken. 15 weken op nummer 1. Wat een lekkere zomerhit hoor je hier op de radio. Het meest zomerhits onderweg.
1: Op zaterdag 26 september. Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: En nu maar hoop op mooi weer. Radio. Ritme van de zomer, Power Insights, ritme van de zomer. We zijn er nog tot en met 11 uur vanavond. Lekkere zomer is onderweg, waaronder Sanne en de Power Insights. Die is van Catch Eye, zes dames. Ze hadden precies een jaar geleden een grote hit pakken met Gabriella. Daarnaast hadden ze twee tipperaden plaatjes. Ja, ze doen het heel erg goed bij die jongere generatie. De 11, 10, 11, 12 jaar, zeg maar. Nieuwe single heet Animal, die hoor je zo. Maar eerst deze oude Power Insights, nummer 2 van Nederland. Under 45 Ultra. Dit is Talk to You en ritme van de zomer.

0: Zou kunnen zijn dat je deze plaat anders kent. Dit is namelijk de rustige uitvoering. Dat wil zeggen de single-uitvoering. Die is een stukje rustiger. Wij doen de high-energy uitvoering. Wat een high-energy power, zeg maar. Nieuwe single van Cat's Eye. En dat noemt zich inderdaad Animal. De opvolger van Gabriela, die vorig jaar in de Nederlandse hitlijst stond. En die stond 12 weken genoteerd. Dus ik verwacht wel dat deze minstens 16 weken volmaakt. En vooral is die Paulien Sip. Straks in het volgende uur hoor je hem nog een keer. En daarvoor hadden we een plaatje van, ja natuurlijk, die bekende plaat van Another 45 Ultra. Nummer 2 in Nederland op dit moment. Oude Paulien Sip. Talk to you, heette dat. Heette Dolly Dots, oftewel Ria Briefies, Angela Groothuizen, Esther Goosterwijk, Patty Zomer, Anita Huilker en natuurlijk Angela Kramer. Zij vormden de Dolly Dots. Ze hebben verschillende producers gehad in de jaren 80. Jochem van Thijssen, Jochem van Tijn en Erik van Tijn en Jochem Fluisma vanaf 1985. Ze hebben een uitstapje gemaakt naar niemand minder dan Stock and Gerorderman met de hitsingle What a Night. Maar hun carrière begon in 1979 met de ontdekkers en de vaste producers en oprichters van de Dolly Dots. Oftewel Peter van Asten en Richard Dubois. Zij maakten de hits van 1979 tot 1984. En in het jaar 1982 scoorden ze 4 top 10 hitsingles. STOP, Do You Wanna Diddy en All The Roses. En daartussendoor zat nog een zomerhit. We gaan terug naar de zomer van 1982. Met de 4 de 6 dotjes. Oftewel de zomerhit van de Dolly Dots, Do You Wanna Dance. En die roepen we bij deze uit als Foutenisco Blaad vanavond.
1: Foutenisco Blaad. 1982.

0: zo'n vestje erbij. Ja, ja, ja. Dat wil wel, zeg maar. Fouten is gemaakt vanavond bij 1982. De zomer is voor de Dolly Dots. En do you wanna dance? Dat hoor je als Fouten is gemaakt. Als je blijft luisteren, hoor je meer hete hits voorbij komen.
1: Dance Hits. Power Hits Radio.
0: Zometeen de Mesa Bit komt eraan. Maar eerst gaan we terug naar de zomer van 2000. Eendagsvlieger, One Hit Wonder. Voor het gezelschap Love Connection en...

0: Anyway, What is Love? Zo binnen de 93 en inderdaad, dan krijg je ook nog Blue WD, oftewel iPhone 65. Dat was er meestal weer. Zo meteen deel 3 van de show, hou hem aan.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclaven te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: En meisje, hebben we zin in deel 3 van de show?
5: Ja, daar heb ik ook zin in.
0: Komt eraan.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

alle singles van Corona, die zong ze ook in. Net zoals een plaatje ervoor, het plaatje heet. Haar stem werd ook gebruikt. Je zag iemand anders in de videoclip. Maar zij zong het eigenlijk helemaal in. Jenny B. En zelf had ze in de zomer van 1995 nog een bescheiden hitje in Nederland hier. En dus vakantiehanden een grote hit. Met samen met Red Velvet. Een plaat die we graag mogen draaien. Met die Euro Dance beat erin. Lady Don't Cry uit 1995. En de vorm Warmie Public uit de zomer van 2023. En scoorde zij een hit met Runaway. En dat was aan de zomerhit. Stond 22 weken genoteerd in de Nederlandse lijst. Hoogste bereikte positie was een zesde plaats. 11 over 10. Wees welkom, derde deel. Ritme van de zomer. Hallo!

0: Zouden nog steeds lang voor in Nederlandse hitlijsten. Bebby Rexha samen met Taylors en New Religion. En voor de zomerrit van Whitney Houston, 1988. Love Will Save the Day, hoor je hier.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Volgende week is Disco Wimper weer.
2: Dit is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: En die heeft hem zo meteen hoor. De Ritme van de Zomeranthem. Zomeranthem 2026. Dit is van de Second Voice, Let Me Be. Maar eerst de zomerrit uit 2004. Ozone op de radio nu.
3: Our dance hits.

Wat jammer zeg, hij is uit de tipparade verdwenen. Hij stond 13 weken in de tipparade, waarvan 3 weken op nummer 1. Dan zou je denken, dan zou hij doorstromen naar de top 40. Nee, niets is minder waar. Hij is eigenlijk niet geflopt, maar ook niet, geen top 40 is. Wel uitgeballen, Power Dance Hits, zomer, rippen van de zomer Anthem 2026. Oh, wauw, lekker zeg.

0: Dan blijven we gewoon draaien hoor. Het is een blaadje van de... Mijn schuiven doet het niet. Dat had ik net eerder vanavond ook al. Even kijken hoor. Ja, het ding loopt, maar... Nou, even kijken of... Ja, zo doet het wel. Nou, ik wilde zeggen dat de second voice... Power Dance in Verrippen van de zomerhand 2026. En we blijven gewoon toch draaien. Daarvoor de zomerrit in 2004 was in het Ozone en dagens in de tijd. Een vette zomerrit. Hoe wil je een zomerrit hebben?
1: Dit is het ritme van de zomer met Hans de Jong.
0: En Spanjaard, dit is Israël op de radio.

0: Wij krijgen hier geen genoeg van in de studio. We kunnen wel 10 keer draaien. Hij is lekker kort, maar dat doen we niet. We gaan andere muziek draaien. Deze oude is in het voorjaar gekozen. En geel terecht. Nu is zomerrit. Het is Bam Bam Bam inderdaad. Het is een plaatje van UKL. Samen met Salto. En dan krijg je Bam Bam Bam. Jamaican. Zo op de radio. En daarvoor hadden we Spanje Easy Lady.
1: RTV.
0: Dit is 1987 op de radio.
2: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.
0: Inderdaad, dat krijg je inderdaad de hele zomer door. De ritme van de zomer hier op de radio bij de Zinde Zaterdagavond. Met zometeen de Power Dinship nog een keer. Ook nog een house classic van de 90's en een hitschijf. En natuurlijk zomer is op de radio. DJ Snake, Selena Gomez met Takkie Takkie. Eerst Passion Fruit.

0: Ding-dong song. De meeste hits per uur. De meeste hits per uur. Zonder overbodig gelul. Dit is de Power Dance Hits. Power Hits Radio.
1: Dit is het ritme van de zomer.

2018, bescheiden hit. Dat zal zeggen, bescheiden hit. Toch een flink aantal weken in Nederlandse hitlijsten genoteerd. DJ Snake doet het samen op muzikaal gebied met Selena Gomez en Cardi B. En dan krijg je takkie takkie. Ik mag hem graag draaien als het zomer is. Oh, heerlijk. Takkie takkie, beweeg met je kont en alles wat er tussenin zit. En voor de Passion Fruit 1999 hadden zij een groot hit te pakken met een ring en ding en ding song. Het feestje zou nu lang duren, want ze zouden omkomen bij een vliegtuigongeluk. Heb het naast.

0: En met Radio Veronica de Hop 3 neem ik je mee terug naar 29 juni 1984, de hele volle vrijdag. Althans, een halve volle vrijdag bij Veronica hoor je deze plaat voorbij komen. Squiddy van dit, ja.
1: Dit is de nieuwe Alarms.
0: Een absolute power drive.

29 juni 1984 was koud, het was 11 graden. Het was een koele bewolkte dag. Een koele bewolkte zaterdag zelf te staan. En tijdens deze dag hoorde de Squiddy Politi als alarmschijf 29 uur. Met Absolute. En die heeft hem zometeen, de House Classic van de 90's. Ook nog een nieuwe plaat van Colter Trapped, oud nummer van Colin Abrams. Maar eerst de jongens van Fair door het

0: grappige muziek komt gewoon weer terug. Ik heb het zelf meegemaakt in 1985. Ik was toen 14 en toen was dit een hit. Tweet, Colin en Abrams mogen graag daar in de show. En nu is er een 2026.
1: Zo leuk, je blijft luisteren.
0: Van inderdaad Coulter en het noemt zich Trapped. En Jordi hier in een paar deze ritme van de zomer. En daarvoor hadden we een plaatje van Flair door het oog van de nacht. Het is er weer tijd voor. Ik neem je mee terug naar de zomer van 1986.
2: House Classics van de 90.

Dat is de house classic van de 90's. Houdnummer van de Fugees. 1996 was dat een Nederlandse chorus, een producers duo. Die maakte er een dance remix van. En dan krijg je deze als house classic van de 90's. Ready or not, here I am.

0: Originele zingeuitvoering is een stuk langzamer, zeker niet slechter. We houden hier van snelheid de power dance in het ritme van de zomer. Dus dat doen we een snelle uitvoering. Nieuwe single van Cat's Eye, dat noemt zich inderdaad Animal. En daarvoor de House Classic van de Chorus en Radio Not. Ik bedank u voor het luisteren van de show. Mevrouw, komt u bij de microfoon. Ja, snel. Wat vond u van de show vanavond?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Tot volgende week, zou ik willen zeggen.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische Negen Dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: regio-info.
1: Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.